zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 4 kinderen en 3 vrouwen en er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op aanhoudende drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op die pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. De Nederlandse winkelketen Zeeman sluit al haar filialen in Portugal en Oostenrijk. En ook in Duitsland, Spanje en Frankrijk zullen er Zeeman-winkels dichtgaan. Tegen 2028 zouden er zo in totaal 127 vestigingen sluiten. Volgens de keten is er onvoldoende potentieel in Portugal en voor de winkels in Oostenrijk is het logistiek te moeilijk om er efficiënt te kunnen blijven draaien. In de Benelux doet de keten het wat beter en groeide de omzet nog. Maar in de rest van Europa voelt Zeeman toenemende concurrentie van Chinese online platformen zoals Temu en Shein. In de Premier League, de Engelse hoogste voetbalklasse, is Mikel Arteta uitgeroepen tot coach van het seizoen gisteravond. De Spanjaard kreeg die onderscheiding omdat hij Arsenal voor het eerst in 22 jaar weer kampioen maakte. Hij werd gekozen als trainer van het seizoen door het publiek en een panel van voetbalexperten. Maar echt feesten heeft hij wellicht nog niet gedaan. Arsenal speelt zaterdagavond nog de finale van de Champions League tegen titelverdediger PSG. Vannacht helder weer en het blijft ook behoorlijk warm vannacht in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Overdag opnieuw zonnig, een tikje frisser dan dinsdag. 27 graden in het centrum, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten van het land. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en eerder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook kans op onweer in het oosten en het noordoosten. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?

is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het cruiseschip Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken, is niet grondig genoeg gekuist. Het moet opnieuw, dat zegt het Nederlandse Gezondheidsagentschap. Het schip ligt al een week voor anker in Rotterdam en zou gisteren naar Vlissingen varen, de thuishaven. Maar na een inspectie is blijkbaar een betere poetsbeurt nodig. Afgelopen vrijdag nog testte een Nederlands bemanningslid van het cruiseschip positief op het hantavirus. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. Tot 6 weken na een besmetting kunnen er symptomen opduiken. Na de uitbraak op het schip zijn er 3 mensen overleden. In Syrië zijn restanten gevonden van chemische wapens die zijn gebruikt tegen burgers door het regime van oud-dictator Assad. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat over tientallen raketten en bommen met chemische munitie die zijn afgevuurd tijdens de burgeroorlog die in 2011 begon. Eind 2024 is Assad verdreven door rebellen onder leiding van huidig president Sharaa. Hij wil de banden van Syrië met de rest van de wereld herstellen en werkt daarom mee aan onderzoek naar chemische wapens. In de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een fabriek. Die brand was ontstaan na een implosie van een opslagtank met een chemische stof. In de fabriek worden papieren verpakkingen gemaakt. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden in kritieke toestand en een onbekend aantal doden. Vannacht helder weer en ook redelijk warm in de steden. Niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks krijgen we opnieuw een zonnige dag. Een beetje frisser dan gisteren, 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. Met 's avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. Ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Het is 4:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Twee kinderen die het leven lieten bij het zware ongeval gistermorgen in Buggenhout waren 12 en 15 jaar en kwamen uit Bornem. Ze waren onderweg naar school toen een busje gegrepen werd door een trein op een overweg. Burgemeester Grete Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. En dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Bij het ongeval stierven ook de chauffeur van het busje en de begeleidster. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval gebeurd is. In het zuiden van Libanon zijn dinsdag 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de dodelijke slachtoffers zijn onder andere 4 kinderen. En er zijn ook een 40-tal gewonden. Het Israëlische leger is ook opgerukt voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is in strijd met de afspraken van het staakt het vuren van 17 april. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de Hezbollah-militie. De Israëlische premier Netanyahu kondigde maandagavond al aan dat de aanvallen op de pro-Iraanse militie nog zouden worden opgevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw rakettesten uitgevoerd, voor de 8e keer al in een half jaar tijd. Het Zuid-Koreaanse leger merkte gisteren op dat er een onbekend projectiel werd afgevuurd in de richting van de Gele Zee. De raket zou een afstand van zo'n 80 kilometer hebben afgelegd. Het Noord-Koreaanse staatsmedium heeft die rakettest intussen bevestigd. Het gaat om een raket die werd gelanceerd vanaf een nieuw lanceersysteem. Het weer nog, het is helder en het koelt niet zo hard af. In de steden wordt het niet koeler dan 18 graden, elders minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig, een beetje frisser dan gisteren. 27 graden in het centrum van het land, 22 aan zee. 'S Avonds kans op een bui of onweer in het zuidoosten. En ook donderdag en vrijdag blijft het zonnig en bijzonder warm met maximaal tot 30 graden dan. Vrijdag ook nog kans op onweer in het oosten en noordoosten van het land. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Knaldi! Nu in promo bij Aldi.

0: is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Antwerpse gemeente Bornem overweegt een rouwregister te openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Zij zaten op de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. Burgemeester Greet de Bruin van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om hun rouw te betuigen.
1: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden. En dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen. Zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
0: Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval is kunnen gebeuren. In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 doden gevallen door Israëlische aanvallen, bij hen 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er vielen ook zo'n 40 gewonden. Volgens Israël waren de aanvallen een reactie op drone-aanvallen van de pro-Iraanse militie Hezbollah vanuit Libanon. Sinds een staakt het vuren op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah het bestand geschonden door aanvallen over en weer. Het Schotse parlement wil een nieuw referendum houden over een onafhankelijk Schotland, dus weg van het Verenigd Koninkrijk. Maar die vraag is al meteen afgewimpeld. De Schotse regeringsleider is voor onafhankelijkheid en wil nu dat het Schotse parlement zelf de bevoegdheid krijgt om een referendum uit te schrijven. Maar het Britse Hoge Rechtshof heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat dat niet mag. Ruim 15 jaar geleden mochten de Schotten al eens over onafhankelijkheid stemmen en toen wees een meerderheid dat idee af. In Bretagne in Frankrijk hebben 2 minderjarigen bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier. Er was een badhanddoek strak om zijn nek gebonden. De 2 komen nu straks voor de onderzoeksrechter. Het gaat om jonge verdachten, zegt Frank Renaud.
2: Een jongen en een meisje van 16 en 15. Die 2 kinderen hebben nu een bekentenis afgelegd. Ze zeggen dat het 11-jarige jongetje spullen van ze zou hebben gestolen om te vissen, ter waarde van enkele tientallen euro's. De 2 wilden daarom wraak nemen. De jongen en het meisje vielen de andere jongen zondig aan en wurgden hem, hebben ze tegen de politie verteld. Daarna vluchten ze. Uit de autopsie is gebleken dat de jongen inderdaad is overleden door wurging.
0: Het weer dan nog. Opnieuw veel zon, maar toch iets frisser. We krijgen temperaturen tot 27 graden. Aan zee is dat 22 graden. 'S Avonds kan het regenen of onweren in het zuidoosten. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
2: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Goedemorgen, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannik Aerts.
5: Mensen rouwen na dodelijk ongeval in Buggenhout. In Bornem in de provincie Antwerpen willen ze een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Ook de buschauffeur en de begeleidster die stierven daarbij. Er zijn ook 5 kinderen die gisteren in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden, maar die zijn nu buiten levensgevaar. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
6: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
5: In Buggenhout, waar het ongeval gisteren gebeurde, wordt vanmorgen al een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen hoe het ongeval kon gebeuren. Voor moslims begint vandaag het offerfeest en dat duurt tot en met zaterdag. Elk jaar slachten families dan vaak een schaap of laten ze dat doen of ze geven geld aan armen. Het feest staat vooral symbool voor verbondenheid met familie en mensen in nood. Onder meer Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen vanmorgen.
7: De deuren gaan open om 7 uur, dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, meezingen en normaal gezien is de preek om 8:30. Eigenlijk eerst eens bidden, dan te horen staan en dan vanaf dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen. Met deze heugelijke dag. Dan staat er onze standjes klaar voor drinken, voor eten. Speelgoed voor kinderen, chocolaatjes uitdelen en noem maar op.
5: In het tennis is Hanne van de Winkel uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Ze verloor van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Hanne van de Winkel is 22 jaar, ze is de nummer 99 van de wereld en speelde haar eerste keer op Roland Garros. Het wordt opnieuw zonnig en iets minder warm, tot 22 graden aan zee en tot 27 graden in het centrum. Morgen krijgen we hetzelfde weer, maar dan wel opnieuw 30 graden.
3: Ben ik blij dat het iets frisser is vandaag? Misschien.
8: Op de E403 naar Kortrijk is in Moorsele de linkerrijstrook afgesloten door een defect voertuig. M&M.
9: Ook deze woensdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
10: Sander.
11: Hallo.
10: En Imaan.
12: Goeiemorgen.
13: Doe van je opstaan en gaan.
3: Had er hier iemand een zonovergoten woensdag besteld? Niet vergeten, smeren, drinken en...

0: een beetje van die vibes. Thomas Gray en Rumours. Het is 5 over 6. Goedemorgen.
1: Opstaan en gaan.
0: Het is een woensdag met gisteren en eergisteren de M&M lachlijn die je hier op M&M kon horen. Maar er was dan gisteren plots dat vreselijke nieuws van dat schoolbusje dat werd aangereden in Buggenhout. Dus de M&M lachlijn, dat voelt niet juist vandaag. Vandaar een gewone M&M ochtendshow met ook alle vaste ingrediënten natuurlijk. Ik stel iedere ochtend 2 vragen aan Imaan en vandaag is dat niet anders. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort? Hè?
2: Ja, super aangenaam fietsen, hè?
0: Ja, dat zal wel.
2: Ja, hallo.
3: Hallo.
2: Ik heb een best lichte broek aan. Hm? En die had ik zo in mijn kousen gestoken. Ken het, zodat dat zo niet in mijn wiel zou draaien. Ja,
3: goed.
2: En daardoor hadden mijn enkels niet frisjes. En het was perfect. Ik heb een t-shirt aan en ik had zo gewoon een klein truitje aan. En dat was meer dan genoeg.
0: Weet je wat ik ook leuk vind?
2: Hm?
0: We zijn de 27e en het wordt 27 graden vandaag. Vind ik ergens gewoon aangenaam om te weten.
2: Dat is top. Ja. Dat is ook wel goed dat dat niet elke dag zo het geval is.
0: Nee, dat is zo.
2: Dat je op de eerste 1 graad krijgt, op de tweede 2 graden. Ik heb wel echt... Er is een vliegje of een beestje in mijn oog gevlogen. Ik ben echt aan de kant moeten gaan staan.
0: Ja?
2: Omdat ik zo echt zo met 1 oog dicht aan het rijden was.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is niet veilig.
0: Herkenbaar, ja.
2: Dus dan ben ik even aan de kant gaan staan om dat eruit te krijgen. Amai. Dat is ook wel een gekke manier voor dat beestje om te komen te gaan.
0: Hè? Heb jij ook geen supercoole fietsbril gekregen toen jij mee fietste met de 1000 kilometer van Kom op tegen?
2: Ja, wel, en ik heb daar niet uit geleerd eigenlijk. Want een fietsbril op een koersfiets is niet enkel voor de zon. Dat is eigenlijk ook om zo...
0: Ja, de vliegjes. Hè? Ja.
2: Vliegjes of een stukje grond die in uw oog of zoiets zou vliegen.
0: Ja.
2: En dan voor de een of andere reden denk ik met mijn vouwfiets, ga niet gebeuren.
0: Ja, nee. Altijd handig.
2: Maar jawel. Ja, ja. Jawel dus. Ja.
0: Dus in het vervolg met de coole zonnebril.
2: Oké.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht? Vraag ik ook altijd.
2: Ah, wacht. Ik had het. Ja. Ik heb gedroomd. Ik heb gedroomd dat ik in een soort van chemisch bedrijf op bezoek was.
0: Ja?
2: Met school.
0: Ja.
2: En dat mijn moeder niet mijn moeder was, maar dat ik een andere moeder had. En die was overleden, maar die werkte daar vroeger. Maar. En dat ik zoiets had van, amai, wow, dit is een gekke ervaring.
0: Klinkt als een superheldenfilm, zo. Om... Begin ervan, zo. en dan val je in een vat met chemisch product en dan word je een Hulkimaan.
2: Ja, en ik probeerde op chemische formules te komen, maar ik kwam op geen één. Ik had ze altijd fout.
0: Kijk, de chemische formule CHO, CO?
2: CO? CHO of CO?
0: CHO, CO.
2: Nee, dat ken ik niet.
0: Choco. Kan alles gesmeerd worden op een boot.
2: Oh, mannetjes.
0: De zon schijnt, jongens. We gaan dat vieren. Dus te zeggen, jij gaat dat vieren. Een goede zonnige song die jij wil horen.

0: Oké, wacht. Wat hoor jij hierin?
1: Ik heb wat gebraad van mosterzaad.
0: Dus ik heb wat gebraad van mosterzaad. Oi, oi, oi, oi. Heb wat gebraad. Couture van mosterzaad.
1: Opstaan en gaan. Heb je dat nog nooit gehoord?
0: Nee.
1: En dan op een gegeven moment zegt hij ook... I lost my iPhone. Nou, zeg dat niet, hè, maar dat klinkt gewoon zo.
0: Wauw. Vond van mosterzaad echt wel een goeie.
1: Echt? Ja, ja. Volgens mij heb ik dat zelfs, toen ik in het middelbaar zat, ooit op M&M gehoord.
0: Maar ja,
2: maar dat is al lang geleden.
0: We zijn een andere generatie.
2: Dat is van de tijd dat de dieren nog konden praten.
0: Ah, op die manier. Glenn Verstraten uit Ledinchem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hela. Zeg, ga jij veel van het zonnetje kunnen genieten vandaag?
3: Voorlopig wel, ja. Ik zit in de spruimachine en dus ja, we zitten de hele dag in de cabine, maar ook kunnen genieten van de zon.
0: Ah, ja, ja.
1: En wat zit je in de spruimachine?
3: Ja.
1: Aan het boeren dan, of?
3: Ja, we zijn loonsproeiers en het is momenteel redelijk druk voor ons. En ja, wij spuiten de gewassen van de boeren.
1: Ah, top. Ja. Heel leuk. Alright.
0: Hey, ik zie dat je Baila de Gasolina wil horen. Zou het kunnen dat jij een Brugge supporter bent?
3: Nee, okay. Voetbal is niet echt...
0: Het is maar omdat dat zo hun lied zo is, hè? Hun overwinningslied was.
1: Is dat?
0: Ja, ja, echt wel zo verkeerd.
1: Sinds wanneer ben jij zo'n Brugge-kenner?
0: Ja, sinds dat ik helemaal mee ben natuurlijk.
1: Sinds dat ze kampioen zijn geworden op het veld van KV Mechelen, toen jij daar moest omroepen?
0: Don't mention the wall. Glenn, ik ga hem dan voor jou draaien en voor iedereen van Club Brugge die er ook iets aan heeft. En je moet wel nog even aanvullen met een luid volume en overgave.
4: Opstaan.
3: En gaan.
0: Jepsa. Goed sproeien, hè?
3: Ja, dank u wel.

0: Hans van Aken, was dat dan zo aan het meezingen op het podium?
1: Oh.
2: Oh,
1: zo. Allee, dat heb je toch allemaal wel weer gezien, hè? Zo gezegd van KV Mechelen, maar wel alles geweten van Club Brugge.
0: Het is traumaverwerking.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video's!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Zoveel video's!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
5: Ah.
4: Proximus. Think possible. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Maar schatteke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
11: Ja, mocht dat niet misschien?
10: Je hebt iets nodig van mij, hè?
11: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
10: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
12: Bebat.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
15: Oei, wacht hè.
10: Rustig, Sian,
15: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
14: Prima, prettige avond.
15: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.
16: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

0: Goedemorgen en niet vergeten.
1: Hm? Zet het even niet mee. Breek dan gewoon de week door twee.
2: M&M.
0: We zijn 27 mei vandaag, dat is ook een dag met 27 graden, dat is mooi. En ook een speciale dag voor alle moslims, want het is offerfeest vandaag. Dus als je vrienden of collega's hebt die het vieren, stuur dan vandaag gewoon een berichtje, of als je ze zou zien, toch, met Eid Mubarak. Dat gaan ze heel fijn vinden, denk ik.
3: Wat gaan we weer zeggen eigenlijk, Eid Mubarak?
0: Gezegend feest.
3: Okay.
0: Ja. Voor de rest vandaag hebben we zelf nog een paar leuke dingen op de planning staan. We krijgen bezoek van Judith met live muziek. En we hebben nieuws over Harry Styles.
3: Plezant nieuws hoor.
0: Oh, heel plezant nieuws.
3: Jongens, dat beloofd. Trouwens, vandaag ook, Iman, je vergeet het, een hoogdag. Voor alle fans van videogames en voor alle fans van een man genaamd Bond. James Bond. Vandaag komt de First Light uit. De eerste Bond videogame in jaren.
0: Oh, damn.
3: Ja, mijn deluxe editie die ik al lang geleden besteld heb, wordt straks geleverd.
0: Oh, dus jij gaat straks met de 27 graden lekker binnen zitten.
3: Ja, eigenlijk echt. Ja. Ik kijk er zo hard naar uit. Ik was zo aan het aftellen. Dus het is echt, ja, je speelt zo'n jonge James Bond. En het is van de makers van...
0: Je speelt een jonge James Bond.
3: Ja, het is dus niet zoals alle andere games dat je zo... Ja, gewoon de acteur bent die James Bond is. En dan snap je...
0: Daniel Craig.
3: Ja, dat je er ook fysiek op lijkt met je mannetje of zo. Dat is totaal niet. Het is een compleet nieuw personage.
0: Oh.
3: Heet wel James Bond, maar je bent eigenlijk een jong persoon die nog een beetje zijn weg moet zoeken in het wereldje.
0: Oké, cool.
3: Ja, ik kijk er enorm naar uit om dat te gaan spelen. Dat gezegd zijnde. Even terug naar de show, focus. Zometeen hoor je hier een song aangevraagd door een wetenschapper en een nerd die gewoon een nieuwe show heeft gemaakt. Ja.
0: Lieven Scherre heeft heel lang een show gehad over AI. Hij heeft nu een tour dat hem start volgend jaar over robots.
3: Wow.
0: Ja, over bepaalde humanoids, robots in mensenvorm dus eigenlijk.

0: speciaal voor Lieve Scheire, The Killers en Mr. Brightside. Wat laat jou opstaan en gaan? Laat het gerust ook even weten in de app van M&M. Er is nog een plekje straks in de playlist. Intussen 6:30, Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, in Bornem willen ze een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn op een bus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Voor moslims begint vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen om dat te vieren. En Hanne van de Winkel is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. Ze verloor van de Amerikaanse Madison Keys. En Hanne is nog maar 22 en speelde haar eerste keer daar. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur. Vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dat weer?
1: Wel, het wordt opnieuw zonnig met 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land.
0: En we zijn de 27ste. Ja.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Komt er een ongeval, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook.
3: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
4: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
6: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44... 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
8: M&M.

0: Maar Tine?
1: Ja, goeiemorgen.
0: Hoeveel kilometer heb je dan gelopen?
1: Zes. Ik moet 35 minuutjes lopen vandaag.
0: Amai. En dat vanmorgen al om 5 uur, hè? Ja, ja. Dus,
2: opstaan en gaan.
0: Ja, Tine is aan het trainen en ze is vanmorgen gaan lopen. Wat ik wel snap, want dat is natuurlijk een pak frisser dan pakweg straks, rond de middag.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Dus ik snap het wel ergens. En voor wat ben je aan het trainen dan?
1: Ik zou graag op het einde van het jaar een halve marathon doen. Want volgend jaar, op 14 maart, gaan wij de Kom op tegen kanker lopen in Boom.
3: Amai, zalig, de 100 kilometer.
1: Ja, klopt inderdaad. En dan moet ik de 40 doen, dus ik heb nog wel wat te trainen.
3: Oh, amai. Ja. Ze hebben nu aangeduid om de meeste kilometers te doen.
1: Ja, allee, ik zag de uitdaging nog wel eens zitten.
3: Oké, top. En met wie ga je allemaal lopen?
1: Wij zijn de Grietjes. Wij zijn ondertussen met 3 groepen. En wij gaan daar een hele leuke dag van maken. Dat is echt iets om naar uit te kijken.
3: Maar leuk. Zijn dat dan vrienden of collega's? Of...
1: Dat zijn vrienden, inderdaad, ja.
3: Maar leuk, die Grietjes. Van waar komt die Grietjes?
1: Sorry. Er zijn 2 zussen bij de vriendinnen, allee, bij de groepje. En die hebben hun zus verloren aan kanker en die noemde Griet.
3: Ah, dat is wel mooi. Een mooie eerbetoon. Ja. Amai, en een eerbetoon waar je nu dus al voor aan het trainen bent. Hoe is het buiten?
1: Nu is het echt zalig. En de zon dat opkwam, was echt een gouden randje.
0: Ja, ja.
3: Leuk.
0: Ja. Ik heb het ook iedere ochtend tegenwoordig, dat ik echt denk, top jong, top.
1: Ja, dat zijn de kleine geluksjes.
0: Ja, en we kunnen dat klein geluksje nog net iets groter maken met gewoon de juiste muziek. Dat is ook altijd magisch, hè, als dat samenkomt. Wat mag het zijn?
1: Absoluut. Dat mag freestyler zijn, om een dag goed te beginnen.
0: Ja, ja, ja. Ik zou zelfs durven zeggen...
2: Opstaan.
1: En gaan.

0: plezant zijn met dat beertje.
1: Ja.
0: En met dat jarig ventje.
1: Dat jarig ventje is André Benjamin. Ja, acteur, muzikant van Outkast. Die wordt 51.
0: André 3000.
2: Ja.
1: Exact. Jacques Vermeer is ook jarig vandaag. Die wordt 75. En Wim Stevens is ook jarig, a.k.a.
0: Tom uit Thuis.
1: Tom uit Thuis wordt 59. Had ik niet verwacht. Luisteraar Louisa uit Peer is ook jarig vandaag.
0: Maar is ze wakker of niet? We gaan het... Telefoneren. En luisteren. En eventueel... een cadeautje uitdelen.
3: Welkom bij
0: Voicemail 03. Ja, dat is een jammer, hè, vriend. Doe me toch, doe me toch.
1: Doe me, Thomas. Ja, dat is op de ochtend van je verjaardag. Hè. Dan wil je misschien een beetje uitslapen.
0: Ja. Ben je binnenkort jarig en wil je graag van ons een prachtige kalender krijgen om op het toilet te hangen? Stuur dan nu gerust even in de app van M&M.
2: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag in de M&M-app.
2: En win zo onze kakalender.

0: Jawel, jawel. I don't know. Ze neemt me de woorden uit de mond, want I don't know what to do. Zit gisteren niet aan?
1: Oh.
0: Lopen er zoveel mieren in mijn keuken rond? Het is next level. Ze vormen echt zo'n treintje op de aanrecht.
1: Heb je eten op je aanrecht?
0: Ah, nee. Nee.
1: Er staat niks van eten op je aanrecht.
0: Nee, vandaar dat ik dus volledig in de war ben. En ook, je moet weten, wij wonen al 4 zomers in dat huis.
1: Ja.
0: Nog nooit mieren gehad. Nu opeens, overal.
1: Maar jullie vuilbak staat binnen, hè, toch?
0: Ja, maar...
1: Haar.
0: Het was uitzonderlijk vandaag, PMD-ophaling.
1: Ja.
0: En ik dacht, misschien is het effectief de PMD-bak. Maar ik heb die dus buiten gezet. Gisterenavond en vanmorgen waren ze er nog allemaal massaal.
1: Ja, maar ja, die mieren weten niet, ja, de PMD-zak is buiten gezet. Hè.
0: Maar ja, maar
1: gewoon, wij komen buiten. Hier al de hele tijd.
0: Er is niks meer. Want ik dacht ook, misschien is het dat. Maar ze zitten ook niet in de buurt van de PMD. Dus
1: en die andere vuilbak die naast jullie aanrecht staat, die is weg?
0: Ja, nee, die staat er, maar daar zitten ze niet rond. Ze zitten heel de andere kant van de keuken. Mm. Dus ik snap niet wat er aan de hand is, snap je? Bon, ik werp dit niet zomaar op natuurlijk, want...
1: Ja, ik dacht dat je mijn advies vroeg, maar oké.
0: Nee, maar dat van jou dan.
1: Ah.
0: Sure. Als er iemand anders is dan iemand die me kan helpen, die insights heeft in het leven, in de wereld, iemand die weet wat hij kan doen, mm-hmm. Laat het gerust even weten in de app van M&M. Dus iemand die ervaring heeft met mieren en alles van dingen. Oeh, is er al?
1: Ja, Nick die stuurt een beetje kaneel op hun route leggen.
0: Oh!
1: En de mieren zijn weg.
0: Kijk ze.
1: Dus ga je dat proberen?
0: Dat vind ik al een toptip.
1: En Angelo zegt het is een tijd van het jaar. Ze hebben exact hetzelfde.
0: Ja, maar zie, ja, kan niet de enige zijn. Bon, kaneel, toptip. M&M. Als er nog eentje is, dat ja, het gerust van je horen hebt van M&M.
1: Een mierenval? Heb je daar al eens aan gedacht?
0: Let's go.

0: Lazar. En begin opnieuw.
1: Ja. Het is het advies van Arno ook in de app van M&M. Die stuurt, het is te laat, Sander, gewoon verhuizen.
2: De M&M Ochtendshow.
3: Een nieuw leven beginnen ergens anders. Ik snap het, ik zit met mieren. Dus ja, zo'n mieren op je aanrecht. Ik zeg, het is zo een troepje lopen die dan achter elkaar, zo echt zo'n rijtje, hè, gelijk in de films. En ja, ik had wat tips gevraagd. Wat tips? Er komen er ziek veel binnen in de app van M&M.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja. En Oran die vraagt ook of je zeker geen pot honing of zo op het aanrecht hebt staan.
3: Ja, die heb ik nu vanmorgen weggezet.
1: Ah, alles.
3: Dat was effectief de hotspot.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja, heb ik weggedaan. Stop met roepen.
1: Nou, misschien als ze dan eigenlijk nu gewoon ook verdwijnen, hè?
3: I don't know.
1: Ja, dus een lokpotje, daar had je ook nog niet aan gedacht.
3: Nee.
1: Ja, kun je gewoon overal kopen, hè? Okay. Zijn ze van die doosjes, dan zit je daar gewoon op het aanrecht.
3: En dat is niet giftig voor mijn katten, toch?
1: Ah, dat weet ik niet. Nee. Rosse centjes leggen.
3: What?
1: I don't know, Daisy stuurt het uit Genk. Die stuurt... Dat ze er ook altijd had op haar eiland in de living. En ze hebben rosse centjes gelegd en het helpt.
3: Oké. Okay.
1: Ja, Silke zegt dan weer dat het niks te maken heeft met eten. Is door de warmte, ze zoeken verkoeling binnen. Ah. Zij zegt ook mierendoosjes zetten of een agressieve mierenspuitbus. Maar dat zou ik nu precies niet doen op de plaats waar je ook eet en waar je veel katten hebt.
3: Ah ja, dat is waar. Ja. Een miereneter in huis halen, was ik ook aan het denken.
1: Charlie heeft ook een stukje advies voor jou.
3: Ah, oké. Okay. Charlie, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Vertel het eens. Wat moet ik doen?
4: Ja, je moet eigenlijk gewoon op je aanrecht plassen. Dat helpt altijd te doen het thuis ook.
3: Sorry. Op mijn aanrecht plassen?
4: Ja, tuurlijk. Gewoon op je aanrecht plassen, dan gaat niet weg. Heb je ooit al een mier gezien op het wc? Nee, toch? Voilà.
3: Maar is dit een oprechte tip? Of ik ben een beetje...
4: Ja, we doen het thuis ook altijd.
3: Jullie doen dat thuis altijd?
4: Ja, en ik heb nog nooit een mier op mijn aanrecht.
1: Charlie, ik heb zoveel vragen. Sta jij dan op het aanrecht? Of las je dat eerst in een potje en giet je dat dan uit op het aanrecht?
3: Maar nee, ik wil... Nee.
4: Je kunt dat best rechtstreeks doen, zodat het ongekke warm is. Hè.
1: Ah ja.
3: Ik wil hier niet te veel aandacht meer aan geven aan dit. Merci, Charlie, denk ik, ergens. Shakira. Come on, come on.

0: Zo.
1: Waar krijgt een merk meer aandacht?
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Goedemorgen, het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Yannick Aert.
11: Mensen rouwen na het dodelijk ongeval in Buggenhout. In Bornem in de provincie Antwerpen willen ze een rouwregister openen voor de twee kinderen die gisteren verongelukt zijn. Ze zaten in de schoolbus die werd aangereden door een trein op een overweg in Buggenhout. Ook de buschauffeur en de begeleidster stierven daarbij. Vijf kinderen raakten ook levensgevaarlijk gewond. De burgemeester van Bornem wil alle inwoners van de gemeente de kans geven om te rouwen.
12: Wij zijn ook nog aan het bekijken met de families of zij het zien zitten om een rouwregister te laten openen in het gemeentehuis. Dat zal snel duidelijk worden en dat gaan we dan onmiddellijk ook wel doen, zodanig dat iedereen toch op die manier ook zijn of haar medeleven kan betuigen aan de betrokken families.
11: In Buggenhout, waar het ongeval dus gebeurde, wordt vanmorgen wel al een rouwregister geopend voor de slachtoffers. Het parket onderzoekt intussen hoe het ongeval kon gebeuren. Heb je het moeilijk na het horen van dit nieuws, dan kan je trouwens ook altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. Voor moslims begint vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Elk jaar slachten families dan vaak een schaap of laten ze dat doen. Of ze geven geld aan armen. Het feest staat symbool voor verbondenheid met dus familie en mensen in nood. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims vandaag samen. En ze verwachten daar veel volk.
13: We verwachten toch zeker tegen de 4.000-5.000 mensen, denk ik toch. Dus het is een aantal rituelen. Dus mensen die binnenkomen, dus eigenlijk meezingen. Vanaf 8:30 zouden eigenlijk onze imam in het woord staan. En dan helpt iedereen elkaar feliciteren, omhelzen met deze heugelijke dag.
11: In Frankrijk hebben twee tieners bekend dat ze een jongen van 11 hebben gewurgd. Zijn lichaam werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. Er was een badhanddoek strak rond zijn nek gebonden. De twee, een jongen van 16 en ook een meisje van 15, die wilden wraak nemen op de jongen van 11, omdat hij volgens hen aas om te vissen van hen had gestolen. De twee komen straks voor de onderzoeksrechter. In het basketbal hebben Oostende en de Antwerp Giants de derde wedstrijd in de halve finales van de playoffs gewonnen. Oostende klopte Aalst met 78-60 en de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 84-73. Oostende en Antwerp staan nu 2-1 voor en wie het eerst drie match wint, gaat naar de finale. Het wordt opnieuw een zonnige en misschien een iets minder warme dag, tot 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land. Morgen hetzelfde weer, maar dan wel opnieuw 30 graden.
9: 27, ik vind dat perfect.
14: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Komt er een ongeval op de middenrijstrook. En ook in Grimbergen is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. M&M.
9: Hey, en 27 op de 27ste. Dat vind ik dus ook gewoon plezant.
14: Oh. Ja.
15: Oef, wakker worden, wekker. Nog even rustig aan.
16: Schat, zet je gang.

0: keer. Morning Sunshine. We hebben goed nieuws voor de fans van Harry Styles. We hebben iets leuk voor jou binnen een... pakt een groot half uur.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: En misschien wordt het niet zo'n goeiemorgen voor alle mensen die hun boodschappen aan huis laten leveren.

0: 7 over 7 met deze. The Chainsmokers en Coldplay en Something Just Like This.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Goedemorgen. Normaal gezien hoorde je hier nu de M&M Lachlijn. Maar ja, die staat on hold uit respect voor wat er allemaal gebeurde. Want gisteren zijn we, jammer genoeg, na een mooi verlengd weekend, beland in een hele donkere dag door het ongeval in Buggenhout met het schoolbusje en de trein. Het is een van de zwaarste ongevallen ooit aan de overwegen in ons land. En ja, geen wonder ook dat dat nieuws dan is uitgedeind tot ver buiten onze grenzen. Zelfs in de Verenigde Staten las ik. Het deed meteen ook denken aan die busramp in Sierre. Alles moet voor zo'n mensen terugkomen op zulke dagen. Ik hoorde gisteren een mama van een ander slachtoffer van een ongeval in het journaal zeggen van ja, die beelden die sijpelen overal in een razendsnel tempo binnen. En die staan dan voor eeuwig op je Netflix. Als ouder, ja, dat is het ergste wat je kan meemaken. Het klopt ook gewoon niet in de volgorde van het leven. En op zo'n dagen moeten we er gewoon even extra zijn voor elkaar. Dus als er iets is dat je daarover kwijt wil, deel het dan gerust. En weet ook dat als je nood hebt aan een gesprek erover, dat je altijd terecht kunt op het nummer 106 of via tele-onthaal.be. Wij willen gewoon alle naasten heel veel steun toewensen. En ja, koester vandaag gewoon allemaal extra wat je lief is. Ik vond de woorden van auteur Liz is Moore heel treffend. Geen mens die 's ochtends denkt dat het de laatste keer zal zijn, hoe donker het kan worden, ondanks zoveel zonneschijn. Heel veel courage daar allemaal.

0: van Bruno Mars. En het heel populaire terrasdrankje. Zeker deze dagen, hè, Rosé.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Oh nee, moet ik al terugdenken aan heel die veten tussen de Real Housewives of Antwerp. Ja, die hadden heel veel ruzie over Rosé en wijn, maar het is voorbij.
0: Het is voorbij.
2: Wat het niet voorbij is, is het goede weer. Vergeet niet voldoende water te drinken. Het is dan wel geen 30 graden vandaag, maar 27 graden is nog steeds heel veel. Dus stay hydrated en voel je ook niet verplicht om buiten te komen. Want dan ben je gewoon net zoals Wout, a.k.a. De Mol. We hebben een podcast met hem afgelopen vrijdag opgenomen. En die vertelde dit in 22 minuten stomme vragen. Maar hoe was dat voor u de afgelopen week? Als je naar de winkel gaat, als jij buiten komt?
3: Ja, het was zot. Ik ging niet meer naar de winkel. Nee. We hebben onze boodschappen de laatste weken laten thuis leveren.
2: Dat is niet...
3: Echt waar. Maar het is sowieso al erg als ik naar de winkel ga bij ons in het dorp. Ik kom geregeld mensen tegen dat ken. En dan is het altijd een babbeltje slagen. En Antje wordt er ook zot van soms. Dus nu zei ik van sorry, maar ik ga echt niet meer naar de winkel gaan. Of ik ben 3 uur weg. Dus hebben we alles laten leveren de laatste weken. Ik weet niet of we dat gaan blijven doen, maar ja.
2: Ja, je voelt me al aankomen, hè.
0: Oh-oh.
4: Een goeiemorgen aan iedereen... Behalve
2: mensen die hun inkopen altijd thuis laten leveren.
1: Ik had gewaarschuwd.
2: Ja, ik heb dat nog nooit gedaan. Is dat leuk?
0: Ik heb het één of twee keer gedaan, denk ik. We hebben zowel ook een maaltijdbox die we hebben. Dus soms voelt het alsof de boodschappen al geleverd worden. Maar ik heb het ook al aangevuld, die maaltijdbox, met ook nog eens echt de levering van de boodschap. Voelt een beetje,
2: het voelt zo'n beetje rijke mensen.
0: Ja, en het voelt very future.
2: Ja?
0: Heb ik ook het goed.
2: Het lijkt me handig. We hebben het ook nog nooit gedaan. Maar wat ik mij dan altijd zo afvraag, van je kiest toch in de winkel zo graag je eigen paprika.
0: Ja.
2: Want als je die wil vullen, wil je zo'n brede paprika.
0: Ja.
2: Snap je zo? En dan denk ik altijd, hoe zit dat dan?
0: Ja, voor groenten en fruit, echt tegen mis eigenlijk. Hè?
2: Ja, ik weet het niet, maar misschien weet jij het wel. Hè? Laat het ons weten in de app van M&M.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor G-wijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad V-wijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Ricci, citroen, met

0: werelds eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

0: Alex Warren en Fever Dream. Amai, ik heb een openbaring gekregen over de Goeiemorgen hier.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen die hun inkopen altijd thuis laten leveren.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ik heb dat vaker gedaan dan ik dacht.
2: Ah, is het echt?
0: Ja, ik besef nu, met de scouts deden wij dat eigenlijk ook vaak. Omdat als je op kamp gaat, heb je een mega grote bestelling. En vaak is levering aan huis dan gratis als je echt over een bepaald bedrag gaat. En we hebben dat denk ik bijna iedere keer gedaan als het eruit komt. Dus wel vaak. Ja, super handig, hè?
2: Ja, ja.
0: Die grote hoeveelheden.
2: Ah. Ja. Deden jullie dan niet zo bij elk lid van de scouts van neem elk een pot choco mee?
0: Ook.
2: Ah, ook.
0: Ook. Ja, ja.
2: Maar, voor andere dingen.
0: Maar je hebt nog altijd
2: dat is wel waar.
0: De frisdrank nodig voor bij het kampvuur, hè?
2: Dat is...
0: frisdrank.
2: Dat is heel specifiek.
0: Zeker.
2: Ja, dat is waar. Dat is
0: anders
2: waar.
0: Dan frisdrank.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Steven stuurt alles eens een goede morgen. Die laat zijn boodschappen dus niet thuis leveren. Victor, die stuurt, we hebben dat al een tijdje gedaan, maar nu niet meer, omdat we onze boodschappen dan kunnen zien. Het is ook goedkoper om zelf naar de winkel te gaan als je inderdaad onder een bepaald bedrag zit. Lien stuurt iets kei-interessant uit Kortenberg. Die stuurt, wij laten onze boodschappen elke maand leveren, aangezien wij zelf geen auto hebben.
0: Ah.
2: En we maken dus ook een maandmenu in plaats van een weekmenu.
0: Wow.
2: Maar dat is echt crazy.
0: Ook,
2: hoe weet je nu al waar je een hele maand mee gaat bezig zijn?
0: Amai,
2: of je misschien 1 keer of 3 keer naar de frituur gaat gaan. Wauw.
0: Ja, respect.
2: Ja, wel, Steven is er ook van, ik zou wel willen, maar mijn vriendin niet. Ze wil zelf kunnen kiezen.
0: Ja,
2: ja, dat snap ik ook wel.
0: Ik kan ook wel echt genieten van zo de babbels die ik heb tijdens het winkelen. Zo,
2: echt?
0: Met mensen die ik herken. Ja.
2: Ja. Ah, zo, met mensen die je kent. Ik dacht al, zoals onze molkandidaat, zo met random mensen.
3: Met random mensen.
2: Dat, ja, hoe zit dat bij jou? Jij gaat wel nog altijd liefst gewoon naar de winkel, hè?
4: Ja, natuurlijk ga ik nog altijd iets zelfs naar de winkel om de simpele reden, dan kan ik de vervaldatum controleren.
0: Ah.
4: Dan kan ik, ja. Dus, want hetgeen dat vooraan ligt is meestal maar vrij kort houdbaar.
0: Ja.
4: En
0: ja,
4: achteraan kan je dat nog minimaal een week houden, dus dat is heel interessant.
0: Heel goed.
2: Ja, dat is inderdaad herkenbaar. Zeker met zo'n dingen zoals rucola of zo. Dan, als je weet, ik ga het pas vrijdag eten, ja, dan pak je niet het zakje van voor. Hè.
0: Ah, ja.
4: En ook charcuterie en vlees. Dus,
2: Ik heb dat exact nog gisteren gedaan. Van voor lag er zo vegetarisch gehakt dat tot, denk ik, van de dag zelf houdbaar was. En ik ben zo eens gaan piepen daarachter. En dan zo, oh, tot vrijdag.
0: Ja.
2: Toppie, als ik dan een restje heb, dan is dat tenminste.
3: Ah ja.
2: Ah, ja, ja.
3: Hey,
2: maar Damian, ik heb ook nog aan de andere kant gestaan. Ik heb ook nog rekken aangevuld. Ja. Wel mooi terugzetten, hè.
4: Dat doe ik. Dat is geen probleem.
2: Ah, dat is
4: goed. Ik ben met de jongen daarin.
2: Ah, dat is goed. Oké. Okay. Wat nog een fijne morgen nog, Damian. Ellie.
4: Nog een fijne, warme dag.
2: Ja, dank je. Jij ook. Ellie, hoe zit het bij jou?
5: Ja, bij mij, ik kijk het regelmatig uit. Bijvoorbeeld wanneer er acties zijn. 2+3 gratis of 1+1. En het gaat vooral zo over wasmiddelen, die zware dingen. Die draag ik liever zelf niet uit de winkel. Als je die elke keer uit je kar moet zetten, er terug moet inzetten. Dus die laat ik wel thuis leveren. Soms krijg je van bepaalde ketens gratis levering thuis. En dan denk ik, ja, dat wil ik beter ook gaan genieten.
0: Ja.
5: Dus die dingen, die kijk ik wel uit. Dus we gaan zelf wel regelmatig naar de winkel, winkel ik zelf. Maar als het gratis levering is, of er zijn grote acties, dan laten wij wel thuis leveren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Sorry, ik zie juist nog een bericht ook binnenkomen van Davy. Ja, sorry man, maar mensen die producten van achter nemen, zorgen voor de stijging van de prijzen. Hè?
2: Hoezo?
0: Ik snap het ook niet helemaal, maar niet goed, hè.
2: Is dat dan omdat degene met de vervaldatum blijven liggen.
0: Ja, en dan
2: maar in de spar waar ik heb gewerkt, de dingen die dan de dag zelf gingen vervallen,
3: die waren
2: -50%.
0: Ja?
2: En die gingen wel, dat ging erdoor.
3: Win-win.
2: Voilà.
3: Win-win.
0: Oké, dat was goed.

0: Willy William. Zeg je dat het? Trompetta. Ja.
1: Wat zit hij nou voor zich te roepen?
0: Zit hij nou voor zich te roepen?
1: Zeg je, zeg je.
0: Ah. Ah. Zijn vrienden, hè? Willy William en...
1: Ah.
2: Ah, sowieso, sowieso.
0: Heeft iemand de nieuwe Ferrari al gezien? Die is gisteren voorgesteld, volledig elektrisch.
1: Blauw.
0: Lelijk.
1: Oei.
0: Lelijk.
1: Wat vinden?
0: Maar ja, en de aandelen zijn ook aan het zakken van Ferrari daardoor en zo.
1: Oei.
0: Ik vind in deze oprecht schoner. Ierse, James Hype en zijn Ferrari.

0: 1 over half 8. Yannick, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, in Bornem hangen de vlaggen aan het gemeentehuis half stok vandaag. En dat uit steun na het dodelijk ongeval gisteren met een schoolbusje en een trein in Buggenhout. De buschauffeur, de begeleidster en ook twee kinderen uit Bornem overleefden dat niet. En als de families akkoord gaan, dan komt er in Bornem ook een rouwregister voor de mensen die daar hun steun willen betuigen. In Buggenhout en ook in de school van de kinderen ligt er al eentje. En vandaag start voor moslims het offerfeest. Het feest staat vooral symbool voor verbondenheid van met familie en ook mensen in nood. En onder meer in de Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims samen. En vooral samen om te vieren, te eten en te drinken. En het offerfeest duurt nog tot en met zaterdag. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag krijgen we zon en soms wat wolken. Het blijft ook koeler dan de voorbije dagen. Want er staat meer wind, een matige noordoostenwind. Maxima rond 26 of 27 graden in Vlaanderen en Brussel. Aan de kust is het frisser met 22 graden en een vrij krachtige zeebries. Misschien halen we in het uiterste zuiden Belgisch-Lotharingen nog net 30 graden.
0: Hola.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Grimbo, Bergen, beter gezegd, is de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig.
0: Ik vind Grimbo een heel leuke bijnaam voor Grimbergen.
3: Ja? Grimbergen.
4: Help. Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Ja, morgen staat de Madison Beer in de Lotto Arena. De K3 OG's zijn ook nog altijd aan het knallen. Dus zowat concertkorting kan van pas komen. Binnen 5 minuten spelen we onze M&M Hitquiz met dat als inzet. Als jij onze kandidaat wil zijn straks, kies dan nu een van deze 3 vragenthema's uit.
3: Film soundtracks. Ogen. Een beetje metal in popsongs.
0: Nou. Oh.
4: Welk thema kies jij?
5: Stuur het nu in de M&M-app.
4: En speel zometeen mee.
5: M&M.
6: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes... 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: T2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Just in time to start investing.
11: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op t-tradebank.be.
13: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear, we hebben vrij waanzinnig Harry Styles nieuws voor je. Straks na onze M&M hitquiz gaan we het aan jou vertellen. En dat wil je horen om het hier volgende week dan te kunnen winnen.
1: Oh,
0: ah, ja, ja.
1: Nu zeg ik al veel.
0: Eerst de muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Luca Buysses, 21 jaar, uit Kuurne.
2: Goedemorgen, Luca.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Hi, jij bent nog niet afgestudeerd, maar je hebt nu al een job.
3: Ja, klopt. Ik sta als interim in het vierde leerjaar, omdat ze daar iemand zochten. En ik heb hier ook stage gedaan, dus kom ik vervallen.
2: Maar kei leuk. Wat leren ze nu in het vierde leerjaar?
3: Nu zijn we vooral bezig met voorbereiding op de toetsenweek, want die start binnen een tweetal weken.
2: Oh, ja.
3: Dus ze zeggen nog zo de laatste leerstof erdoor. Dus er staan ook al nu al heel wat proefjes gepland.
2: Met dat goede weer.
3: Ja, ik weet het.
2: Oh, maar het gaat terug slechter weer worden, maar daar ben ik nu niet aan denken. Zeg, Luca, geen sabbatjaar voor jou dan, want het staat vandaag in de krant dat 9% van de Vlaamse studenten een sabbatjaar nemen.
3: Ah, nee, voor mij is dat niet het geval. Nee, ik heb ook al werk voor volgend jaar.
4: Oh, ja.
2: Luca is goed bezig.
4: Ja.
3: Ja.
4: Maar heb je al 50 euro concerten goed?
3: Nee, dat nog niet.
4: Aha.
0: En daar kunnen wij helpen. De M&M Hitquiz met als eerste stap natuurlijk het uitkiezen van een thema. Dit waren je opties.
2: Film soundtracks. Ogen. Een beetje metal in popsongs.
0: Wat heb je gekozen?
3: De film soundtracks. Ik ben heel erg fan van films, dus
2: dat komt goed van pas dan, hè.
0: Drie vragen uit dat thema. De eerste heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
5: De M&M Hitquiz.

0: job voor volgend jaar. Maar nog geen 50 euro concertengoed. En daar willen we graag verandering in brengen.
1: Wat een samenvatting.
0: Ja. De M&M Hitquiz. Misschien wat kort door de bocht, maar... Luca, je bent er nog, dat is het belangrijkste. Drie vragen juist beantwoorden en je wint 50 euro concertengoed. Het thema was filmsoundtracks, hè? Heb je een favoriete film?
2: Star Wars. Echt, met kop en staart bovenuit.
1: Heel goede soundtrack ook, hè?
0: Ja.
1: Kun je hem zo eens nadoen?
2: Nee.
0: Zal ik het doen?
1: Ja, doe eens.
2: Maar eigenlijk is dat niet de soundtrack,
0: he.
2: Dat is
0: een
2: heel
0: hard. Is dat niet... Ja, zeg. We gaan beginnen aan de vragen.
1: Dat is een goede juf, hè. Direct op je plaats gezet.
0: Allee. De eerste vraag gaat over het lied dat je net te horen kreeg. Stilte. Het lied was Lady Gaga, Abracadabra. En de vraag is de volgende. Luister goed. Noem een film liever waar Lady Gaga alles iets voor inzong.
2: Volgens mij The Devil Wears Prada 2. Nu heeft zij een lied gemaakt.
1: Supergoed, Luca. Ze heeft er meerdere gemaakt zelfs. Ja. Waaronder ene met Doechii. Ze heeft ook nummers ingezongen voor Joker. Een volledige soundtrack zelfs. Folie à deux. Mm-hmm. En weet je nog, A Star Is Born? Tjus. Niet haar nummer, maar wel mee ingezongen.
2: Ja.
0: Goed bezig. Tweede vraag in het thema soundtracks. Welke film krijgt dit jaar een vijfde deel en herken je waarschijnlijk meteen aan de soundtrack van de eerste film uit 1995? Luister mee. You got a friend in me. You got a friend in me. Welke film zoeken we? Reeks.
2: Toy Story.
1: Maar zeker. Toy Story 5 komt bijna uit. Bij minder dan een maand, als ik me niet vergis.
2: Echt? Oh, ja, ik denk het ook ergens in juni, dacht ik.
1: Wow. Ja, zie maar, Luca, moet ik je dat niet vertellen, hè? Luca is hier de filmkenner.
0: Zullen we ooit meer Toy Story films hebben dan Fast and Furious? Dat is de vraag natuurlijk. Laatste beslissende vraag. Er komt nog een heel populaire filmreeks aan. Met een hele lijst aan iconische soundtracks.
1: Dude.
0: Maar wat is de titel van de filmreeks waar deze allemaal in voorkomen?

0: Ja.
1: Fast and Furious.
2: Ja.
3: Oh god.
2: Sorry. Ben jij zo die leerkracht die alle antwoorden weet op de toets? Jij vult daar C in. Ben je daar zeker van?
0: Sorry, het is de eerste keer dat ik dat voor heb.
2: Maar dat is oké. Luca wint 50 euro concertengoed. Ja. Ik denk niet dat iemand daar ongelukkig voor is. Luca, naar wie gaat het, de 50 euro?
1: Er zijn opties, denk ik. Sabrina komt, of heeft haar nieuw album. En ik hoop dat ze naar België komt.
2: Mm-hmm.
1: Maar Hans Zimmer komt ook in concert.
2: Veel muziek.
1: Dus daar zou ik ook heel graag naartoe gaan. Mm.
2: Het zou wel een mooie cirkels rond moment zijn, moest het Hans Zimmer worden. Maar laat het alles eens weten in de app van M&M als je bent geweest.
1: Ja, is goed, doe ik.
0: Joe.
4: Goed nieuws voor Luca en zometeen ook goed nieuws voor alle fans van Harry Styles. Want we hebben hier iets heel tof liggen dat van jou kan zijn. Zometeen meer daarover, maar

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.

0: bitch. Ja, het is tijd, hè.
1: Damn. Ja. Damn. Sexy bitch is een legendarisch zinnetje, maar ik pak er graag even een ander legendarisch zinnetje bij.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
1: Ja, ah, wel, zo is goodnight zeggen aan Harry. Het kan misschien sneller gebeuren dan je denkt. En dat allemaal op onze kosten.
3: Hi, it's Harry Styles. Stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
1: Oh. Ja! We belong together, absoluut. Wij willen jou dus ook graag naar zijn Together Together wereldtour sturen. Want het is niet omdat hij België overslaat dat jij hem moet overslaan. Ook al zouden we dat begrijpen, hè? Want ja, tickets zijn sowieso al duur. Laat staan je vervoerskosten en dan je slaap laten om een kot in de nacht terug te rijden. Of nog meer geld uitgeven aan een hotel. Het is niet nodig. We got you. Wij sturen jou en je plus one op een concerttrip naar Harry in Londen.
0: Londen?
1: Ja, het is alles in, Sander. Transfer. Duo-tickets en jawel, dus ook je hotel. Winnen is easy peasy. Je moet je gewoon inschrijven via het M&M-kanaal op VRT Max. En daar moet je dan achterlaten waarom jij erbij moet zijn. En moest je nog twijfelen, onze Cato Peters, Sander zijn Cato Peters, was er al bij de start van Harry's Tour. Ze deed toen nadien verslag in de ochtendshow en ze was laaiend enthousiast.
4: Ik denk iedereen die ooit al eens Harry Styles op een podium heeft zien staan of gewoon er TikToks van heeft gezien, die weet dat die man geboren is om daar te staan. Dat is echt insane hoe'n charisma dat hij heeft als hij daar staat. En die is ook gewoon super gelukkig als hij aan het optreden is. En dat zie je super hard. Het was nu al even geleden dat hij terug een concert heeft gegeven. En je ziet wel aan hem dat hij ervan geniet om terug samen met zijn fans te zijn.
1: Ja, en Luna uit Eeklo stuurt al sinds in de app van M&M. Oh my god, ik wil gaan. Ja, dan weet je wat je te doen staat, Luna. Gewoon naar de M&M-app gaan. En good luck to you.
0: Ja, zeker ook volgende week.

Styles live in Londen. Jij kan erbij zijn met vervoer en overnachting op onze kosten. Klik op VRT Max op het M&M-kanaal en klik dan even door op die grote foto van Harry Styles. Dat kan je al laten weten waarom jij er echt moet bij zijn in Londen. En dan volgende week de radio gewoon op M&M zetten. En je bent er zo'n beetje qua stappenplan. Heel veel succes nu al. Harry Styles in Londen, jongens. Dat is waanzin, hè?

0: Ze komt vrijdag met nieuwe muziek. Overmorgen komt de song uit met de heel lange titel Hate That I Made You Love Me.
1: Amai.
0: Dat komt dan uit. En ze is daar naar aan het teasen met precies al een zinnetje uit die nieuwe song. Ja? Ze postte een foto op Instagram met de caption 'Cause I barely tried. Ja, dat zou dan een zinnetje zijn die misschien vaker in voorkomt. Misschien is het de eerste zin, dat weten we niet. Ah. Maar dat is dus allemaal aan de hand. Terwijl ze volop aan het trainen is voor haar tour dat volgende week al start.
1: Mooi, zeg. Drukke agenda eigenlijk.
0: Ja, zeker.
1: Heeft hij wel verlof gehad tussen Wicked en dit? Het zal wel, hè.
2: Dit komt er nog aan. Bij Sander, Maureen en Imaan.
1: Bezoek van Judith. Judith van Eertum, om precies te zijn. Ze won hier ooit M&M Rising Star. En ze heeft een nieuwe topsong uit die je hier op M&M sowieso al hebt horen voorbijkomen. Niet zo'n lange titel. I'd Love to Be in Love.
0: Het zou een titel van Ariana Grande kunnen zijn.
1: Ja, dat is ook heel waar. Ja. Straks hoor je die I'd Love to Be in Love helemaal live op jouw woensdagochtend. Dat gaat dat zonnetje nog net iets feller laten stralen, denk ik. Dus goede vooruitzichten hier.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dat is nu toch ook niet aangenaam. Daar hebben we 's morgens je boterhammen te eten en je koffie te drinken en dan zit een ander hier op de wc.
2: Op VRT1 kijk je binnen in een voormalig bankkantoor in Ons Huis Nieuwhuis. Op VRT Canvas in Campus Cup quizzen de studenten van PXL tegen Thomas More. En op VRT Max kan je mede rust en stilte gaan opzoeken met Door de Bomen. Veel kijkplezier straks. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Krevel.
2: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
1: Met Jannik Aert.
7: De school in Buggenhout rouwt na het ongeval. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is er vandaag extra steun in de school waarvan de twee kinderen gisteren zijn omgekomen in een ongeluk en vijf anderen gewond raakten. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. De school, Richtpunt Campus Buggenhout, legt uit hoe ze iedereen zal helpen.
8: We hebben in eerste instantie iedereen een stukje de ruimte gegeven om de keuze te maken of dat ze hier net willen zijn of dat ze net thuis willen zijn. En vandaag voorzien wij ook opvang voor al onze leerlingen. Ons CLB is hier, onze arbeidspsycholoog is hier, om de mensen waar nodig te kunnen ondersteunen. We hebben troostkoffers mogen ontvangen. Al onze gasten krijgen ook echt iets tastbaar om mee te nemen.
7: Het parket onderzoekt intussen voort hoe het ongeval gisteren kon gebeuren. Heb je het moeilijk na het horen van dit nieuws, dan kan je trouwens altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. 1 op de 10 werknemers heeft de voorbije 5 jaar te maken gehad met pesten op het werk. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de preventiedienst IDW. De impact is niet niks, want wie gepest wordt, loopt een veel groter risico op een burn-out en valt ook langdurig vaker uit. Pesten blijft dan ook een groot probleem, vindt arbeidsgeneeskunde-expert Lode Goderis.
9: Als ik eigenlijk kijk naar de evolutie over de voorbije 5 jaar, dan zie je eigenlijk amper een daling. Bij pesten is de intentie van de pester dat iemand in zijn waardigheid is aangetast. Als we kijken naar de meest voorkomende vormen, dan gaat het over roddels, maar ook over informatie achterhouden, sociale uitsluiting, beledigingen en dergelijke meer.
7: Voor moslims begint vandaag het offerfeest en dat duurt tot en met zaterdag. Elk jaar slachten families dan vaak een schaap of laten ze dat doen of geven ze geld aan armen. En het feest staat vooral symbool voor verbondenheid met familie en ook mensen in nood. Onder meer in Flanders Expo in Gent komen heel wat moslims op dit moment samen en kinderen staan dan ook centraal op het evenement daar.
10: Een feest zonder kinderen, ja, dat is geen feest. Dus we moeten ook voor zorgen dat de kinderen de nodige snoep krijgen en speelgoed, dranken, eten en zo verder. Dus dat hoort erbij. Hè. Dus elke feestgelegenheid zonder kinderen, dan is het geen feest. Als alleen maar voor volwassenen is, dan laat het een beetje saai zijn.
7: In het zuiden van Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook zeker 4 kinderen. 40 anderen raakten gewond. Volgens Israël was het een reactie op de drone-aanvallen van de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah vanuit Libanon. Sinds de gevechtspauze op 17 april hebben zowel Israël als Hezbollah zich niet aan de afspraken gehouden door aanvallen over en weer. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Misschien wel iets minder warm dan gisteren. Tot 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land. Morgen krijgen we hetzelfde weer, maar dan halen we wel opnieuw 30 graden.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 40 minuten in de file van Sint-Anna-Linkeroever tot in Merksem door een ongeval op de linkerrijstrook. Dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Naar Antwerpen vind je extra files op de E34 in Oelegem, komt er een defect voertuig links. En naar Brussel op de E19 vanaf Peutie, beter gezegd door een ongeval op de linkerrijstrook, vertraag je een kwartier.
1: Zeg, mocht je het daar juist gemist hebben... Jij kan op onze kosten naar Harry Styles in Londen. Ja, alle info vind je op VRT Max. Even doorklikken naar M&M.

0: Er is zometeen live muziek van Judith. Ze is hier zometeen met haar laatste nieuwe single.
1: En het wordt opnieuw warm vandaag. Zelfs zo warm dat de vogels uit hun nest vallen, staat in de krant. Wij bellen met een dierenarts die tips heeft om alle beestjes af te koelen.

0: Can Trust Fall.
1: Ja, en dan zegt ze niks meer, hè.
0: Dat is zo met handen.
1: Hé, Judith? Ja. Hallo.
0: Nooit een lied maken waar dat de laatste zin niet meer valt. Dat is echt
2: de M&M ochtendshow.
1: Judith heeft letterlijk zo.
3: Ja, heeft dat ook gedaan.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Oh. Dat was de mop. Oh. Dat was
4: ah, wow, ik had hem zelf niet.
3: Allee, Judith. Kijken, Marchandi.
4: Ja, sorry.
1: Ja, even context misschien. Goedemorgen, we zijn woensdag vandaag al de 27e mei. Voor je het weet is de zomervakantie daar al met alle festivals. Oh. Maar op de goede muziek moeten we niet wachten. Hè. Goedemorgen, Judith.
4: Maar zo aardig. Hallo.
1: Hi, goedemorgen. Hoe is het? Hey.
4: Goed, altijd, als ik jullie zie.
1: Ah, ja. Heb je al een beetje kunnen genieten van het goede weer deze week?
4: Ja, mega. Mega. Ja, gewoon. Ja, zoals iedereen, denk ik. Gewoon... Chili Willy. Ja.
0: Maak je er goed tegen? Wat is Chili Willy?
4: Ja, gewoon... ik vind het leuk om op te staan en dat de zon schijnt. Dan ben ik altijd gelukkig. Mm-hmm. En dan, ja, dan ja, ja, gewoon veel in de tuin en zo. En, ja,
1: oh. Ik voel een nieuwe hit aankomen. Chili Willy.
4: Ik ja, Chili ja, Willy. Ja.
1: Maar ben je zo iemand die vroeger opstaat als het goed weer is?
4: Nee, echt totaal niet. Nee.
1: Om zo'n grote hitte te ontlopen? Nee.
4: Nee, echt totaal niet eigenlijk. Nee, ik ben altijd moe. Allee, meer... Is dat een woord? Moeer? Ik ben meer
1: ja,
4: moe als het zo warm is. Dus dan...
1: En wel, dat vraag ik me dus ook altijd af. In de zomer, festivals. Ja. Ik ben aan het doodgaan op de weide. Dan staat daar zo'n artiest te springen op dat podium. Ja. Vlakke zon in hun gezicht.
4: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Dat podium is ook altijd zwart, hè? Dat is extra warm. Ja.
4: Ja, ik weet ook niet hoe ik dat doe. Ik vind dat ook echt... Ik voel dat ook heel hard als ik daar dan sta. En ik kan al sowieso niet goed tegen de zon. En dan ben ik echt zo... Wow, wow. Maar ja, dan... Dat is de adrenaline. En je gaat gewoon.
3: Ik denk dat ook.
4: Ja.
3: Ik vond wel altijd een goede tip, een natte handdoek op het podium leggen.
4: Ah, ja,
3: als je dan
4: ja,
3: zo echt te warm hebt, zo even een natte handdoek in je nek, klaar.
4: Oh, maar zo van die logische dingen, dat vergeet ik wel altijd als ik dan zo bezig ben.
3: Denk eens aan mij. Als
4: ja. Vergeet zelfs water te drinken als ik daar dan sta. Ja.
1: Wel stay hydrated.
4: Ja, stay hydrated.
1: Ja, ja, ja, wel echt. Ja, je bent ook niet altijd buiten te vinden, soms ook binnen. Ik zie jou de laatste tijd heel veel in de studio.
4: Ja.
1: Jij bent veel aan het doen, hè?
4: Ja. Ja, ik moest... mijn album is bijna af.
1: Oh.
4: Wel opnieuw, maar deze keer officieel bijna echt. Echt. Dus ja, we waren zo nog de finishing touches aan het doen en zo.
1: Amai, dus echt nu... alle nummers zijn klaar, opgenomen en gezet. Je bent nu gewoon zo wat dingen aan het...
4: Ja, we kijken dan zo nog... we zijn zo nog aan het kijken van... Doen we er nog eentje bij of niet? Of hoe en zo. Het is zo nog even zien van welke doen we erop en welke niet.
0: Gevaarlijke fase lijkt me.
4: Ja, ja, ja, ja. Ja, moeilijk.
0: Even duren.
4: Moeilijk. Dat kan blijven duren, maar we hebben wel een deadline.
0: Oké.
4: En die valt in juni. Dus,
0: dan komt je album uit?
4: Nee, is hot. Ja. Maar dan, is dus, dan moet het alles.
0: En wanneer afgerond. Komt het dan uit? Dan hebben we het primeurtje nog.
4: Ah, wel, dat ga ik jullie binnenkort laten weten.
0: Ah.
1: Maar heb je al een vision voor zo alles visueel ook voor je album?
4: We hebben vorige week, maar dat is wel een primeur, maar we hebben vorige week alles visueel al geschoten.
0: Oh.
4: Hè? Ja. Dus dat heb ik gisteren, voor het eerst heb ik de beelden gezien. Dus die heb ik maar gaan mogen kiezen en zo. Ik ben er super blij mee. Dus die komen ook binnenkort.
0: Oké.
1: Cool. Ja. Oké, dus de album, hoe is dat dan? Is dat binnen, is dat buiten? Is dat...
4: Het is een combinatie van beide.
0: Okay.
4: Jullie gaan het meemaken.
1: Binnen en buiten.
0: Oh, we gaan het...
1: Oké, alright. Ja, waar we het wel zeker over kunnen hebben, is jouw laatste nieuwe single.
4: Ja.
1: Die is uit I'd Love to Be in Love.
4: Ja.
1: Waarover gaat die?
4: Ja, letterlijk over wat de titel zegt. Het gaat eigenlijk over het missen om verliefd te zijn. En ja, gewoon zo van... Ik zou zo graag nog eens verliefd zijn op iemand. Zo, dat is het.
1: Ja, maar zo net voor de zomer. De zomer is altijd...
4: Ja. Ja, het was eigenlijk... Dus dat was, ik heb dat echt in februari heb ik dat geschreven, want de zon scheen die dag voor de eerste keer zo echt terug. Zo terug de zomervibes. En ik zat in de auto en opeens zat daar een refrein gewoon in mijn hoofd. Dat was eigenlijk
0: een
4: gift of God. En toen dacht ik, ja, dan moet ik dat schrijven. Hè. En toen was ik was zo mega van, oh, als de zon schijnt en ik luister dat nummer, dan ben ik daar zo blij van. Dus dan dacht ik, ik moet het delen met de mensheid. Ik hoop dat zij ook hetzelfde hebben. Dan.
1: En wel, je hebt chance, de zon schijnt vandaag. En best
4: de zon
1: goed.
4: Schijnt.
1: En je gaat hem ook brengen live.
4: Ja.
1: Ja, spannend, hè?
4: Ja, mega.
1: Dus je mag je klaarzetten in Lux.
0: Okay. Ja, geen zwart podium daar, maar gewoon wit.
4: Ja.
0: Maar de zon schijnt.
4: Ook wel geen natte handdoek, dus niet te gek.
0: Oké, bon. Zet hem iets luider. Laat ook gerust weten wat jij ervan vindt. Live muziek op je woensdagochtend. I'd Love to Be in Love van Judith, die extra goed samengaat met de zon. Dus heel benieuwd wat dat nu gaat geven. Hier is ze,

0: dat is live, hè? Ja, ja. Kun je dat inbeelden?
1: Maar ik ben verliefd op een foto.
2: De M&M
0: Ochtendshow. Jan stuurt Olivia Dean vibes. Oh. En dat snap ik wel, dat snap ik keihard. Luc die stuurt ook, Judith is gewoon echt een topzangeres. Wel een goede live, ben ik het ook echt keihard mee eens. Er komt er ook nog een vraagje bij van Silke. En die komt net op tijd, die vraag. Want Judith komt terug binnen gesprint. Oh. Er komt een vraag van Silke, die vraagt, komen er ook choreo's bij je liedjes?
3: Ja, moderne, ballet, hip-hop.
0: Oh!
3: Ja, ik ga volgend jaar mee doen als Think You Can Dance. Ja, pop and lock. Daar ben ik zeker mee bezig.
0: Toch? Misschien zo om over na te denken. De fans vragen het.
3: Zeker.
0: Ook een super tof compliment. Anouk die stuurt, I love to be in love is het beste om te luisteren als de zon schijnt. Oh. Heel trots op Judith.
3: Maar zo lief. Ja, ik vind het ook het beste in de zon. Oh.
0: Waar kunnen we je nog live vinden binnenkort?
3: Op festivaltjes in de zomer. De eerste die we doen is Moonfeest, 3 juli. Zeker komen. Wordt heel tof.
0: Heb je dan niet bang dat ze in het publiek gaan staan met allemaal aanzoekbordjes aangezien je love to be in love?
3: We zullen het zien, maar
0: ik onthou, als we gaan kijken, je bent single, moet je gewoon even je nummer op een kartonnenbordje pleuren en wie weet belt ze je zo.
3: Zeker, zeker doen. We staan trouwens ook, ik heb, als mijn album dan uitkomt, met de datum die ik nog niet kan zeggen.
1: Ooit, ja.
3: Ja, daar zijn dus 2 release shows voor. Dus de eerste is uitverkocht in de AB op 4 oktober, maar er is er nog één in de Kafka in Antwerpen op 7 oktober en er zijn nog tickets voor. Dus kom af.
1: Je album komt uit begin oktober.
3: Ik zou het zo bijna kunnen denken.
1: Oké. Okay.
3: Maar we weten het niet. We weten het niet. We volgen het op.
1: Judith, merci om langs te komen. En misschien voor je gaat, heb je huisdieren?
3: Ja. Ja, ik heb een hond. We hebben er thuis 2, maar er is 1 is echt van mij.
1: Ah, interessant.
3: Ja.
1: Ja, we hebben straks wat broodnodige tips en tricks hier om je huisdier en bij uitbreiding eigenlijk alle dieren fris en gezond te houden. Want, is warm.
3: Ja. Oh, wel goed dat jullie dat aankaarten.
1: Voilà. Heb je al een toptip die je doet voor jouw hond?
3: Nooit uitlaten op asfalt overdag nu. Veel te warm. Ja.
1: Preach.
3: Mijn hond is een beetje lui, maar we hebben een grote tuin. Dus die kan daar nu chillen in het gras en zo. Maar s'avonds laat ga ik dan ook een grote wandeling maken. Maar dat is echt pas in het donker.
1: Ja. Ze kan zingen en toptips geven.
3: Oh, dat is jullie.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: G2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want G2 Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to get
5: it. G2 Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Meer merk?
7: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.

0: speciaal voor iedereen die zich overslapen heeft. Avicii en Wake Me Up. 23 over 8, mocht je het willen weten. 27 mei en het wordt ook 27 graden.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Vogels vallen uit hun nest omdat het te warm is. Staat in de krant vandaag. Bij opvangcentra in Vlaanderen zijn afgelopen dagen heel vele honderden wilde dieren binnengebracht. Vooral jonge vogeltjes, want veel van die nesten zitten zo onder een dak. En die birdies die willen gewoon weg uit die hitte met alle gevolgen van dien. En dan heb je het, hè. Wat doe je als je zo'n beestje vindt? Enter dierenarts Louise Mollaert, dierenarts van Medivet. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Louise, wat doe je dan bijvoorbeeld met zo'n vogeltje?
3: Ja, mensen hebben een neiging om dat ergens naartoe te brengen. Maar meestal zijn die gewoon eventjes uitgeput en zet je die best aan de kant in de schaduw. Geef die een beetje, zet een schaaltje water en een beetje graan of een beetje dingen. Zodanig dat ze iets kunnen eten of een wormpje dat je vindt. En wacht even af, bekijk ze. Want soms is het gewoon uitputting en dan moeten ze gewoon even bekomen en kunnen ze dan niet wel weer verder.
2: Oké, dankjewel.
0: En stel nu dat je twee katten in je huis hebt rondlopen. For a friend. Wat doe je best om je huisdieren koel te houden? Ook voor honden of konijnen of zo, mocht je dat hebben?
3: Ja, ik heb al heel goed nieuws. Katten die reguleren zichzelf heel goed. Nice. Die, je zult het al gemerkt hebben, ze liggen gewoon veel lang uit. Ze zitten een paar passen en dan, er zit niet veel beweging in, omdat die dat zelf heel goed kunnen beseffen. Joepie, intelligente dieren. Honden, dat is een ander ding, omdat die heel veel willen doen voor ons. En dus ook, ze zijn dan gewoon van buiten te gaan en ze denken, ah, meneer is of mevrouw is thuis, nu gaan we buiten. En dat is niet de bedoeling. We moeten zelf meer moeite steken in, dit is misschien geen goed plan om nu mee naar buiten te gaan.
0: Ja. Het is zoals Judith, die juist de gast was, ook al zei, op asfalt gaan lopen. Asfalt, ik weet niet hoe warm tegenwoordig. Ook luisteraars die sturen van, als je je hand er niet langer dan 5 seconden op kan houden, dan niet doen.
2: Ja, in de krant stond zelfs zo'n grafiekje met, als het voor ons buiten aanvoelt als 31 graden, dan is het op het asfalt bijvoorbeeld 62 graden aan een hondenpootje. Ja, niet cool.
3: Ja, het is ook, honden zweten anders dan wij. Dus ze hijgen om te zweten en ze hebben zweetklieren onder hun poten. Dat wil zeggen, als ze op asfalt lopen en dat is warmer dan zichzelf, dan kunnen ze eigenlijk niet afkoelen.
2: Oh, dat wist ik ook helemaal niet.
0: Mag ik je even vragen? Mijn katten waren nu toevallig gisteren ook zo aan het hijgen met de mond open. Kan dat? Of is dat...
3: dat is gewoon omdat ze te warm hebben.
2: En hoe zit het dan zo met diertjes zoals konijnen of de kippen die altijd buiten zitten?
3: Kippen kunnen ook niet zo goed tegen de warmte. Dus zien dat er genoeg vers water is, dat ze genoeg schaduw hebben om zich weg te steken. Konijnen hetzelfde. Kippen die kunnen niet gemakkelijk binnenzetten, maar voor konijnen raad ik ze soms aan om ze toch in de kelder of in de garage te zetten. Omdat konijnen in het wild leven ze onder de grond, altijd dezelfde temperatuur. Maar als ze in een kooitje zitten boven de grond, dan gaat dat soms niet. Ze zijn te kleine kooien waardoor ze te warm zitten. En we willen dat die konijnen blijven bewegen.
0: Oké. Louise, mag ik misschien ook nog even vragen? Is er iets wat we kunnen doen voor zo andere dieren die in onze tuin leven? De wilde dieren die het misschien soms moeilijk hebben?
3: Ja, het is nog een paar dagen, maar je mij niet. Probeer zo weinig mogelijk te snoeien, gras af te rijden. Want dat geeft schaduw, dat geeft verfrissing. Dieren verstoppen zich daarin. Zet schaaltjes water waar bijen en dergelijke aan kunnen drinken. Hetzelfde voor de vogels, ze gaan zich daar dan in wassen. En is een goede verfrissing. Dus niet te veel, maar zet een paar kleine, een beetje water, niet te veel af. Snoeien en dan komt dat helemaal goed.
0: Oké. Er komt nog een berichtje ook binnen van de luisteraar Savannah, die zegt, ik heb mijn likmat in de vriezer gestoken. Ook heel plezant, zijn ze ook even zoek mee.
3: Klopt.
0: Dat soort tips ook altijd handig. Maar Louise, merci ook om die van jou even te delen.
3: Met heel veel plezier.
0: En fijne
3: dag. Yes, dat doe ik. Ja, dag.
2: Bye bye.

0: Het is 8:30 met Maxime en Babette, hoe dan ook. Jannik, je hebt nog nieuws over dat dodelijk busongeval in Buggenhout van gisteren.
1: Ja, Sander, na dat dodelijk ongeval gisteren is iedereen daar nog altijd in shock. Een trein reed een schoolbus aan op een overweg gisteren morgen. Twee kinderen uit Bornem en ook de chauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. En vijf andere kinderen raakten ook zwaar gewond. Nu, de school in Buggenhout die voorziet vandaag extra steun voor leerlingen en leerkrachten. En in Bornem, waar de kinderen ook woonden, daar opent de burgemeester een rouwregister als de ouders dat willen. Ook in Buggenhout ligt er trouwens al eentje en ook op de school. En het parket onderzoekt nog altijd hoe dat ongeval kon gebeuren. Meer over dit nieuws hoor je straks trouwens om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine dan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vandaag krijgen we zon en soms wat wolken. Het blijft ook koeler dan de voorbije dagen, want er staat meer wind, een matige noordoostwind. Maxima rond 26 of 27 graden in Vlaanderen en Brussel. Aan de kust is het frisser met 22 graden en een vrij krachtige zeebries. Misschien halen we in het uiterste zuiden, Belgisch Lotharingen, nog net 30 graden.
3: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring naar Nederland sta je 1 uur in de file van Sint-Annalenkroever tot in Merksem. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingstrook. Naar Antwerpen extra files op de E313 vanaf Massenhoven. 40 minuten moet je daar extra rekenen. Op de binnenring rond Brussel verlies je een 30 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En naar Brussel extra file rijden op de E19. Vanaf Peutie is daar 15 minuten extra aanschuiven door een ongeval op de linkerrijstrook. Jonas Blue. Zegt die naam je nog iets?
5: Nee.
4: Dat is niet erg. Dit gaat wel helpen, denk ik.

De jongen die zingt over zijn mama, die is terug. M&M. Rate the song. Jonas Blue is terug, niet met zijn mama, maar wel met Malive. Dat is een DJ. En dan is het misschien ook geen surprise dat het deze keer een clubsong is geworden. Maar zie jij jezelf erop dansen in de club? Dat wil ik van jou horen. Jouw mening over Edge of Desire mag je nu door.

0: Ja, een cocktailtje voor mij, alsjeblieft.
1: M&M. Breathe the
2: song. En voor Thaisa mag het een tientje zijn, alsjeblieft. Die stuurt Summer Vibes, vindt het helemaal leuk. Lieselot Dooms die stuurt ook 9 op 10, heerlijk in het weer. Verre vindt het een 7,5 waard. Die zegt van, ja, het is weinig mening over, maar wel een 7,5. Zo niet bozer om worden. Melissa die stuurt een 8 op 10, wordt goed wakker zo. Mark die stuurt 10, er zit een kat in.
3: Hè?
2: Dat heb ik gemist.
0: Ja, vind ik leuk.
3: Misschien krijgen ze een miauwtje in. We gaan volgende keer eens...
0: Ah, wel, het is dat. Waarschijnlijk horen we die morgen nog eens opnieuw, als ik het zo hoor met die punten. En dan kunnen we er dan eens op letten.
2: Ja, Dave die stuurt voor mij een 8, een lekkere zomervibe met dit warme weer. Is wel goed zo. Misschien niet als het slecht weer is. Ja. Maar het is nog goed weer voor de komende dagen. Wat goed nieuws is voor hem, want hij is autowasser, zie ik in de app van M&M. Laura stuurt een 10 op 10. Zo'n summer vibes voel ik direct op het strand met een cocktail. Kijk, ik ga gewoon alle punten samentellen.
0: Ja.
2: Ja, ik kom aan een 8,5 op 10.
0: Oh, mooi.
2: En die zon zou er wel eens iets voor kunnen tussenzitten. We zullen het horen. Je hoort Edge of Desire van Jonas Blue en Malieve straks na 12 uur opnieuw bij Fabian.
3: Ja, en zometeen nog een prachtig moment in deze show. Want als jij nog niet overtuigd was om mee te doen aan onze Harry Styles wedstrijd, waarmee je dus tickets, vervoer en een hotel kan winnen voor zijn tour, dan brengt Sander je op andere gedachten met een prachtige cover tijdens Hit It.
4: En je mag kiezen. Hit It.
0: Just.
3: Ja, just, hè. Just. En jij mag kiezen welke cover dat gaat worden. Wordt het Harry Gillis met As It Was? Of wordt het Sandra Styles met American Girls?
0: Amai.
3: Laat het ons weten.
0: Allebei pittig. I'm loving
4: angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni... in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets, liveislive.be. Samen met M&M.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
8: M&M.

0: Jelly Roll, jij hier. Een hele goede morgen als je net intuned. Een klein overzicht van wat je hebt gemist. Het is offerfeest vandaag. Het wordt 27 graden. Judith kwam daarnet live muziek brengen. En we geven een concerttrip weg naar de Together Together Tour van Harry Styles in Londen. En om dat te vieren gaat Sander Gillies een Harry Styles nummer proberen acen. Elke woensdag doen we hier een stop-de-bandronde onder de naam Hit It. En je had de keuze tussen As It Was of American Girls. Laura, goedemorgen. Wat wordt het?
1: Goedemorgen. Ik dacht aan As It Was. Dat is toch wel meer een uptempo nummer, terwijl American Girls is wel al een beetje wat trager.
0: Ja. Dat is wel meer doordreunen, inderdaad. Ja. Maar je hebt inderdaad wel voor het moeilijkste gekozen voor Sander.
2: Ja, het is wel... Al die Harry Styles-fans zijn excited omdat we daar tickets voor gaan weggeven. En die zijn nu aan het luisteren. Zitten vol met goede vibes. Ja. En dan ga ik dat lied...
0: Nee, maar dan ga jij het lied coveren. En dan gaan ze zoiets hebben van... Ah, maar misschien moeten we toch naar de real deal.
2: Ah ja, dus het is sowieso een goede promo.
3: Ja, het kan alleen maar beter daarna.
2: Oké. Okay. Als we het zo zien, is het wel. Dat is wel een punt. Goed, ik was nu wel aan het denken. Als we die As It Was doen, hè. Daar zit dat zinnetje in van Leave America.
0: Ah ja, waar dat iedereen altijd zo luid mee roept.
2: Op de festivals, hè. Zo.
0: Wij zullen de fans in het stadion
2: zoeken. Ah wel, dat wou ik vragen.
0: Ja, allee, dat
2: is dus toch nog een beetje...
0: Ja. Allee, het is goed, Mr. Styles.
2: Oké.
0: Zeg het maar.
2: Ik heb even mezelf... Ik moet nog inpraten.
0: Oké. Ik kan het. You got this. Come on.
2: Allee.

0: Yes.
1: Leave America.
0: Two kids follow her. I don't want to talk about who's doing it first. Na na na na na na na na na na na.
2: Ta ta. Nee, dat was hem.
3: Too excited. Op het einde, hè? Ik denk eigenlijk dat we altijd met hetzelfde issue zitten, Sander. En dat je zo enthousiast bent, kijk, dat je te snel gaat zingen. Ik ben blij dat die zinnen erdoor waren.
4: I'm a stop you there. Oh. We zitten altijd met hetzelfde probleem. Terwijl ik heb dit al genoeg geaced en geowned om te weten dat dat niet klopt. Hè?
3: We kunnen niks anders doen dan de VAR gaan bekijken. Mm. Een kleine replay.
4: Ja, ik denk dat het probleem bij jullie ligt, maar...
5: De replay.

0: Oké. Oké, het lag aan mij. Ik geef het toe, sorry.
1: Vanaf seconde 1 al.
0: Maar dus, wil je de real deal aan het werk zien? Dan moet je vooral naar VRT Max gaan en meedoen met onze Harry Styles wedstrijd. Je ziet een grote mooie foto van Harry Styles. Klik daarop, laat weten waarom jij erbij wil zijn in Londen. En dan zie je dus de man met het goede ritme en tempo het effectief doen zoals het moet. Dus, voilà. Het is zoals jullie zeiden. Het is perfecte reclame.

0: as it was. Ga jij dus live zien in Londen? Met overnachting, met vervoer op onze kosten. Check vooral VRT Max. Anouk stuurt nog, voor welke datum is het concert eigenlijk? 12 juni.
1: Ja.
0: Dus ik kan wel even checken in je agenda of je kan.

0: Kapelkarau.
1: Xante vindt de wedstrijd van Harry Styles nergens. Rustig blijven, rustig blijven. Dus VRT Max, doorklikken naar M&M. En dan even een beetje scrollen en dan zie je daar Harry Styles staan. Helemaal klaar om jou te ontvangen in Londen op onze kosten.
2: Ja, ik heb zelf ook eens de oefening gedaan.
1: Ja.
2: En dus inderdaad naar VRT Max gegaan.
1: Ja.
2: M&M ingetikt.
1: Ja.
3: Doe het.
2: Naar het kanaal gegaan.
1: Ja, scrollen.
2: Dan zie je ons drie, M&M ochtendshow. Ja. Dan zie je zo die bolletjes. Ja. Programma.

0: Gidsblabla. En dan exclusief.
1: Ja?
2: Wij sturen naar Harry Styles in Londen.
0: Voilà, schrijf je in. Voilà.
1: Dat is gewoon nog eens herhaald wat ik eigenlijk heb.
0: Mogen wij meedoen?
3: Nee. Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
1: Nee, we zijn te partijdig, vrezen. Dit komt er nog aan. Geen M&M lachlijn zoals de voorbije dagen hier op M&M. Het voelt niet helemaal juist met dat vreselijke nieuws van dat schoolbusongeval uit Buggenhout gisteren. Wel, de gewone programma's die je kent vandaag om 4 uur terug. Club Kautar bijvoorbeeld. Ik ben nu aan het hopen eigenlijk dat Wannes zijn thuiszong gaat brengen. Meestal doet hij dat op maandag, maar dat ging nu niet. En er is veel aan het gebeuren in het thuis. Zo de lentekriebels die we allemaal voelen hangen daar ook in de lucht.
0: Oh.
1: Brik en Emma, dat is een ding. Cody en Femke, dat is precies geen ding meer sinds gisteren. En het is nog maar de vraag of Wannes zijn personage Niels samen blijft met César, die eigenlijk Howard is.
0: Maar wat
1: Howard.
0: Is dat allemaal?
1: Bon, we zijn aan het afwijken. Deze namiddag hoor je Fabian ook nog tussen 12 en 4 uur. En straks is Evelien hier om je door je voormiddag te loodsen. Ik zie dat ze straks na 9 uur eraan begint met mijn favoriete schijf van het moment. Maar dat is voor zo meteen. Nu eerst deze nog. Dua Lipa, Love Again. Het is 9:05. Nog een heel fijne ochtend geweest.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aert.
7: De school in Buggehout rouwt na dodelijk ongeval.
8: Het is voor ons op school een hele spannende en een hele zware dag geweest. Omdat ook niet alles meteen, identiteiten en dergelijke, niet meteen duidelijk waren.
7: Er is vandaag extra steun in de school waarvan 2 kinderen gisteren zijn omgekomen in een ongeluk en 5 anderen gewond raakten in Buggehout. Ze waren onderweg met de schoolbus toen die werd aangereden door een trein in Buggehout zelf. Ook de chauffeur en de begeleidster kwamen om het leven. En de school, Richtpunt Campus Buggehout, vertelt hoe ze de dag gisteren verder nog beleefd hebben.
8: Dus dat heeft voor heel mijn schoolteam en al mijn leerlingen ontzettend veel gevraagd. Maar iedereen heeft daar fantastisch gedaan wat de seconde. Al onze leerlingen hebben hun rust proberen bewaren. De leerkrachten waren er voor elkaar. Ook onze leerlingen. Mensen hebben alles gedaan wat de seconde. Maar dat neemt de zwaarte niet weg.
7: Het parket onderzoekt intussen nog altijd voort hoe het ongeval kon gebeuren. Heb je het moeilijk na het horen van dit nieuws, dan kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. 1 op de 10 werknemers heeft de voorbije 5 jaar te maken gehad met pesten op het werk. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de preventiedienst IDW. Wie gepest wordt, loopt een groter risico op burn-out en valt ook vaak langduriger uit. Pesten blijft een groot probleem en het begint ook vaak heel erg klein, zegt arbeidsgeneeskunde-expert Lode Gorteris.
9: Dat zijn van die kleine opmerkingen. Oei, ben u vergeten uit te nodigen tot de WhatsApp-groep. Oei, dat document heb ik u niet doorgestuurd. Het zijn ook zaken waarbij dat slachtoffers ook vaak twijfelen aan zichzelf, terwijl dat het eigenlijk net op dat moment eigenlijk belangrijk is om dat gedrag te benoemen en ook aan te geven, ja, dit vind ik niet fijn.
7: Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens ingelicht over de noodprocedures voor patiënten die besmet zijn met het ebola-virus. In Congo en Oeganda in Afrika zijn er nu 100 bevestigde gevallen en 900 mogelijke besmettingen. Hier voorlopig nog geen, maar we kunnen ons best goed voorbereiden, zegt de overheidsdienst Volksgezondheid.
10: Er is inderdaad een brief verstuurd met een uitleg van de procedure, wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola. En die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
7: Gisteren kwam een vrouw die onlangs in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis, maar uiteindelijk bleek ze negatief te testen op het ebola-virus. Het wordt opnieuw een zonnige en misschien een iets minder warme dag dan gisteren, tot 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum van het land. Morgen hetzelfde weer, maar opnieuw wel 30 graden.
6: M&M. Evelien de Bakker.
5: De motivatie die je nodig hebt komt straks van Imagine Dragons, een van de zomersongs van 2026. En nu, turn the lights off.

nog 2 dagen wachten en het is vrijdag. Correct. Maar dan is er natuurlijk ook nieuwe muziek van Desha, Mad About It. Nu was het nog eens met de cowboy boots aan en met Not At This Party. Moet ook serieus te weten zijn als je die aan hebt. Niet zo heet als gisteren.

0: Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Help! Check het M&M-kanaal op 14 Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.

met je duim en je middelvinger al tegen elkaar. Links of rechtshand, allebei, maakt niet uit. Goed duwen en dan zo'n beetje schuiven. Dat is perfect. Dan kan je vlotjes meedoen met deze. Ultimate Chaos. Casanova.

for you, I guess you moved on really easily.

heerlijke combinatie. Martin Garrix en Ed Sheeran, zometeen Anne-Marie. Maar eerst de 126 kilometer file te vinden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Daar moet je 20 minuten extra rekenen. Op de E34 vanaf Oelegem 10 minuten. En op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. In Destelbergen, daar staat er een brandend voertuig op de aansluiting met de R4. Dat is de ring rond Gent. En die is daar volledig versperd op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je nog 40 minuten extra rekenen. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je nog 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring ook 10 minuten extra tussen Waterloo en Zaventem. Dan nog de files naar Brussel op de E40 vanaf Afligham 10 minuten. Op de E19 vanaf Peutie een kwartier. Op de E40 vanaf Heverlee ook een kwartier. En ook een kwartier, je raadt het nooit, op de E429 en dat vanaf Tubeke.

0: Arnhem.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Camilla Dressing, dat is eerste klasse.
6: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
5: En helemaal op maat.
6: Zeker, tot in de details.
7: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber Showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Veel liefde ook voor de zonovergoten woensdagvoormiddag. Katinka die heeft al genoten van haar fietstocht naar het werk. Terwijl Gregory ook in de app van M&M stuurt dat hij al vol een bak aan het zweten is op de werf in Afligem. Zeer logisch ook met die 27 graden. Gelukkig straks ijsjes laat Gregory weten. Goeie

Dat is toch heel fascinerend? Drie gasten uit Noorwegen en toch uit land waar het toch een beetje frisser is en intenser koud. Zo'n zomerhits kunnen ze dan toch maken. De Bausa en Magnetic. M&M. Dit is jouw woensdagvoormiddag bij M&M. De zon die is al inclusief. Ik ga nog zorgen voor een throwback naar je jongere zelf, naar 2001. Mag je eens over nadenken hoe oud je toen was. Maar eerst gaan we naar Tate McRae en Greedy. 9:15. Goedemorgen.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket in Bermo.
5: M&M Live.

de laatste nieuwe van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Exact 10 dagen geleden stonden ze met 2 in de AFAS-dome. Het was zeer nostalgisch, het was een fantastische throwback met Nio en Aiken. De voorlaatste song die daar is gezongen, dat was deze, Give Me Everything, samen met Pitbull. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Amai, zie.
1: Wat?
0: Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
1: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
2: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
3: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.

0: Hey, goedemorgen. Het is 10 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
2: Asielzoekers weten steeds later of ze hier mogen blijven. 1 op de 3 asielzoekers moeten meer dan 2 jaar op een beslissing wachten over zijn of haar aanvraag. Dat schrijft het Nieuwsblad. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die GroenKamerlid Mattie van der Maanlijn heeft opgevraagd. En hij ziet 2 redenen.
3: Procedures zijn moeilijk en lang aan de ene kant. En aan de andere kant is er gewoon onvoldoende personeel om die taak te volbrengen. En we zien nu dat deze regering op personeelskant nog extra wil besparen. Zodanig dat er nog minder mensen zijn om die dossiers te behandelen en de periode dus nog langer zal worden. En ik denk dat dat een foute beleidskeuze is.
2: De minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bossuyt, zegt intussen dat er niet bespaard wordt en dat de dienst Vreemdelingenzaken er net personeel bij krijgt. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens ingelicht over de noodprocedures voor patiënten die besmet zijn met het ebola-virus. In Congo en Oeganda in Afrika zijn er nu 100 bevestigde gevallen en 900 mogelijke besmettingen. Hier zijn er voorlopig nog geen, maar we kunnen ons best goed voorbereiden, zegt de overheidsdienst Volksgezondheid.
4: Er is inderdaad een brief verstuurd met een uitleg van de procedure wat ze moeten doen als ze een patiënt hebben die hen contacteert en die mogelijke symptomen heeft van ebola en die eventueel ook een reisgeschiedenis heeft, die dus eigenlijk een risico heeft om eventueel besmet te zijn met ebola.
2: Gisteren kwam nog een vrouw onlangs die in de getroffen gebieden had gereisd zich aanmelden bij een wachtpost in Roeselare. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis en uiteindelijk bleek ze negatief te testen op het ebola-virus. TV-presentatrice Martine Prene is onverwacht overleden. Ze was 62 jaar en had pancreaskanker. Ze werkt vroeger bij de VRT voor programma's zoals De Rode Loper, Koppensellers en Vlaanderen Vakantieland. Ze werkte ook voor andere zenders en sinds enkele jaren had ze een gezondheidsprogramma op TV+. Martine Prene schreef ook boeken over gezondheid en voeding. Het is opnieuw een zonnige, maar misschien iets warmer dag dan gisteren, tot 22 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Morgen krijgen we wel hetzelfde weer en opnieuw 30 graden.
5: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: M&M. Evelien de Bakker.
0: Door zijn optredens op Coachella is Hopper terug dat hij toch eens nog komt naar Europa of België. Justin Bieber.

Je hebt het misschien gemist deze ochtend in de M&M Ochtendshow bij Sander, Maureen en Imaan. Maar ze hebben daar iets zeer mooi en zeer groot mogen aankondigen dat je dankzij M&M een full concerttrip kan winnen. Naar waar en vooral voor welke artiest, dat ga ik je straks vertellen. En natuurlijk ook hoe je die kan winnen. Maar eerst gaat de temperatuur op je dashboard als je onderweg bent extra gaan stijgen. Het is allemaal de schuld van Shaggy en It Wasn't Me.

0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
4: in Europa? Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingsprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
7: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Maroon 5. Afgelopen zaterdag was ze de hoogste nieuwe in jouw M&M50 op 39. Als je haar hoger wil, stemmen via de app van VRT Max voor Gracie Abrams' Hit the Wall.

de perfecte schoonzoon in de vorm van Bruno Mars en Shawn Mendes. Maar geen paniek, je moet niet kiezen. Je krijgt ze allebei. Eerst naar de E40 richting kust. Daar moet je er 10 minuten extra bij rekenen tussen Beernem en Oostkamp. Op de E17 naar Antwerpen, daar vertraag je tussen Gentbrugge en Desselbergen. Dat komt daar nog altijd door dat brandend voertuig. Daardoor is de aansluiting met de ring rond Gent, de R4, volledig afgesloten. Op de E313, daar moet je bijna een kwartier erbij rekenen vanaf Massenhoven. Dan richting de Antwerpse ring, in de richting van Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland wordt dat een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne. Vertragen ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Grootbijgaarde en Jette. Ook 10 minuten op de buitenring tussen Dilbeek en Anderlecht. En nog eens 25 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. Hi. M&M. Evelien de Bakker.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
1: de Vos Lemmes.
6: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bolt.

0: in Londen.
1: Nu nog volle bak bezig aan zijn Together Together wereldtour in Amsterdam. Jij wilt er naartoe en we hebben het gezien. We hebben het gehoord. Dus M&M gaat het ook voor jou regelen. Niet in Amsterdam. Nee, niet alleen naar Harry Styles zijn concert gaan kijken. Nee, nee. Wij fixen een complete concerttrip, alles erop en eraan. Dat is met vervoer, met een zeer zakbed om in te slapen na het concert. En dus ook extra veel tijd in Londen, samen met een plus one. Dat is dus 0% zorgen en stress, alleen maar 1000% genieten van Londen en Harry Styles. Dus pak vooral die kans en schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max. The surprise to you. You know it's not the same as it was. Luister volgende

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen. Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: M&M Live.

Tijd vliegt. 11:05 op jouw woensdagvoormiddag met Shaboozy en Miles Smith. Blink twice. Flies, so don't blink twice. Dus dat betekent dat dit al de laatste is voor het nieuws van 11:00. Straks zijn we uiteraard met meer Miley Cyrus en Wrecking Ball nu.

0: de witte outfit met de bruine botjes en vooral zeer weinig kleren. Dat herinnert iedereen zich nog, denk ik.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Nee.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Hey, goedemorgen, het is 11 uur. Met Janneke Aerts.
5: Asielzoekers weten steeds later of ze hier mogen blijven. 1 op de 3 asielzoekers in ons land moeten meer dan 2 jaar op een beslissing wachten over zijn of haar aanvraag. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Volgens GroenKamerlid Mattie van der Malen komt dat onder meer door besparingen op het personeel. Maar minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, zegt dat er niet bespaard wordt en dat de dienst Vreemdelingenzaken er net personeel bij krijgt.
6: In 2025 voorzagen we voor dienst Vreemdelingenzaken 12 miljoen euro per jaar. Goed voor een versterking met 185 voltijdse medewerkers. En in de loop van dit jaar komt daar nog 3,4 miljoen euro bij. Goed voor 58 voltijdse medewerkers. Dus zeggen dat we besparen op personeel is gewoon een flagrante leugen.
5: Dit jaar hebben al 88 Vlaamse gemeenten de onroerende voorheffing verhoogd. Vorig jaar waren dat er maar 6. Die onroerende voorheffing is een belasting op vastgoed die gemeenten zelf een klein beetje kunnen verhogen. En gemeenten doen dat vooral nu omdat ze meer geld nodig hebben voor de pensioenen, de politie, de brandweer en de sociale diensten. Samsung belooft zijn chipmedewerkers grote bonussen. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf sloot een akkoord met de vakbonden die eerder nog dreigden met een staking. Samsung keert de komende 10 jaar ruim 10% van zijn winst uit aan het personeel en de voorwaarde is wel dat de chipafdeling elk jaar meer dan 110 miljard euro opbrengt. En als dat lukt, dan krijgen 28.000 werknemers jaarlijks een bonus van, jawel, 430.000 euro. Voor 40.000 andere liggen de bonussen wel wat lager. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Iets minder warm tot aan zee. 22 graden en 27 graden in het centrum. Morgen hetzelfde weer, maar wel opnieuw 30 graden.
1: M&M.
0: Tik Zalla Larsson in op Google. Klik op de gele bloem en krijg er gratis dolfijnen bij. Echt, je moet het eens proberen.

Wie is er hier morgen jarig op de meest zonnige en hete donderdag van 2026 tot nu toe? Dat mag je laten zien in de app van M&M. En wie weet kan de M&M ochtendshow morgen zorgen voor een extra cadeautje. Dus ben jij jarig of ken je iemand die jarig is op 28 mei? Dan weet je wat je moet doen. Laat het maar zien in de app van M&M. Zeer welkom daar.

0: op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train, baby.

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
1: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galligers, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: M&M.

seat. Zometeen een song uit de Nillies waar Timbaland achter zit, maar ook Eurythmics. De groep die je kent van Sweet Dreams. Het is voor straks met de stem van Nelly Furtado. Eerst de nieuwe van Perre. Yesterday, Today and Tomorrow. Nu hier op M&M. Goedemorgen. M&M.

Zometeen de makkelijkste liefde die je ooit hebt gevoeld. Maar eerst naar de E313 naar Antwerpen. Op die weg, daar sta je 40 minuten aan te schuiven van voor Massenhoven. Maar goed nieuws, in Wommelgem is de weg daar wel weer vrijgemaakt. Op de E17 vanuit Gent, daar blijft in Desselbergen de aansluiting met de ring rond Gent nog altijd dicht. Komt daardoor dat brandend voertuig. Je rijdt daar beter om via de af- en oprit in Beervelde. Op de binnenring rond Brussel, daar 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Ook nog aanschuiven op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
2: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
3: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
2: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger komt.
4: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Je hebt SOS van de Jonas Brothers, maar ook van Rihanna natuurlijk. Hoe die nu weer klinkt, dat ga je zo meteen horen. Eerst de nieuwe blinkende parel van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear op jouw woensdagvoormiddag.

Ah ja, dat is die Rihanna. En SOS. M&M. Zometeen de heerlijke combinatie van Jennifer Lopez en David Guetta. Dat wil je horen en dat krijg je zometeen na deze van Lola Young, Messi. M&M.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Mars on. Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
8: In Moskou!
9: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
7: Och, jongen.
6: Dat is wel een naald, hè.
10: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Die Moskoopman.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Een zeer goede middag, het is 12 uur.
4: 14 uur.
13: Met Nicky van Driessen. 3 kinderen zijn nog altijd zwaar gewond na het ongeval in Buggehout. Het zware ongeval gisteren van een schoolbus met een trein in Buggehout in Oost-Vlaanderen zindert nog altijd na. 4 mensen kwamen om, 2 leerlingen van 12 en 15, een begeleidster van 27 en de buschauffeur van 49 jaar. Bij de middelbare school van de jonge slachtoffers is de verslagenheid vandaag ook nog altijd enorm. De directrice vertelt hoe het gaat met de 5 gewonde leerlingen die het ongeval overleefden.
14: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar dat er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is een leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
13: In Buggehout en Bornem ligt er sinds vanmorgen ook een rouwregister als steun voor de nabestaanden. Voor moslims is het vandaag het offerfeest. Dat duurt tot en met zaterdag. Elk jaar slachten families dan vaak een schaap of ze laten dat doen of ze geven geld aan armen. Het feest draait rond verbondenheid. Onder meer in de Flanders Expo in Gent vieren heel wat jongeren het samen.
15: We zijn hier om de moskee en om te bidden voor Allah en zo. En Eid Mubarak voor iedereen.
16: Dat is eigenlijk, laten we zeggen, gewoon gelijk bij jullie, dat jullie kerst hebben. Voor ons is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is eigenlijk ook familiefeest waar we allemaal samenkomen. Maar dat we allemaal samen het offerfeest vieren.
17: We gaan elkaar eigenlijk gaan bezoeken. Een gelukkige dag beleven met allemaal familie en mensen die we leuk vinden.
13: In Londen brandt het hevig op dit moment in een kosher supermarkt in de wijk Golders Green, waar veel Joden wonen. De supermarkt heeft een grote opslagruimte en is een van de grootste ter wereld in zijn soort. De wijk in Noord-Londen is de voorbije weken herhaaldelijk getroffen door antisemitisch geweld, met brandstichtingen en een steekpartij. Maar de politie zegt nog dat het te vroeg is om de oorzaak van deze brand te achterhalen. Hier en daar wat hoge wolken, maar toch vooral veel zon vandaag. Aan zee 23 graden, in het uiterste zuiden 31. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel weer. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op onweersbuien.
4: M&M.
13: Woensdagmiddag is officieel geopend en you don't want to miss a thing. Zometeen Aerosmith, maar eerst nog naar de dierentuin met Shakira.
4: Radio

Aerosmith. Schreeuw het even jouw woensdag namiddag in gang. Zoals de motor van een iets oudere oldtimer. Gaan we ervoor. Wat er ook op de activiteitenplanning staat vandaag, deze wordt sowieso al de leukste. Het is tijd om even jouw scorepuntenboekje boven te halen en jouw strenge jurybril op te zetten. Want jij bepaalt of deze song een fail is, maar dat is wel heftig. Hè? Maar vooral hoe je deze song vindt. En deze week is het eentje van Jonas Blue. Die ken je onder andere wel van deze hits.

Mama-liefhebber. Jonas Blue maakte samen met Malive The Edge of Desire. Het is echt weer een goede zomerse beat, een goede plaat met wat Braziliaanse saus daarover. Dus alle ingrediënten die je echt nodig hebt voor een echte zomerse banger. Dus even aan jou om die jurybril op te zetten en te denken wat je van deze song vindt. Geef het een punt van 1 tot 10, met natuurlijk 1, nee, en 10. Super, super goed. Dus laat maar weten wat je vindt van Edge of Desire in de app van M&M. Rate the song.

0: Het is aan jou. Hoeveel verdient hij op 10? Edge of Desire van Jonas Blue en Malive.
1: M&M.
2: Rate the song.
0: Vanochtend ging hij in première bij de M&M Ochtendshow. Daar kreeg hij al een 8,5 op 10. Dat zijn goede punten. Dat is er vlot door, dat wel. Ik ga eens zien. Oeh, Stefanie. Stefanie uit Lichtervelde, die is niet helemaal overtuigd. Geeft een 5 op 10. Ik ben vooral benieuwd wat de reden daarachter is. Dan heb ik nog Chris. Die stuurt toch wel een 8 op 10. Zegt goede zomerse beats voor tijdens deze woensdagnamiddag met de kindjes. Ook Daan uit Maasijk die zegt 8 op 10 Spaanse zomervibes. Maar Michael die is helemaal overtuigd. Die zegt dikke 10 op 10. Oké, voor de rest komt er nog wel wat punten bij. Het is allemaal wel wat hetzelfde. Het zit toch wel rond één bepaald cijfer. Maar laten we... Oeh, er komt nog eentje binnen. 8 op 10, Pascal, leuk nummer. Oké, laten we zien hoeveel hij krijgt. Deze Edge of Desire. Een 8 op 10. Dat is het goede gemiddelde genomen. Do, jij stuurt nu ook een 10. Ja, oké. Het gemiddelde gaat net niet omhoog. Het blijft een 8 op 10 voor deze song. Dat wil zeggen dat hij straks terug opnieuw hoort bij Club Kautar. Kan je opnieuw dat scorepuntenboekje even bovenhalen. Maar sowieso een goede zomerse song. Helemaal goed voor deze dag. Wat je ook gaat doen vandaag, laat dat vooral nog eens weten in die app van M&M. Nu Alex Warren met Burning Down.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Nu een promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, schat.
7: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker. Dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC leeft met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
10: M&M.

met Shallow van Lady Gaga. En Bradley Cooper, heb jij je solo zangmoment al even gehad vandaag? En nu over naar het solo dance moment. Het zal wel zijn, het kan wat steviger. Trouwens, als jij geen festivalstickets hebt en je wilt gewoon, ik weet niet, de gratis festivaletjes afschuimen deze zomer, goed nieuws. Je kan in Leuven op 7 augustus een gratis optreden van Milk Inc. meepakken. Op de Oude Markt. Hoe zeggen ze dat in het Leuvens? De Oude? Geen idee, mijn Leuvens accent is verschrikkelijk. Maar Milk Inc. die gaan daar staan, want je hebt daar zo echt de belevenissen op heel veel locaties. 5 vrijdagen na elkaar. En dat dus niet enkel met Milk Inc. Ook Laura Tesoro, Niels Stasbader, Jasper Steverlink en heel wat DJ's. Isabella A. Dat wordt een feestje. Sowieso nu ook met...

met de Where is the Love. Met een beetje extra liefde nooit kwaad kan. Dat zeker op deze woensdagnamiddag. Het is ondertussen 12:30 geworden en er staat al een goede 150 kilometer file naar Antwerpen. Zo'n 20 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 is het een kwartier extra tussen Gentbrugge en Beervelde. In Destelbergen blijft de aansluiting met de ring rond Gent dicht na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring dan een kwartier sta je daar stil tussen Gent en Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Dan nog 10 minuten op de binnenring rond Brussel, tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Bye.

Want het is another day of sun. Lekker warm vandaag. Wel niet zo warm als gisteren, maar dan nog. Het blijft wel een beetje puffen en hijgen af en toe. Net zoals in de auto van Yannick uit Ronse. Die stuurde een foto door van zijn dashboard waarop te lezen staat dat het daar toch wel een pittige 35,5 graden is. Ik zou zeggen, Yannick, die airco vol een bak. Maar hoe zoek jij vandaag de verkoeling op? Hoe ga jij vandaag om met die hitte? Is dat met een ijsje of 1, 2, 3, 4, 5 plus discobolletjes? Is dat met een bommetje in een zwembad? Of is dat op andere creatieve manieren? Laat het eens weten in die app van M&M. Idealiter ook met beeld erbij, maar dat mag je zelf kiezen natuurlijk. Nu Maxime en Babette met Hoe dan ook. We zoeken de verkoeling op. M&M.

0: jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
3: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen?
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
5: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend altijd.

DJ-licious en Milo. Met Forever Young. Al betekent jong zijn vandaag, op dit moment. Just remember, we're forever young. En niet per se buiten zitten en genieten van het zonnetje. En nu denk je, hè, over wat ben je nu bezig? Ja, je hebt natuurlijk ook wel juni dat eraan komt. Juni wordt voor veel mensen, studenten zeggen, examens, jammer genoeg. Net zoals Lucas, Lucas uit de pannen, die zegt, ja, ik zit nu in het donker. In een donkere kamer, om te studeren. Je moet je dat dan voorstellen, een donkere kamer met zo één lampje, precies alsof het zo een ondervraging is. Daar zit hij dan hopelijk in alle koelte te studeren. Dat moet ook gebeuren vandaag. Daar zijn ook misschien wel goede tips voor nodig. Van hoe studeer je nu tijdens zo'n warm weer? Hopelijk met af en toe toch eens een klein beetje een waterpauze. Dan moet je bij Els zijn. Els Cornet, die zit gewoon lekker aan haar zwembad. Het ziet er prachtig uit. En ze zegt, meer moet dat niet zijn. Kijk, het zijn twee kanten van het spectrum natuurlijk. Dank je Els om dat te delen. En laat die studentjes misschien maar afkomen vandaag. Af en toe een plonsje maken, dat kan zeker. Moet je doen. Net zoals Britney Spears. Is dat waarschijnlijk ook af en toe. Met Toxic nu.

0: Dit is nog eens jouw teken om Pommelien Thijs haar concert op te zetten op VRT Max. Want wat een show.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: En over showbrengen gesproken, Sienna Spyro, die kan er ook wat van. Stond vorige week in een bomvolle, superhete AB. Heeft overdag ook nog mosselen gegeten in Brussel. She is that girl. Deze was ook de song van The Devil Wears Prada, de nieuwe film. Material Lover.

0: Wauw.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Cool.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
4: Stegen zijn honger, kom.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ritchie. Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Een goeiemiddag, het is 1 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Nicky van Driessen.
13: 3 kinderen zijn nog zwaar gewond na het ongeval in Buggehout. 1 of 2 van de 5 leerlingen die gisteren zwaar gewond raakten bij het ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen zou mogelijk het ziekenhuis mogen verlaten. Dat zegt de directrice van hun school.
14: We hebben van alle leerlingen wel wat een update gehad. Er zijn echt wel nog leerlingen waar er ook wel echt nog hele grote zorgen zijn. Die zijn echt heel zwaar gewond. Er is 1 leerling die mogelijk het ziekenhuis al zal mogen verlaten bij iemand anders. Is daar ook een optie voor binnen een aantal dagen. Maar er zijn jammer genoeg ook nog 3 leerlingen die echt heel ernstig gewond zijn en waar daar nog heel veel zorgen zullen nodig zijn.
13: De 5 jongens zitten op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Ze overleefden het ongeval gisteren waarbij een schoolbusje botste met een trein aan een overweg. 2 andere leerlingen, een begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Op de plek van het dodelijk ongeval komen mensen vandaag bloemen of plusje beertjes leggen. Buggehout is in rouw.
15: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
16: Dat doet wel toch iets, dat dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent. Maar dat toont ook gewoon dat, ja, dat het u ook iets doet en dat je het ook erg vindt.
17: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
13: Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval loopt nog volop. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joost-de-Node onder financieel toezicht plaatsen. Dat wil zeggen dat de overheid de geldzaken van de gemeente strenger kan controleren. Volgens de Franstalige krant La Libre Belgique zijn er grote schulden. Vooral de loonkosten van het gemeentepersoneel zijn de voorbije jaren sterk gestegen. Als de maatregel er komt, dreigt Sint-Joost-de-Node ook een deel van zijn zelfstandigheid te verliezen. De regering in Brussel beslist morgen over die uitzonderlijke maatregel. En de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is op het laagste niveau in 7 jaar. Vorig jaar werd er voor het eerst minder dan 1 miljoen hectare bos gekapt. Dat is een 1/5 minder dan het jaar ervoor. De Braziliaanse president doet er alles aan op dit moment om zoveel mogelijk natuur te kunnen behouden daar in Brazilië. Het weer, dat is hier en daar wat hoge wolken, maar toch vooral veel zon overdag. Aan zee 23 graden, in het uiterste zuiden van het land 31. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel weer. Vanaf vrijdag dan meer wolken en ook kans op onweersbuien.
12: M&M.
11: Wij moeten eens klappen, babbelen, zometeen talk to you. Maar eerst het mooie Sapphire Blue van onze favoriete roodharige Ed Sheeran.

zeg, misschien ben jij wel heel erg verliefd. Heb je thuis een partner zitten waarmee je alles kan delen, dingen samen doen die er altijd voor je is. Wel, dat is heel leuk voor u. Heel tof, ja, tof. Maar er zijn ook mensen die single zijn, bestaat nog steeds. Er zijn mensen die heel happy single zijn. Er zijn ook mensen die misschien heel graag iemand zouden willen hebben. Of misschien gewoon heel graag ook dat gevoel zouden willen hebben van verliefd te zijn op iemand. Wel, binnenkort moet je bij bloot zijn daarvoor. Alle singles, die zijn daar zeker welkom. Maar nu ook, speciaal met Judith, die een nieuw nummer heeft geschreven op I'd Love to Be in Love. Dat ze ook heel graag verliefd wilt zijn op het gevoel van verliefd zijn. Maar ja, als single, geen idee over wat ze het heeft natuurlijk. Maar ooit komt het nog, dat voor

0: Scary Movie is terug.
1: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
0: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
1: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
0: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
2: I have been preparing for this for years.
1: Op woensdag 3 juni in Kinepolis, Brussel.
3: Kitwell Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want Kitwell Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to happen.
3: Kitwell Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. M&M.

toch altijd even onder het bed checken. Of gewoon vrienden worden met het monster, dat is ook een optie. Volgens Eminem en Rihanna. Jouw namiddag wordt nog mooier alsof je door een roze zonnebril kijkt. De smaak van een goed bolletje ijs, de geur van zonnecrème, daarover gesproken. Niet vergeten smeren, hè, mannetjes. Het is met een hoge UV vandaag. So much beauty around us nu.

Raven Lené, Love Me Not. Of juist wel, alsjeblieft, Love Me. Het is 2:30, of toch bijna 2:30. 156 kilometer file. Oeh, dat is, valt al... amai. Naar Antwerpen, 20 minuten file rijden op de enige 10 van voor Sint-Job. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 blijft in Destelbergen de aansluiting met de ring rond Gent afgesloten na een voertuigbrand. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een 30 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel sta je 10 minuten vast tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Dat is daar filegolven. Op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek en Machelen. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is de weg weer vrijgemaakt voorbij Moorselen.

goed, met die grauwe goede stem van die Jelly Roll, het zal wel zijn. Tegan uit Oudenaarde stuurt nog, het is mijn verjaardag vandaag, dus ik zou graag een verzoekje aanvragen. Van mij krijg je sowieso dit als cadeau, Tegan. You Don't Know Me van Ray, maar geniet vooral van je verjaardag. Geniet ook wel van je dag. Wat doe je vandaag? Laat dat eens weten in die app van M&M. Hier komt hij dan, Ray, met You Don't Know Me. Ooh, nah, nah.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Krevel.
1: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter.

0: van Bach. A million miles away zou ik nu ook wel willen zijn. Zo ergens aan een strand met een lekkere cocktail in de hand. Maar dat kan je misschien thuis ook wel doen. Allee, misschien niet aan een strand, wel aan een zwembad. Net zoals Do, die stuurde nog een berichtje daarnet dat ze straks nog een plonsje gaat doen. Nu nog even doorzetten met werken, maar zo meteen in dat zwembad duiken. Bij Jacob uit Nevelen is het een beetje anders. Die speelde vandaag Hitster. Ja, juist, dat is een spelletje dat je zo moet raden, zeker? Ja, I don't know. Maar gezelschapsspelletjes, ja, kan ook wel vanmiddag. Maar hoe ziet jouw namiddag eruit? Is het met of zonder water? Is het met of zonder een bolletje ijs? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Nu vooral wat Spaanse beats met Conga van Miami Sound Machine.
1: M&M. Make life sing.

En ja, wat wil je nu van mij? Hopelijk van mij enkel goede muziek vandaag. Dat kan ik je geven. Op deze lekker warme dag. Niet zo warm als gisteren, maar toch nog steeds 27 tot 28 graden. En dat terwijl Emilio uit Tentergem zijn namiddag doorbrengt op het werk met 1 of 2 Red Bulls, zegt hij. Oef, straks ga je naar buiten stuiteren, dat vooral. Charis uit Temse, die ligt in het zwembad met de beentjes, terwijl de zoon het water aan het proper maken is. Ja, voilà. Laat ze af en toe ook maar wat werken, hè. Ik ga je even relaxen. Daarover gesproken. Dit is daarvoor de perfecte soundtrack. Vooral als je nu aan het potenbaden bent. Legt Bruno Mars de vibes helemaal juist. Met Risk It All.

0: En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Digital Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
5: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65 inch 4K QNET Evo Mini LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Solarcheck oplaadkabels 1,5

0: Een goeiemiddag, het is 14:00. Met Nicky van Driessen. Buggenhout herdenkt het dodelijke ongeval van gisteren. Vandaag leggen veel inwoners in Buggenhout in Oost-Vlaanderen bloemen of beertjes neer op de plek van het dodelijke ongeval. Twee leerlingen, hun begeleidster en de buschauffeur kwamen er om het leven toen de kleine schoolbus op een trein botste aan een overweg. De gemeente rouwt om het verlies.
1: Ik heb een bloemetje neergelegd voor mijn medeleven te tonen.
2: Dat doet wel toch iets dat in uw gemeenschap gebeurt. En gisteren ook heel veel tranen gelaten. Ondanks dat je inderdaad, zoals ik zeg, de mensen niet kent.
3: Ik denk dat er veel verslagenheid gaat blijven. En vooral dat er veel stilte zal zijn in onze gemeente.
0: Vijf leerlingen raakten ook zwaar gewond. Mogelijk kunnen één of twee van hen het ziekenhuis binnenkort verlaten, zegt hun school. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB neemt dit jaar geen nieuwe werknemers meer aan. Dat komt door de moeilijke financiële situatie van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daarom is er een aanwervingsstop bij de Brusselse openbare diensten. Vorig jaar was er al een stop voor administratief personeel bij MIVB, maar nu geldt die dus voor alle functies, ook voor chauffeurs en technici. Het is de grootste werkgever van Brussel. De Brusselse regering wil de gemeente Sint-Joosten-Noode onder financieel toezicht plaatsen. Dat betekent dat de overheid de geldzaken van de gemeente strenger kan controleren. Volgens de Franstalige krant La Libre Belgique zijn er grote schulden. Vooral de loonkosten van het gemeentepersoneel zijn de voorbije jaren sterk gestegen. De Brusselse regering beslist morgen over die uitzonderlijke maatregel. En voor de eerste keer heeft de plantentuin van Meissen in Vlaams-Brabant zelf met succes een reuze aronskelk gekweekt. Dat duurde ongeveer 9 jaar. De bloem staat nu in bloei en dat zal maar een 2 à 3 dagen duren. Het is een klein exemplaar van 1 meter 21 hoog. De reuze aronskelk ken je ook als de penisbloem, omdat ze hier zo uitziet. En ze stinkt ook verschrikkelijk naar rottend vlees. Hier en daar wat hoge wolken deze namiddag, maar toch vooral ook veel zon. Aan zee halen we 23 graden, in het uiterste zuiden 31. Ook de volgende dagen nog warm tot zwoel weer. Vanaf vrijdag iets meer wolken en ook kans op onweersbuien. M&M.
4: Woensdag namiddag even tijd om volledig uit je dag te gaan. Loco, loco zometeen, maar eerst nog BTS met de vibes.

Het warme weer, allemaal leuk, allemaal goed. Maar soms kan je er toch ook een beetje loco, loco van worden. Zeker als je zo geen zicht hebt op iets van verkoeling. Dan moet je toe met je hoofd onder de kraan steken of zo. Dat zou ik straks eens even moeten gaan doen. Maar dat is helemaal oké. Want je moet er nog even van genieten. Want voor je het weet is het aan het donderen, is het aan het regenen. Zometeen ook een klein beetje met jouw amazing moment van de dag. Dat ook over regen gaat. Met Natasha Bedingfield, altijd een karaoke momentje. Ah, zo goed. Die komt deze zomer trouwens ook naar Pinkpop, heb ik gezien, in Nederland. Dus als je daar ooit eens live wilt bij zijn en dat live wilt meezingen, dan zou ik zo meteen al een klein beetje oefenen. Dat na Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

0: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
8: Amai, die cv'tje was lekker.
3: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
11: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
10: En helemaal op maat.
11: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
13: Camber, more space for your place.
14: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan, met Immos Koopman.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Bazaar. Met goud. Volgend jaar, trouwens, 10 jaar Bazaar. En dat doen ze, vieren ze in juni 2027 in de Roma. Zo'n beetje back to the roots, back to the beginning. En als je daar graag zou willen bij zijn, zou ik zeggen, rep je nu naar de site van de Roma. Want die tickets die zijn aan het uitverkopen zoals zoete broodjes op een mooie zondagnamiddag. Dus niet meer wachten. Dat is het motto voor in het leven. Nu met Nina Black en I Don't.

Sabrina Carpenter. Met Taste en jouw namiddag smaakt zeker goed. We gaan richting 2:30. We gaan eens zien op de baan. Naar Antwerpen is het 20 minuten filegolven op de E17 van voor Haasdonk. Een kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E17 richting Gent is in Zwijndrecht de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem door een ongeval. De rechterrijstrook die is daar versperd. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En nu vooral Marshmallow en Anne-Marie met Friends.

Anne-Marie en Marshmallow met Friends. Altijd fijn om nieuwe vrienden te maken. Zoals ik was hier net een leuke school uit Gent op bezoek. Die waren hier allemaal welkom. Voilà, zeg, ik kan nog eens zwaaien. Dag mannen, zeg, salutjes, hè. Dikke merci om te komen. Dada. Voilà, ik zeg het, altijd fijn om nieuwe vrienden te maken. Ook altijd fijn om nieuwe muziek te horen, zoals Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud.

0: Panem. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
6: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: TT voor de goede vrienden. De Eras Tour is al even achter ons. Nu gaat het allemaal over de Together Together Tour.
1: Hi, it's Harry Styles. M&M stuurt jou naar de spectaculaire wereldtour van Harry Styles in Londen.
0: Oh, in Londen. Ja, als een zeer grote Londen-liefhebber is er een klein beetje jaloezie dat bovenkomt. Maar ik zelf ga ook volgende week, die is niet waar, 4 juni naar Harry Styles. Maar ga jij naar Harry Styles? Dat is de vraag. Of zou je nog graag willen gaan? En beter nog, zou je graag gratis en voor niks willen gaan? Hij komt niet naar België, dus je moet je verplaatsen. Dat is gewoon verplicht. Het is ofwel naar Amsterdam of naar Londen. Maar als je zoiets zegt van, al dat geregel. Well, we got you. Of althans, als je de wedstrijd kan winnen, dan... We got you. Want dan betaalt M&M alles. Jouw reis, jouw verblijf en jouw transfer. En de show natuurlijk ook met Harry Styles. Wat je moet doen, is je gewoon inschrijven op de website van VRT Max. De M&M, het M&M kanaalpagina. En wie weet ga je volgende week lopen met de tickets voor de Together Together Tour. Denk maar al eens na over een outfit. Dat moet ik ook nog doen. Nu met Harry Styles en Aperture.

Chumbawamba met Tap Tambing. Jullie hebben nog niet betaald. Zeggen ze precies in dat liedje. Hè. Ik kan het niet meer onthoren. Niet dat dat een woord is, maar toch. Het is bijna 3 uur. Van mij krijg je zometeen nog Katy Perry met Teenage Dream. Wat een song. Maar eerst Elek en Khalid met Dive Into Me. Ah, wat een goede namiddag zeg.

0: gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt, ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
4: Ah, wel?
2: Van die verjaardagspies van op de barbecue?
3: Oh,
2: ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
1: Dat is er.
0: De Vos Lemmes.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger gekocht.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrip. Lidl, dat kan tellen.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Een goeiemiddag, het is 3:00.
15: VRT Nieuws.
14: Met Nicky van Driessen. Het KMSKA wordt een openluchtpodium. Begin september zal de wereldberoemde Antwerpse DJ Amelie Lens een DJ-set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum. Er worden 14.000 fans verwacht. Lens heeft al op heel wat internationale podia gestaan, maar dit is toch bijzonder, zegt ze.
16: Ik kan dat nog altijd niet goed geloven, hè. Dat is echt waanzin. Dat is sowieso ook mijn lievelingsmuseum in Antwerpen. Het is ook een van mijn lievelingsgebouwen. En Centrum Antwerpen is niet super evident om hier events te doen. En dat we zo'n groot event kunnen doen, pal in het centrum, buiten, is echt gewoon een droom die uitkomt. Dus ik ben echt super gelukkig.
14: De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB neemt dit jaar geen nieuwe werknemers meer aan. Dat komt door de moeilijke financiële situatie van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vorig jaar was er al een aanwervingsstop voor administratief personeel, maar nu geldt die voor alle functies, dus ook voor chauffeurs en technici. De MIVB is een van de grootste werkgevers van Brussel. Er werken zo'n 10.000 mensen. Het vogelopvangcentrum in Oostende krijgt door het warme weer opvallend veel jonge kauwen binnen, zo'n 30 per dag. De vogels springen uit hun nest onder zonnepanelen of dakpannen omdat het daar nu te heet is. Ze kunnen nog niet vliegen, dus belanden ze op straat.
17: Ze broeden heel dikwijls in de stadcentra en dan komen ze op straat terecht. En dan is, ja, is het een kwestie van tijd dat ze doodgereden worden. Terugzetten op het dak heeft met deze temperatuur geen enkele zin. Als je ze kunt eventueel net aan de andere kant van je huis in de tuin zetten, dan kan dat ook helpen, maar anders springen ze best binnen bij ons.
14: Het opvangcentrum raadt ook aan om ondiepe schaaltjes met water buiten te zetten. Zo kunnen vogels drinken en een verfrissend bad nemen. En voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer als opvolger van David Hubert, die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de playoffs vielen tegen. Een nieuwe trainer is nog niet bekend. Hier en daar zijn er hoge wolken. Vooral zon zien we toch, aan zee 23 graden. In het zuiden van het land kan dat tot 31 graden gaan. Ook de volgende dagen is het nog warm. Eventueel lokaal ook zwoeler weer. Vanaf vrijdag meer wolken en dan is er ook kans op onweer.
15: M&M.
14: Voor het eerst in je leven flitst het vuurwerk om je heen. Dat zijn niet mijn woorden, wel die van Camille.

Thomas Gray. Het is 3:09 ongeveer. Ach, de rumors. Zo'n beetje, een klein beetje vriendelijk roddelen. Een drankje erbij, een zwembadje erbij. Dat is nu toch echt de vibe voor vandaag. En dan met goede muziek, zoals zometeen de big hit van deze week. Stella Lefty met... Ja, een beetje yeeha. Boston vibes. Maar dat na het WK. Queen, de WK Queen, Shakira. No fighting. Maar wel met haar Hips Don't Lie.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, slaap
1: even niet. Als ik dat invind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker daar.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC weegt met je mee.

Dat is echte muziek voor een zorgeloze namiddag. Reggie en Jake Reese met Ellie. Over een zorgeloze namiddag gesproken, zometeen I Ain't Worried met One Republic. Maar eerst I Love It, Love It, Love It van Bella Kay.

0: Kissing Stranger. Een bedden en een zoentje links en rechts met Kissing Strangers.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Het is bijna 4:30 en er staat 156 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan verlies je een kwartier. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel. Een 30 minuten filegolven tussen Sint-Zevenswoluwe en Jette. En op de binnenring 20 minuten Groot-Bijgaarde en Tervuren.

0: Pink met What About Us.
1: What about us? What about us? What about us?
0: Ik denk dat Julie uit Sint-Katelijne-Waver zich wel een beetje zo voelt. Ze stuurde daarnet in de app van M&M. Ik heb tegen morgen 4 toetsen en een taak. Oef, dus veel zon zit er niet in voor vandaag. Wel, ik denk aan jou, Julie. Ik denk aan jou. We zijn er allemaal voor jou. Dat vooral veel succes. Dat is nog belangrijker. Maar hoe ziet jouw dag eruit? Of hoe klinkt die vooral? Klinkt die een beetje zo? Of juist als het omslaan van een boek dat je moet studeren. Stuur er eens een foto van, trek er eens een foto van en stuur die even door in de app van M&M. Nu tijdens Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleinmans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
6: Kijk, die
5: zijn in de gas. Weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
7: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman!
11: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
11: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja?
11: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoopman!
14: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
15: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
0: M&M.

be mine. Wat is vooral jouw uitzicht vandaag? Bij Lotte uit Korteberg is dat een zeer harig uitzicht. Klinkt vreemd, maar het is een hond dat er staat. Een doodle die ze aan het knippen is en zegt ook love my job. En wel, ik denk dat die ook vooral zijn nieuwe kapsel heel leuk gaat vinden, zeker in dit warme weer. Ook voor Inge uit de Senderlo is het weer geen uitdaging meer. Enkel misschien de rijles die ze net gedaan heeft met haar zoon. Maar nu genieten aan het zwembad. Zalig, zalig, zalig, zegt hij. Oh, klinkt ook zeer, zeer oké om vandaag te doen. Klein plonsje. Zometeen Man I Need, maar eerst...

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: M&M Live.
4: TikTok er ook even bij als inspiratiebron, zoals we allemaal wel eens durven doen voor het dagelijkse leven. Want heb jij ooit zoiets iets gezien of gebruikt, een soort lifehack, dat je dan nu ook in je leven blijft gebruiken? De lifehacks op TikTok. Ik maak af en toe die komkommersalade wel. Ja, ik ben een beetje guilty. Anyway, geniet ervan met Kautar en Wannes zometeen. En nu nog Shepherd met Coming Home. Een goede namiddag.

0: ons land leven meer dan 14.000 personen met MS. Een ziekte die niet altijd zichtbaar is. Maar op 30 mei is het Wereld MS-dag en brengen we daar verandering in.
1: Ik draag oranje voor mijn zus.
2: Ik kleur oranje voor mijn mama.
3: Ik draag oranje voor mijn dochter.
4: Wij kleuren samen oranje voor MS.
0: Doe jij ook mee? Deel jouw foto op 30 mei met de hashtag Samen Oranje voor MS en help MS Liga Vlaanderen het verschil te maken. Meer info op msligavlaanderen.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1

0: krijgt u van ons een tweede gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Scary Movie is terug.
6: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
7: Hello, Tuesday.
5: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
6: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
5: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
8: I have been preparing for this for years.
6: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello. Profiteer nu bij Torres van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Het is 4 uur.
11: VRT Nieuws.
10: En hier is Nicky van Driessen.
12: Het aantal onthaalouders blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. De Vlaamse regering wil de komende jaren 10.000 extra plaatsen creëren in de kinderopvang. Maar bij onthaalouders gaan er dus veel plaatsen verloren. Regeringspartij CD&V heeft daarom een actieplan klaar, zegt Katrien Schrijvers.
13: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
12: Begin september zal de wereldberoemde Antwerpse DJ Amelie Lens een DJ-set spelen aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Het is de eerste keer dat er zo'n groot evenement plaatsvindt op het plein voor het museum voor zo'n 14.000 fans. Lens vertelt wat zij kunnen verwachten.
14: Het is echt wel techno van begin tot einde, heel de dag. Ik zelf ga een 3-uur set spelen, vol energie, gewoon echt wat mensen van mij verwachten. Ja, en dan gewoon op een kei mooie plek, met letterlijk het museum als decor. En ik weet dat super veel mensen gaan reizen voor dit event. Dus ook gewoon om aan zoveel mensen in het buitenland ja, die plek te kunnen tonen, is gewoon magisch.
12: In Marokko, Tunesië en Algerije worden al maar minder kinderen geboren. In de jaren 70 kreeg een vrouw daar nog gemiddeld 7 tot 8 kinderen. Vorig jaar waren dat er in Marokko en Tunesië minder dan 2, in Algerije minder dan 3. De bevolking in die landen veroudert daardoor dus snel. Anders dan in Europa komen er geen migranten bij die dat compenseren. Integendeel, er vertrekken nog altijd meer mensen in die landen dan dat er bijkomen. En voetbalclub Oud-Heverlee Leuven zet de samenwerking met trainer Felice Mazou stop. Mazou was er nog maar sinds oktober trainer, als opvolger van David Hubert, die naar Union vertrok. Onder Mazou kon OHL zich wel redden in de hoogste voetbalklasse, maar de resultaten in de play-offs vielen tegen. Een nieuwe trainer is nog niet bekend. Er hangen hoge wolken in de lucht hier en daar, maar we zien vooral toch veel zon. We halen aan zee 23 graden deze namiddag. In het uiterste zuiden 31 graden. Ook de volgende dagen nog veel zon, warm weer tot zwoel weer. Vanaf vrijdag dan weer wat meer wolken en dan is er ook kans op onweersbuien.
15: Mirjam, hoe zit het op de weg?
16: Het gaat eigenlijk wel. Ja? Het is woensdag, dat is altijd iets minder druk dan de andere dagen. Het is ook vandaag te merken. We hebben 170 kilometer file. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland betekent dat 3 kwartier vertragen. Naar Gent komt er 1/2 uur bij. Naar Antwerpen vertragingen van 10 minuten tot 1 kwartier. Vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf Kruijbeke, vanaf Ranst, vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven. Voor Brussel op de buitenring 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Grotbijgaarten en Tervuren. E42 van Bergen naar Luik, 1/2 uur file bij Manage. Komt door een defecte vrachtwagen op de afrit. Daardoor is de weg versperd. Je moet er omrijden via de A501. En verder vooral kleinere vertragingen.
11: M&M.

0: toch niet zo super laat hoor. Het is bijna 4:07. M&M. Hoi en welkom bij het nieuwe Club Countdown.
1: Goeiedag.
0: Aan iedereen die het viert vandaag. Eid Mubarak of fijn offerfeest. Ik heb er ook al een fijne ochtend voormiddag op zitten.
1: Dan moet je ontbijten en zo, hè?
0: Of nee, dat moet niet per se, maar het is gewoon weer fijn samen zijn met familie.
1: Oké.
0: Dus ja, ik ben vanmorgen wel gaan ontbijten bij mijn ouders. Ja.
1: Ah, leuk.
0: Heb jij nog wat genoten van de zon, Wannes?
1: Ik heb vanmiddag heerlijk in het zonnetje gegeten. Dat was supergezellig. En ik heb een wandeling gemaakt doorheen de VRT met de airco samen met onze redacteur Jana. Was ook supergezellig.
0: Oh.
1: Ja, we moeten iets doen, hè, om ons te verkoelen.
0: Dat is waar. Maar het is zo scheiden warm.
1: Maar hoe doe jij dat in de nacht?
0: Gewoon incasseren, want ik woon op een appartement. Ik heb niet per se airco thuis of zo. En ik woon ook nog eens in zo'n mini-duplexje. Dus dat betekent dat enkel mijn slaapkamer nog met één trapje naar boven is. Maar hoe hoger zit,
1: warmte
0: hoe warmer. En er is geen enkele manier waarop ik verkoeling kan creëren, want er is maar één raam en geen plek om nog wind naartoe te kunnen sturen. Dus het blijft daar echt
1: drukkend heet.
0: Het is volgens mij echt meer dan 30 graden in mijn slaapkamer. Dus ik weet niet, ik denk dat ik gewoon elke avond al zo moe ben geweest. Of ik heb toch altijd gewacht op het punt dat ik wist van nu ga ik in slaap vallen en ga zo'n blok in slaap vallen. Zodat ik gewoon ook meteen weg ben. Ja. En dat ik er niet te veel meer mee moet
1: doen. Ja, je zit duidelijk wel met iets, ja.
0: Ja, sorry.
1: Dit is niet erg, ik snap het helemaal.
0: Ja, het is warm.
1: Ja, ik heb gewoon airco.
0: Bougie Queen. Je hebt gelijk. We gaan dit uur nog ontdekken hoe beïnvloedbaar we eigenlijk allemaal zijn. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we nog een fijn quizje doen.

0: Morning Test.
1: Ва? Воста.
0: Spelen ze meteen, wat was dat, de quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan moet je nu vooral wat was dat sturen in de app van M&M. Maak je kans op exclusieve Club Kouter tickets.
2: En om tickets? Sokken.
0: Sorry, sokken?
2: Niet erg, lieve schat, dat is de warmte.
0: Omdat
2: iemand, we allemaal niet aan doen.
0: Weet je waarom ik tickets zei? Omdat niemand mij net, ik ga zondag naar K3 en iemand stuurde mij net, hey, wil je die K3 tickets dus al eens even doorsturen? Dus daarom zat tickets in mijn hoofd.
2: Wat leuk.
0: Club Kouter sokken. Maar je krijgt ook nog altijd een tip om jou wat op weg te helpen.
2: Ja, de tip is niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon kunnen tellen. Het is niet 9, het is niet 10, maar het is... Zou het toch... Ja. Mag het nog mysterieus zijn voor de luisteraar? Ja.
0: Maar ja, ik weet niet.
2: Moet het altijd direct verklapt worden?
0: Soms moet het gewoon verklapt worden. Oh. Bon, speel je graag meer dan studio? Wat was dat in de app van M&M?
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6+6 gratis op San Pellegrino Light.
7: 6+6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve, officiële Club Qatar sokken mee winnen, dus doe je uiterste best, want primeur, wij zijn er tot vrijdag, ja.
1: Dus je, ah, dat is waar, ja.
0: Dus je hebt extra veel kans om te winnen. He, want ik denk ook dat we dat vrijdag gaan doen, toch?
1: Ja, klopt, maar ja, we hebben maar 3 dagen...
0: Nou ja, dat is ook waar.
1: Wat was dat eigenlijk?
0: Nou ja, nee, eigenlijk heb je dat eigenlijk heel... Maakt dat is eigenlijk minder tijd.
1: Nee, je hebt meer kans, hè, want hoe minder mensen meespelen, hoe meer kans je hebt om te winnen. Ja. Als je meespeelt.
0: Wat een berekeningen hier
1: allemaal. Snap
0: je? Maar ik weet iemand die heel veel af weet van berekeningen, want dat is Tristan. Tristan, je bent aan het studeren, maar heb je ook wat het nieuws kunnen volgen?
2: Ja, zeker. De radio staat wel op de achtergrond op en ik heb het journaal.
1: Goed, Tristan.
0: Wat is je allemaal opgevallen in het nieuws vandaag?
2: Veel, hè. Vooral heel veel miserie. Maar gelukkig ook nog wel wat betere dingen. Maar die zijn natuurlijk in kleinere mate aanwezig.
0: Ah ja, dat is meestal zo in het nieuws. Vrijdag is je eerste examen, zie je het zitten?
2: Minder, maar hoe meer dat ik studeer, maar we komen er wel.
1: Maar later is dan wat ben je aan het blokken misschien?
2: Statistiek 2.
1: Ah ja, dat is wel zo wat gekend om het...
0: Niet kansbericht.
1: Ja, statistieken gewoon, ja.
2: Ik heb dat onder andere.
1: Ja, Tristan, dat is, weet je wat het is? Hè? Dat is echt gewoon zo'n rotte appel waar iedereen eens moet doorbijten als die aan het blokken is en aan het studeren is.
0: Ik zeg altijd, met de hakken over de sloot is ook over de sloot. Ja, bon, je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, Tristan. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Top, de tijd begint te lopen van zodra Qatar de eerste vraag heeft gesteld.
1: Ja, Tristan, ik stel voor dat we er gewoon meteen in vliegen met jouw eerste vraag. Die gaat als volgt. Het KMSKA wordt een gigantisch openluchtpodium voor DJ Amelie Lens. Maar welk genre draait de DJ?
2: Techno.
1: Dat klopt. Thuis heeft officieel aangekondigd dat ze verhuizen van studio en dus naar een andere locatie gaan. Op welke zender is het populaire programma te zien?
2: VRT.
1: Ja, er wordt een gigantische MMA-arena gebouwd in de tuin van het Witte Huis. Dit omdat de competitiedag valt op Trumps verjaardag, 14 juni. Maar welke maand komt er na juni?
2: Juli.
1: Een Belgisch bedrijf verzorgt het gras van het WK in de stadions. Hoeveel spelers per team staan er doorgaans op het veld?
2: 11.
1: Artsen in België worden meer en meer ingelicht over noodprocedures bij ebola-patiënten. In welk continent komt het virus op dit moment het meeste voor?
2: Afrika.
1: Een brandend ooievaarsnest legde het grootste pretpark in Duitsland stil. Je zit in een achtbaan, crisis even op je luist, Tristan.
2: Ah!
1: Ja, dat klinkt alsof er iets vreselijks aan het gebeuren is, maar je hebt een crisis.
2: Wow!
1: Tristan, je hebt 6 juiste antwoorden kunnen geven. Hoppa!
0: Ja, dat is best wel veel eigenlijk. Was dat... eigenlijk heel goed gedaan. Ik ben in shock.
1: Ging het door als een speer.
0: Tristan, het ging heel hard.
1: Ja, je hebt de lat gelegd. 6 juiste antwoorden voor deze week. Enkel morgen en overmorgen wordt er nog gespeeld. Dus Tristan, we zullen zien wat de week nog brengt natuurlijk. Hè.
2: Yes.
1: Ja.
2: Dat is het volgende.
1: Dat voilà, het is dat. ik wens je alleszins nog ongelooflijk veel succes met dat examen statistiek. Maar... als je erin gelooft, dan gaat het ook goed komen, Tristan.
0: Ik zou wel
1: alle vertrouwen in.
0: Een kleine berekening maken op hoeveel kans je nog hebt op die Club Qatar sokken. En wie weet, kom ik wel tot een geweldige conclusie.
1: Voilà, en daar heb je dan toch iets plezants om naar uit te kijken.
2: De toevalsvariabelen er ook meer in rekening nemen.
1: Tristan, nu ben je me kwijt.
0: De wat? De toevalsvariabelen?
1: Je bent ons kwijt, Tristan. Ja. Maar ik ga je vooral verder laten blokken. En veel succes, bye-bye.
0: Yo.
3: Wat? Was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.
5: Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Linde uit Schoten. Nou, nog weten, bedankt voor de zalige muziek tijdens het aanschuiven voor de Antwerpse ring.
1: Oei, oei, oei.
0: Jullie doen dat geweldig, zegt ze. Ja, Linde, dat is ongelooflijk graag gedaan.
2: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Mirjam, is het gedoe op de Antwerpse ring?
4: Ja, klopt inderdaad. Door de ring richting Nederland dan moet je 3 kwartier extra rekenen. Richting Gent is dat 1/2 uur. Naar Antwerpen vanaf Melcele 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25. 10 minuutjes vanaf Fransen en vanaf Kleine Bareel. En 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Voor de buitenring rond Brussel 1/2 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Ook op de binnenring komt er 1/2 uur bij tussen Vorst en Tervuren. E42 van Bergen naar Luik. 40 minuten file bij Manage komt door een defecte vrachtwagen. De weg is daar versperd en je moet omrijden via de A501. Verder vooral kleinere vertragingen en in het station van Leuven is voorlopig alle treinverkeer stilgelegd. Qatar, Elanouche en Vannes Lacroix.

0: snap ik.
1: Liefst ergens zo aan een zalig zwembad, ja, met een lichtstoel ernaast.
0: En een heerlijke...
1: Ja, aperol. Voor u dan. Ik ga dat gevoel ja, uiteraard nooit snappen, want ik drink ook geen alcohol. Dus, ja,
0: ik doe het. Ik zeg het, ik doe het niet voor de alcohol. Ik doe het voor de smaak van de aperol.
1: Maar is een Crodino niet hetzelfde?
0: Is dat hetzelfde?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het een non-alcoholische versie van een aperolletje is.
0: Ja, dan moet ik dat eens proberen.
1: Dat is toch zo'n beetje... Is dat een beetje bitter van smaak?
0: Ja, ja, het is zo zoet en bitter.
1: Ja, dat is denk ik
0: beide.
1: Crodino.
0: Ja, denk maar wat is mijn nieuwe liefde. Ja, anyway.
1: Bon, we moeten het eigenlijk over iets totaal anders hebben. Op welke manier ben je al eens beïnvloed door TikTok-wannes?
0: Oh, ik hou zo. Ik ben wel een sucker voor receptjes. Ik heb ooit gezien dat als je zout gooit over een komkommer, dat dan het vocht uit die komkommer trekt. Dus dat je veel leuke dingen, leuke gerechtjes kunt maken met die komkommer. Bijvoorbeeld zo de cucumber salad.
1: Ja, klopt. Ik kan dat eigenlijk met alle soorten groenten doen die heel vochtig zijn. Gewoon zout erover. En
0: met
1: dan...
0: Echt?
1: Ja, als je wilt dat het niet soggy is, dan ja, natuurlijk.
0: Want ook met tomaat?
1: Ja, met tomaat is nu misschien net iets moeilijker, maar bijvoorbeeld, wat kan je dan nog doen? Aubergine. Bij aubergine wordt dat soms ook gedaan, bijvoorbeeld.
0: Echt?
1: Er een beetje zout over en dan afdeppen met een papiertje. Of met courgette. Met courgette kan je dat ook doen.
0: Ik heb er iets bijgeleerd vandaag.
1: Voilà, dat is voilà. Ook... Dat is, ja. Bon. Ik gooi het ook al eens even in de groep. Het hoeft niet per se iets met eten te maken te hebben. Maar het mag ook zijn van die dingen die je... Zo schoonheidsdingetjes die je bent tegengekomen. Waarvan je denkt, ik ga ze eens testen. Ze werken niet. Of ze werken wel. Bon, we worden allemaal wel eens beïnvloed door TikTok, denk ik.
0: Ja, ik gebruik ook bijvoorbeeld een mandoline. Ken je dat, de mandoline?
1: De mandoline, ja.
0: Mandoline. Ja, vind ik ook heel handig tegenwoordig. Ik ga het snijden namelijk. Hè,
1: dat zo... voor mij zijn dat gewoon zo'n dagelijkse gebruik.
0: Nee, voor mij niet. Voor mij is dat allemaal redelijk nieuw.
1: Voor jou is dat beïnvloed door TikTok.
0: Beïnvloed door TikTok.
1: Hey, dat is super. Maar ik gooi het even in de groep. Wat ben jij beginnen doen door het internet? Je mag het laten weten in de app van M&M.
2: Oh, wauw.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Cool.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
5: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat

0: net op TikTok of gewoon op Instagram of zo. Ik vraag het omdat het er toevallig ook over gaat in Bless the Mess. Een podcast die ik samen met Anoushka Melkonia maak. Elke woensdag dropt er een nieuwe aflevering. Dat is vandaag niet anders. En we hebben het eigenlijk een beetje over alles wat zowat messy is in het leven. We krijgen in de podcast ook regelmatig een vraag van onze luisteraars, van onze besties. En die ging deze keer over hoe beïnvloedbaar ze soms was als het op gezondheidstrends aankwam op TikTok en zo. Hoe ga je daar dan mee om? Probeer je alles uit om zelf eens te checken van klopt het of niet? Of laten we het gewoon naast ons liggen? Mm-hmm. We hebben het daarover gehad samen met onze gast van deze week, Loredana Falloni, die je onder andere ook kent van Masterchef. En ze gaf toe dat ze toch ook al eens gevallen is voor dat soort trends.
1: Hoeveel tijd hebben we? Ik heb mensen met 17 step morning routines gezien. Stop, ik heb geen tijd om yoga te doen en in mijn dagboek te schrijven.
2: Nee. Ik ook absoluut niet.
1: Ik heb nog net tijd om mijn haar te kappen.
2: Ik merk wel, als ik daar naar kijk, laat me daar ook wel door beïnvloeden. Omdat ik denk, ah ja, het is misschien goed om lauw water met citroen te drinken voordat ik mijn koffie drink.
3: Lauw water met citroen drinken voordat ze haar koffie drinkt. En dat doet ze ook effectief.
0: Ja, dat doet ze ook effectief. Maar ze zegt ook van, ik weet niet of het effectief werkt of het gewoon is, omdat het nu zo in mijn hoofd zit dat dat waarschijnlijk wel het gezonde ding is om te doen of zo. Ja,
3: ik heb wel al gehoord dat citroen vaak vet verbrandt. Dus het zal wel waar zijn, zeker. Ja.
0: Citroen vet verbranden?
3: Ja, ik drink ook wel water met citroen.
0: Ah, ja, en heb je al veel vet verbrand?
3: Nou, nee, dat zie je wel, hè?
0: Ah, nee, dat bedoel ik helemaal niet.
3: Nee, ik weet het,
0: Er zijn heel veel van die mythes en zo die niet kloppen. Ik heb ook wel zo'n trends, bijvoorbeeld double cleansen, s'avonds dus je gezicht eigenlijk op twee verschillende manieren wassen, dat doe ik nu ook.
3: Double cleansen, ja.
0: Om je make-up af te halen en dan moet je je eigen gezicht ook nog eens wassen. Ik weet, ik heb geen idee of het werkt, maar ja, ik probeer het toch.
3: Er komt ook nog wat binnen in de app. Jaël zegt bijvoorbeeld, ik heb via TikTok mijn auto leren waksen.
0: Oh, vind ik bijvoorbeeld wel een goeie, als je zo beïnvloed wordt en zo dingen bijleert.
3: Auto leren waksen, dat is zo, echt met een machine zo.
0: Ik denk het, ja. Jaël, je mag altijd wat meer informatie geven als je dit hoort. Maar ik gooi het ook graag nog eens in de groep. Wat voor trends heb je allemaal gevolgd? Op welke manier ben je ooit al beïnvloed geweest? Door TikTok of door het internet? Je mag het laten weten in de app van M&M.

0: Lyric. Komt heel wat binnen in de app van M&M over op welke manieren dat je allemaal beïnvloedbaar bent via TikTok. M&M. Even een heatstroke.
1: Even een kleine zonnesteek.
0: Het is ook echt bloedheet. Maar daar gaat het niet over. Het gaat vooral over op welke manier word je beïnvloed door het internet. Jentel die zegt, ik ben al vaak beïnvloed geweest door manieren van reizen.
1: Hoe je alternatief kunt reizen.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel zoiets. Zo...
1: Wat? Huh? Ja, ik ben sowieso al niet echt een reispersoon. Hè. Je weet dat van mij.
0: Nee, maar stel dat je zo, hè, je gaat op een citytrip. Waar zoek je de hotspot?
1: Ah ja, TikTok.
0: Ja, voilà. Dan zoek ik daar ook.
1: En dan
0: soms denk ik, moet ik dan weer... Dan zit je ook op dezelfde plek als al die andere mensen die natuurlijk hun plek op TikTok gaan zoeken.
1: Ja, maar dan weet je ook wel dat je veilig en goed zit eigenlijk. Hè. Vaak gaat dat over eten of etablissementen waar je kan gaan zwemmen.
0: Ja, maar
1: of
0: dat zo, kan die... soms ook wel zo overtoeristisch worden dan.
1: Ja, dat snap ik, maar...
0: Dat heb je wel graag.
1: Ja, ik had wel dat.
0: Ga eens even kijken bij Laura. Dag Laura.
2: Hey, hallo.
0: Hey, op welke manier ben jij al beïnvloed geweest door het internet?
2: Ik had een filmpje gezien op TikTok door een meisje die elke dag in een dagboek haar dag zo'n beetje omschrijft. En dat dan 5 jaar lang.
1: En een hele tekst of gewoon een zin of vier?
2: Nee. Ja, echt 4 lijntjes of zo, maar...
1: En dan eigenlijk gewoon de run-through van de dag.
2: Ja, inderdaad.
0: Zo wat het belangrijkste wat die dag gebeurd is. En hoe lang ben je het al aan het volhouden ondertussen?
2: Momenteel al 1 jaar.
0: En je hebt er elke dag in geschreven?
2: Ja, elke dag.
0: Amai, dat vind ik echt wel chapeau, eigenlijk.
1: Wat is zo een hoogtepunt dat je er nog hebt in genoteerd?
2: Bijvoorbeeld eergisteren kwam ik de eerste keer terug 1 jaar tegen. En eergisteren was de 25e en toen had ik het 20 kilometer van Brussel gelopen.
0: Dat is wel leuk, Laura, dat je zo een beetje... Allez, in plaats van dat we dan zo op foto's gaan terugkijken of zo, kan je het dan gewoon in het boekje lezen.
2: Ja, inderdaad.
1: En ga je hem ook opnieuw lopen dit jaar?
2: Nee, ik ga hem niet meer doen. 1 keer, maar geen 2 keer.
1: Ja, ik snap het. En ook niet in die bloed zitten hier. Dat is ook allemaal niet gezond voor het lichaam. Ik wil ook niet zeggen dat ik een dokter ben nu, maar...
0: Nee, maar ik heb al vaak gehoord dat de 20 kilometer door Brussel, Lara, dat dat een beetje voelt als een marathon die je loopt.
2: Ja, inderdaad. Zeker door de hoogtemeter.
0: Ja.
1: De hoogtemeter.
0: Vreselijk.
1: Wauw.
0: Vreselijk. Laura, dankjewel. Ja, Brigitte, te sturen in de app van M&M. Er kwam ook nog een reactie binnen van Jasmin. Hi Jasmin.
3: Hallo. Hi, dag Katja, dag Robin.
1: Het is niet Robin, het is Wannes.
0: Het is Wannes.
1: Maar dat maakt niet uit. Sommige dingen take time, hè.
0: Ja, soms...
1: Zit hier nog maar 1 jaar, Jasmin, maar dat maakt niet uit. Zeg, jij bent bezig met boeken en dat vind je terug op TikTok.
3: Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik terug op TikTok, ja. Ik lees heel veel boeken, dus... een boektokker eigenlijk, zeg het zo.
1: En zijn dat dan nieuwe boeken of boeken die je gerecommendeerd krijgt van andere
0: aangeraden krijgt.
1: Aangeraden, ja, dat was het woord.
3: Van andere boektokkers aangeraden krijgt, ja, inderdaad. Ja.
0: En hoeveel boeken koop je dan zo gemiddeld, Jasmin? Want daar kan je wel wat geld aan kwijt zijn, hè?
3: Ja, ik heb nu juist ook een deel boeken gaan halen in standaard boekhandel. Dus ja, ik heb, denk dat ik ook al soms wel rond de 60, 70 euro toch wel. Niet alle maanden, hè, maar niet alle maanden.
1: Dus pak 6 keer in het jaar koop je rond de 60, 70 euro aan boeken.
3: Ongeveer.
0: En lees je ze ook allemaal?
3: Ja, ik probeer het toch te lezen, maar ja, dat lukt toch niet. Alleen niet altijd op een jaar. Soms heb ik zo van, ja, dat ik echt een serie dat ik volg eigenlijk en dat ik dan echt al die boeken achter elkaar wil lezen. En dat ik het echt goed vind en zo, dan wel, hè. Maar anders zeg ik zo van, ja, ik hou het een beetje zo. Ik lees dan een ander boek en dan lees ik dan een ander boek van die serie en zo. Maar als ik het echt wil lezen, ja, dan is het echt alles achter elkaar.
0: En zo nog heel kort, Jasmin, als je ons zou moeten boek-influencen, welk boek zou je ons dan aanraden, zo eentje om er terug in te geraken?
3: Ja, dan zou ik jullie toch een serie aanraden eigenlijk.
0: Dan zou ik
3: jullie toch de Akator-serie van Sarah J. Maas aanraden.
1: Wacht, ik ga dat even opzoeken.
0: De Akator-serie?
3: Akator. Dus eigenlijk A-C-T.
1: A-C-T.
3: Akator. A-C-T. Akator, ja. Dus ja.
1: En dan Akator-serie van wie was het?
3: Sarah J. Maas.
1: Sarah J. Maas. Oké, okay, dat gaat over A Court of Thorns and Roses.
0: Een ja, A Court of Thorns and Roses.
1: Ja, ja, ja, ja, dat?
0: En ik, maar nog niet gelezen. Oké, okay, Jasmin, dankjewel. Bij deze heb je ons dan ook een beetje beïnvloed en geïnfluenced. Mochten ze...

0: Het is tussen bijna 3 voor 5. En we moeten nog iemand toevoegen aan ons clubje, maar daarvoor moet je onze 3 checks kennen van de dag natuurlijk.
1: Ja, ik zal ze even overlopen. We zijn op zoek naar iemand die voor het slapen gaat het kussen omdraait voor de koude kant. We zijn op zoek naar iemand die ooit al een gebungee-jumped heeft. En we zijn op zoek naar iemand die al vol muggenbeten staat.
0: Ben je de persoon die we zoeken, ga je voor het slapen je kussen nog even omdraaien voor de koude kant? Heb je ooit al gebungee-jumped en sta je vol muggenbeten? Dan meld je je in de app van M&M.

0: Oscar and the Wolf.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Kreven.
4: Pas, shot en go!

0: bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Het is 5:00.
4: 14 nieuws.
3: En hier is Nicky van Driessen.
5: Het station van Leuven is ontruimd. Er is op dit moment een bommelding in het treinstation in Leuven. Niemand mag erin. De melding kwam binnen op het onthaal van het parket van Leuven. En daardoor rijden er ook geen treinen, zegt de NMBS.
6: Sinds 4:00 is het treinverkeer van en naar Leuven volledig stilgelegd. En het station is ook ontruimd. Nu, dat zal voor heel wat hinder zorgen voor het treinverkeer. We gaan de treinen in de mate van het mogelijke proberen om te leiden. Maar er zullen natuurlijk ook heel wat treinen worden geschrapt. Wie in Leuven moet zijn, die kan met zijn of haar treinticket gebruik maken van de bussen van de lijn.
5: Er staan ook een paar treinen stil rondom het station daar in Leuven. Het aantal onthaalouders blijft sterk dalen. Vandaag wordt nog maar 1 op de 5 kinderen opgevangen door een onthaalouder. Zo'n 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Regeringspartij CD&V wil daar iets aan doen met een nieuw actieplan, zegt Katrien Schrijvers.
7: Bij de onthaalouders gaan jaar na jaar plaatsen verloren. Dus we moeten echt inspanningen doen om er echt voldoende te houden. Trouwens, wij vinden ook dat ouders de keuze moeten kunnen hebben tussen ofwel een grotere kinderopvang, een grotere crèche, ofwel een heel huiselijke omgeving bij een onthaalouder dicht in hun buurt.
5: CD&V wil ook onder meer dat onthaalouders aan dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen werken als begeleiders in een crèche. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil bodycams inzetten bij de lijn zodra het mag en kan. De federale regering werkt aan een wet daarover en als die goedgekeurd wordt, kan onder meer personeel op het openbaar vervoer zulke camera's gebruiken. Want voor minister de Ridder is veiligheid de hoogste prioriteit.
8: Ondertussen is de lijn al bezig met ook opleidingen op te starten, met op de markt te kijken welke bodycams het best zouden kunnen zijn voor die aankoop. Met het sociaal overleg, dat wordt momenteel opgestart, dus als het kader definitief is in het najaar, zouden we heel snel kunnen schakelen om die bodycams ook aan te kopen.
5: Afgelopen weekend was er in De Haan nog een zwaar incident op de kusttram. 4 jongeren vielen medewerkers van de lijn en agenten aan. 3 van hen zijn intussen aangehouden, een 4de is nog altijd op de vlucht. Voormalig premier Guy Verhofstadt moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden, omdat hij vorig jaar door een rood licht reed in Brugge. Eerder kreeg hij daarvoor geen straf van de politierechter. Volgens zijn advocaat was Verhofstadt even verstrooid en de rechter hield toen ook rekening met zijn lange politieke carrière. Maar het parket gaat niet akkoord met die beslissing en tekent beroep aan. En daardoor komt er later dus een nieuw proces voor de correctionele rechtbank, wanneer is nog niet bekend. In Duitsland is een voormalig terroriste veroordeeld tot 13 jaar cel voor gewapende overvallen. Ze werkt na 30 jaar op de vlucht te zijn, 2 jaar geleden gearresteerd. Ze was lid van de Rote Armee-fractie, een extreemlinkse terreurgroep die moorden, ontvoeringen en aanslagen pleegde. Die groep werd in 1998 ontbonden, maar zij en 2 anderen bleven daarna nog verschillende jaren overvallen plegen op geldtransporten en supermarkten. En de Palestijnse radicale groepering Hamas bevestigt dat zijn nieuwe militaire leider gedood is in Gaza. Die was nog maar 1 week aangesteld. Mohamed Odeh werd gedood bij een aanval van het Israëlische leger gisteravond op een appartement en een drukke markt in Gaza-stad. Er vielen daarbij in totaal zeker 5 doden en verschillende gewonden. Sinds er in oktober een staakt het vuren werd afgesproken, heeft Israël nog zeker 900 Palestijnen gedood. Het blijft zonnig in Vlaanderen vanavond. Vannacht krijgen we temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw zon, lokaal tot 31 graden. Vrijdag nog altijd veel zon en even warm, maar tegen de avond is er dan wel kans op onweer.
9: Mirjam, toch over die 200 kilometer, hè?
10: Ja, 230 zitten we ondertussen voor Antwerpen op de ring richting Nederland. Toch ook alweer 50 minuten file rijden. Naar Gent komt er 1 half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Melsele op de E34 ook 1 half uur. Bij Antwerpen bestaat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Verder vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Vanaf Massenhoven 20. Vanaf Kleine Bareel 10. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Voor de buitenring rond Brussel 1 half uur file golf. Tussen. tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zeddik. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Op de binnenring komt er ook een half uur bij tussen Vorst en Tervuren. En dan de E42 van Bergen naar Luik bij Manage 1 uur file. Komt door een defecte vrachtwagen. De weg is versperd. Je moet er omrijden via de A501. En verder vooral kleinere vertragingen. M&M.

0: homewrecker van Somber. Nog steeds welkom bij Club Qatar.
1: Hallo.
0: Niks nieuw eigenlijk, het is gewoon nog altijd bloedheet. We hebben een soort van zonnesteek om de 5 minuten, moet je wel weten. Onze brein functioneert niet zo goed meer vandaag.
1: Nee, we hebben wel een klein spraakgebrekje bij vandaag. Maar bon.
0: Het is oké, het is oké. Het komt goed, we gaan erdoor geraken nog tot 6 uur sowieso. We hebben straks nog een leuke Harry Styles nieuwtje voor jou.
1: Harry Styles nieuwtje.
0: Harry Styles
1: nieuwtje. Ja.
0: Mensen die fan zijn, ja, die gaan het sowieso leuk vinden. Als je het nog niet gehoord hebt, dan ik zou oren spitsen voor straks.
1: Okay.
0: Los daarvan zijn we daarnet bezig geweest over wat TikTok jou al heeft doen kopen of heeft doen doen.
1: Doen doen? Hoe? Doen, doen. Hoe? Hoe?
0: Dat gaat niet.
1: Hoe is jou beïnvloed?
0: Dus we kregen een berichtje binnen van Shani die zei, wel, ik ben nu op weg naar de winkel omdat ik geïnfluenced ben door iets wat ik 10 minuten geleden zag. Dag Shani.
1: Shani.
2: Hallo, dat is
0: Kouter en
2: Wannes.
0: Hey. Je mag ons even ook mee influencen. Wat ben je gaan halen?
2: Wel, ik weet niet of het een supergoed idee is, maar ik zag 10 minuten geleden door iets om jouw instant bruin te maken.
1: Oeh, dat vind ik leuk. En wat is dat dan?
2: Wel, het is blijkbaar het is door Shoni de Baken, ook een TikTokster van West-Vlaanderen. En het is uiervet of zo blijkbaar. En je zou dat moeten smeren. Het is geen bescherming tegen de zon, dus het is misschien niet een supergoeie tip dat ik meegeef.
0: Of
2: maar,
0: ja, je kan...
2: blijkbaar zou dat je wel voor een instant bruin kleurtje moeten zorgen.
0: Ja, dus omdat de uier zelf bruin is?
2: Dat weet ik niet helemaal.
1: Ik ga dat even opzoeken voor je, Shoni, of dat bruin... Wacht, hè.
0: Jij dacht...
2: Ook echt net voor het kruidvat.
0: Dus jij dacht, Shani, ik moet dat hebben. Ik ga dat nu gewoon meteen gaan halen.
1: Ah, maar wacht.
2: Ik dacht, ik ga dat testen, want ik word echt niet gemakkelijk bruin. En ik dacht, als ik dat al een keer uittest thuis, want ik ga deze zomer ook op reis, om niet zo meteen te verbranden, dacht ik, als ik al een keer zo eventjes op een been smeer en probeer, is dat misschien wel een goede optie.
1: Het is intensief bruiningsmelkvet. Ik snap dat je het uiervet noemt, maar het is eigenlijk een beetje... Uiervet wordt het genoemd in de volksmond.
0: Ah,
1: maar,
0: ja.
1: Het is zo, okay. Melkvet met bruiningsfactoren in. Ik denk niet dat het echt super gezond is, maar...
0: Maar, Shani, ik zou toch de tip geven om toch ook zonnebrandcrème te gebruiken.
2: Ja. Dat ging ik sowieso doen, anders kom ik als een kreeftje eruit, denk ik.
0: Oké, wel, dat is misschien toch wel belangrijk om te zeggen. Oké, maar merci, Shani, om ons en bijgevolg iedereen die naar de radio aan het luisteren is bij deze ook wat te influencen. Dan gaan wij nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
3: Diego Termoten.
0: Hey, dag Diego. Hey,
1: Diego.
0: Hoe gaat het, Diego?
3: Alles goed, alles goed. Aan het werken.
0: Alles goed. Jij nog niet gesmolten van de hitte?
3: Nee, ik heb airco in het bureau.
1: Gelukkig. Ah, heerlijk. Wij niet.
0: Nee, wij
1: hier in het oude VRT gebouw.
0: We hebben gewoon een heel oldschool een soort van tochtgat gecreëerd. Met het raam open te zetten en de deur. En uiteraard zit Wallis daar lekker in.
1: Ik zit er middenin en koud en voel er niks van.
0: Maar bon.
3: Wallis heeft gelijk.
0: Ja, Wallis heeft gelijk. Ja, ik kan geen tochtgat creëren, want er is geen deur achter mij. Bon, los daarvan. Diego, jij zou graag lid willen worden van de club. We blijven nog wat in het thema hitte. Want voor het slapen gaan, draai jij jouw kussen om voor de koude kant?
3: Ja, dat klopt, inderdaad.
1: Altijd?
3: Altijd.
1: Elke dag?
3: Winter, zomer, elke dag, soms 3-4 keer op een avond.
1: Ook in de winter?
3: Ook in de winter, ja.
1: Waarom?
3: Ja, inderdaad. Ja. Omdat ik zo vind dat dat heel snel warm wordt en dat is onaangenaam. Ja.
1: Ook als je in je bed gaat liggen?
3: Ja.
1: Maar dan is dat toch koud in de winter? Is het toch -2 buiten? Dus dan is dat toch automatisch? Of misschien staat de chauffage heel erg aan in je... Ja, okay.
0: Maar ik denk dat die...
3: Wel aan, hè?
0: Je draait waarschijnlijk je kussen om als je er al even op ligt en dan ga je naar de koude kant. Zo zit het toch, hè?
1: Ja.
0: Het is niet meteen van de eerste keer dat hij het omdraait, want dat heeft het geen zin in Wallis.
1: Ja, sorry Diego, het gaat even niet zo goed vandaag. Ja, het spijt me.
0: Jij staat ook al vol muggenbeesten?
3: Ja, precies. De muggen houden van mij. Zeker wel.
1: Oké, we hebben nu ook iets nieuws, hè. Tijgermuggen. Daar moet je voor oppassen. Die komen meer en meer voor in België.
0: Ja. Nog iets om schrik voor te hebben. En Diego, je hebt ooit ook al eens gebungee-jumped.
3: Ja, precies, inderdaad.
1: Hoe hoog was het toen?
3: 216 meter.
0: Oeh, dat is hoog. En,
3: dat van de Bloemkansbrug in Zuid-Afrika.
0: En was dat een soort van bucketlist ding dat je ooit wel eens wilde schrappen?
3: Oh, nee, niet echt. Ik ben de scheidlees. Oh. In achtbanen ga ik niet op acht... In pretparken ga ik nooit op achtbanen en zo. Mm-hmm. Maar we waren er met de groep en dan zeggen ze, gaan we dat doen, gaan we dat doen. En dan zeg je, ja, we gaan dat wel eens doen.
1: Diego, ik zoek
3: hier... En dan plots sta je aan die brug.
1: Ik zie hier wel even een plaatje van die Blauwkransbrug. Dan ga ik toch liever in de Python in de Efteling als ik deze brug zie. Want ja. Wie heeft jou overhaald om dit te doen?
3: Dat was met de roep. Met de roep.
1: Groepsdruk. Ik zou toch eens met die mensen gaan praten.
0: Zeg maar, Diego, was het dan uiteindelijk zo eng als je had ingebeeld?
3: Het ding is, het moment dat je valt, kan je niks uitbrengen en dan plots hang je daar.
0: Ah ja, oké.
1: Dus maak je het mee, de val?
3: Achteraf, de val maak je wel mee, maar je kan niet roepen precies. Maar die emotie is pas later losgekomen.
1: Als je bengelt.
0: Oké. En zou je het dan nog eens opnieuw doen of aanraden aan mensen om het te doen?
3: Ik zou het wel aanraden sowieso, want het is echt wel een fantastische kick. Ga ik het nog eens doen als ik aan zijn foto het, waarom niet?
0: Als, zou je het aanraden aan Wannes Sakwa bijvoorbeeld?
1: Excuseer.
3: Waarom niet, uiteraard?
0: Ja, nou, Wannes, wat denk je? Ik heb nog nooit gebungeejumpt.
1: Ik zal ons nu even uit het raam springen.
0: Dan kunnen we iets om morgen te doen.
1: Ja, haha, ben je gek in je hoofd? Ik doe dat niet, zo'n dingen. Dat is echt...
0: Maar kijk, Diego zegt zelf, hij was ook een scheidluis en heeft het wel gedaan.
1: Ja, maar ik ben...
3: Voilà, inderdaad.
1: Maar, kijk, Katarina-Louche. Ik ga dan nu net in dat water... Ben je zo met je hoofd in het water geplonst? Of is dat ook niet bij de Blauwkransbrug?
3: Nee, dat is niet met plons in het water.
1: Ah ja, want die dingen heb je ook, hè. En dan ga je zien, dan ligt er net een dikke steen waar ik met mijn hoofd op haal. Dan gedaan. Dus nee, ga ik niet doen.
0: Oké, okay, we zullen er verder nog eens over discussiëren. Diego, merci om dat door te sturen in de app van M&M. Jij bent nu lid van onze club en dat gaan we ook even officieel maken.
4: Proficiat!
0: Diego Terbot.
5: Jij bent nu trots lid van Club Kautaar.
0: Dag Diego!
1: Dag wel. Bye bye! Drink some margarita.

0: zeg, als je fan bent van Harry Styles, dan zou ik toch wel even blijven hangen.
1: Oh, want er komt iets aan.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Hang Em A Fear van Cameron Whitcomb. M&M. Er is maar één man die op dit moment een soort van heerser is over mijn TikTok-feed.
1: Wauw, wie is dat?
0: Het is Harry Styles. Ik word platgeslagen door content van Harry Styles. Hij is op dit moment bezig met zijn Together Together Tour, waar hij muziek speelt van zijn nieuwe album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Hij zit op dit moment in Amsterdam. Mm-hmm. Ben jij al video's tegengekomen van Harry?
1: Ja, ik ben wel wat video's tegengekomen. Nu dat het mijn social media tortured, wil ik nu niet zeggen.
0: Ja.
1: Maar ik zie hem wel heel vaak sporten.
0: Ja, hij gaat vaak gaan lopen, een wandeling gaan doen. Hij heeft soms ook af en toe eens een paar dagjes vrij tussen zijn verschillende optredens. En dan gaat hij eens op wandel in Amsterdam met zijn vriendin, verloofde eigenlijk, Zoe Kravitz. Maar de fans die weten hem intussen wel te vinden. En die zoeken dan een beetje op van waar hangt hij een beetje. Ze gaan daar zelf dan ook eens gaan kijken. En dan vragen ze hem af en toe eens voor een foto. Zo is er zo een TikTok-video online van een meisje die zo naar hem toe loopt. Harry, mag ik een foto? En hij zegt zo, nee, nu niet. En hij loopt zo de andere kant op, terwijl Zoe Kravitz zo, dus hij loopt pakt naar links en zo is zo rustig naar rechts.
1: Nee. Ik kan dat niet aan.
0: Dus die man is volgens mij het beu om aangesproken te worden.
1: Dan vraag ik mezelf af, waar verblijft die man? Die doet dus een tiental shows in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat hij een hotel heeft, toch? Die heeft toch een soort van Airbnb/appartement of zo?
0: Ik heb geen idee wat ze doen. Alleszins mensen weten hem wel gewoon te vinden. En ik heb ook zoiets van, als die man nu zelf in zijn vrije tijd aan het wandelen is en je weet dat hij geen foto's wil, dan ga je toch gewoon, dan stop je toch met het te gaan vragen.
1: Kijk, ik kan maar één ding zeggen. Beyoncé would never go on a run, hè, in het Vondelpark.
0: Nee, maar ja, ik vind dat het toch leuk. Harry is van de mensen. Die, die mens mag toch ook het park gaan ontdekken.
1: Harry is van de mensen.
0: Nee, Beyoncé die zou het Vondelpark gewoon afhuren.
1: Ja.
0: En daar dan gewoon zo rondwandelen.
1: Beyoncé zou het Vondelpark inderdaad kopen op die moment.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: This is mine.
0: Ja, anyway. Ik zal haar op een foto vragen. Nu, in Brussel zal hij niet zo snel te vinden zijn in zijn korte rode Adidas short. Want hij houdt hier geen halt met zijn Together Together Tour. Maar als Harry Styles niet naar ons komt, dan gaan wij gewoon naar Harry Styles.
2: Wow. Hij is Harry Styles.
3: M&M stuurt jou exclusief
2: naar Harry Styles in Londen.
0: We kunnen jou en een plus one op een concerttrip sturen naar Harry Styles in Londen. Het enige wat je daarvoor moet doen is je nu gaan inschrijven via VRT Max op het M&M-kanaal en ons daar vooral overtuigen waarom je daar zeker bij moet zijn. En wie weet word jij wel geselecteerd om binnenkort onze grote finale te spelen en dan zie je hem gewoon hè, van dichtbij in Londen.
1: En hij gaat dan ook lopen in Londen.
0: Waarschijnlijk. Ik heb al horen vallen dat onze Iman Boudadi van de M&M Ochtendshow dat hij al eens op onderzoek gaat van waar de plekken zouden kunnen zijn waar Harry Styles op wandel gaat in Londen. Dus dat zal je misschien morgenochtend ook wel in de M&M Ochtendshow horen.
1: Allee, ik ben benieuwd wat ze weer heeft uitgestippeld van route.
0: Inspiratie. Goed, voilà, dus naar VRT Max gaan en je daar vooral gaan inschrijven. Ik zou zeggen, veel succes!
3: Luister volgende week naar M&M.

0: komt ook niet naar België.
1: Ah, oh, wat een loser.
0: Maar ik ga wel naar Bruno Mars.
2: Mirjam, hoe is het op de weg?
3: Het is drukker geworden. 240 kilometer file hebben we. Met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 1 uur extra. Naar Gent is dat een 30 minuten. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek 30 minuten. Vanaf Massenhoven 15 minuten. En vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Problemen vooral ook op de buitenring rond Brussel. Ruim 1 uur komt erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zeddik. Daar is de rechterrijstrook nog dicht door een ongeval. En ook in Jette een defect voertuig rechts. Voor de binnenring rond Brussel 30 minuten extra rekenen tussen Grotbijgaarden en Ter Vuren. Naar Brussel op de E40 tussen Sindenijs-Westrem en Wetteren 20 minuten. E42 van Bergen naar Luik bij Manage nog 1 uur file. Door een defecte vrachtwagen blijft de weg versperd. Je moet daar omrijden via de A501. Verder kleinere vertragingen. En in het station van Leuven is alle treinverkeer stilgelegd. In de ruime omgeving is er ook hinder voor het verkeer.
4: Lacroix.

0: is blijkbaar stevig aan het rommelen daar bij thuis.
1: Ja, het is echt gedoe. Echt een soap.
0: Echt een soap. Ja. Zoals het is eigenlijk. Ja. Zo meteen even alles nog eens op een rijtje.
2: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
3: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
4: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazette van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
5: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Engeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: M&M. Club Kautar.
0: Ja, ik heb mij laten influisteren dat het vandaag een belangrijke dag is in Duitsland.
2: Ja, belangrijk. Ja, ik wil natuurlijk geen andere dag belangrijker maken dan een andere dag, maar deze week geen thuissong. Dus ik ga even alles op een rijtje zetten dat de mensen toch mee zijn. Want ik krijg toch hier en daar op de redactie vragen en op mijn Instagram vragen van waar is de thuissong? Ah wel.
0: Oh ja.
2: Even een korte recap.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay.
2: Ah, mijn favoriete muziekje. Het wordt spannender en spannender, Koutje. Dat jij ook even mee bent, want je kijkt elke dag naar thuis. Hè?
0: Ja, ik moet mee zijn. Dat ja. Ik mee, dat kan volgen.
2: Oké, dus er is een verkrachter. Hè? En die verkrachter is nog steeds in weer en wind. Die is natuurlijk ook nog niet ontmaskerd. Er zijn heel veel speculaties wie dat zou kunnen zijn. Ook Dieter, de politieagent, dacht het te weten. Maar het werd een beetje heet aan zijn scheentjes, want hij werd geschorst. Omdat hij aangeklaagd werd door Cody voor laster en eeroof, omdat hij een verkeerde insinuatie had gedaan over dat Cody misschien iets te maken kon hebben met die verkrachting.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Ben je nog mee?
0: Ja.
2: Ja, dus een hele hoop gedoe.
0: Cody, dat is het personage van Ilse Stadsbaan,
2: ja,
0: toch?
2: De ziekenhuisbaas. Eigenlijk.
0: Ja.
2: Dokter Cody Dubois. Maar anyway. Dus, ook zit mijn boyfriend in de serie, César, in de stress. Want zijn loesje zaakjes komen meer en meer aan het licht. Mm-hmm. Hij heeft een dubbele agenda. Weet je wat hij aan het doen is?
0: Of wat is hij aan het doen?
2: Ja, hij wil geld aftroggelen van Marianne.
0: Oh, ja. Wie is Marianne?
2: Alsjeblieft zeg.
0: Maar gewoon voor de mensen die niet weten wie Marianne is.
2: Jij weet
0: wie... Jawel, ik weet wel wie Marianne is, maar wat heeft Marianne hiermee te maken? En waarom is die geld aan het aftroggelen van Marianne?
2: Ah, wel, César was dus eerst... Maar ja, dan moet ik heel die verhaallijn uitleggen.
0: Ah, ja, ja.
2: César was dus eerst Marianne... haar sugar babe. Sugar babe. Jawel, dat klopt, want Marianne is ouder dan César. Dus hij probeerde het op die manier, maar nu is hij samen met mij. En hij probeert het nog altijd via te doen. Maar ik wil ook niet te veel vertellen, want het is ingewikkeld.
0: Ja, maar hij wil wel geld aftroggelen. Ja, hij wil eigenlijk terug een beetje geld van haar
2: Maar krijgen. Eigenlijk is dat gewoon familie van elkaar.
0: Oh.
2: Ja, want César is eigenlijk Howard Bastiaans.
0: Oh.
2: En niet Iu, want ze zijn niet meer samen. Ik ben nu samen met...
0: Ja, maar ja, Iu zijn wel ooit samen geweest, hè?
2: Ja, maar niet echt. Geen seksuele relatie.
0: Oké.
2: Ja, waren ze echt samen? Ja, nee, ze waren niet echt samen. Het werd gedacht dat ze samen waren.
0: Oké.
2: Maar ja, dan uiteindelijk niet. Maar bon, hij probeert dus geld af te troggelen van Marianne. Niels, mijn personage, heeft dat natuurlijk allemaal door wat er aan de hand is. Maar hij weet er het fijne niet van. Dus hij vraagt dat aan hem. Schat, waarom doe je zo raar? Waarom doe je zo gek? Vertel mij eens iets. Maar ja, dan in die cliffhanger. Van vanavond, daar gebeurde het hoor. Ik wil de mensen eraan herinneren dat ik ooit een foto heb gepost waar je bloed op mijn gezicht ziet. Ah, wel, dat moment komt misschien dichterbij.
0: Oh,
2: wink, wink.
0: Vanavond?
2: Dat weet ik nog niet. Okay. Maar wat ook heel veel mensen online opviel, is dat César in de cliffhanger... In de cliffhanger aan het huilen is in de gang. Ja. Ja.
0: Oké.
2: Dus ik ben nu benieuwd naar twee dingen. Wie denken jullie dat de verkrachter is? En waarom denken jullie dat César staat te wenen in de gang van het G-huis waar Niels, aka ik, woon? Laat het alsjeblieft weten in de app van M&M, want dan gaan we er even op verder.
0: Oké, we zullen eens even kijken welke speculaties er allemaal binnenkomen. M&M.

0: These Words, Natasha Bedingfield. We moeten misschien toch eens even kort iets rechtzetten. Er komen een paar reacties binnen de app van M&M van mensen die zeggen van misschien moeten we niet zo lacherig doen over een verhaallijn als verkrachting. We doen daar absoluut niet lacherig over. Hè. Dat is een bloedserieus onderwerp. Nu, het gaat natuurlijk wel over fictie. Maar we willen er absoluut niet lacherig over doen. Dus bij deze, onze excuses mocht dat toch zo overgekomen zijn. We wilden gewoon even de verhaallijn van vanavond toch wat duidelijk maken.
1: Klopt,
0: toch?
1: Koutje. Er komen ook heel wat reacties binnen. Bijvoorbeeld Jolien zegt, ik denk toch dat Cody de schuldige is en dat hij daarom Dieter heeft aangeklaagd. Mona Roets zegt dan weer, is het break-up season? Weg met César, hoog tijd. Oeh, oké. Dirk zegt dan weer, ik denk dat de dader de werknemer in het ziekenhuis is die alle artsen haat. En Anke zegt dan weer, gaat César je in elkaar slaan en dan spijt hebben zeker? Ja, Anke, ik kan niks zeggen.
0: Ja, we zullen zien wat de uiteindelijke verhaallijn wordt natuurlijk. Er komt ook nog een berichtje binnen van Emma, die zegt, ik denk dat misschien Briek nog wel de schuldige zou kunnen zijn en dat het César het gaat uitmaken en dat hij daarom weent.
1: Oh.
0: Ze zegt ook, we zullen zien, oh my god, superspannend.
1: Ja, je moet zeker en vast vanavond kijken, want er staat toch wel iets te gebeuren en zeker met Niels, mijn personage.
0: Oh. Spannend. Bon, dat is dan dus voor vanavond op VRT1 of als ik mij niet vergis, kan je nu ook gewoon al kijken op VRT Max.
1: Ja, maar doe dat vanavond, dat is leuker, dat is gezelliger met de familie in de zetel. He, dan heb je toch zo dat samenhangmoment.
0: Ja, en zet ook een airco even richting je gezicht, zodat je niet smelt wat in de zetel zit. Dat is nog een tip van mij naar jou, hè?
2: M&M. Club K.

0: Alexandra gaat Tina hier de boel overnemen. Ze gaat met jou alles wat belangrijk is qua popnieuws en zo overlopen. Nog tot 8 uur deze avond uiteraard. Voor de rest wil ik je graag dus nog om deze show af te sluiten met 3 tips naar huis sturen.
1: Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Spits mijn oren.
0: Tip nummer 1 is dus, als je vanavond niks te doen hebt, dan zou ik vooral kijken naar thuis. Want het wordt een ongelooflijk spannende aflevering. Dat heeft Wannes zelf net verteld.
1: Ja.
0: Tip nummer 2 is, als je graag nog bij Harry Styles terecht wil komen in Londen en die man misschien eens wil zien rondlopen in Londen, maar vooral hem live bezig zien op zijn Together Together Tour en dus in zijn concert, dan moet je zo snel mogelijk naar 14 Max gaan en je daar inschrijven om mee te doen met onze wedstrijd, zodat je misschien dan binnenkort de finale kan spelen.
1: En punt 3.
0: En tip nummer 3, zoek ergens verkoeling, mannen. Het is 30 graden, het gaat morgen nog super warm zijn. Ga je een airco aanschaffen, spring nog even in het water van de buren
1: oh.
0: En zoek verkoeling, want je zal het nodig hebben, denk ik.
2: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, maar mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké. Okay.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
16: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
16: Zeker, tot in de details.
17: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
0: Goedenavond, het is 6 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Nicky van Driessen.
19: Het station van Leuven is ontruimd. Sinds rond 4 uur is er een bommelding in het treinstation van Leuven. Niemand mag erin. Treinen worden omgeleid.

0: één trein staat er nog stil buiten het station, maar wordt voorlopig niet ontruimd. Ook de bussen stoppen niet aan het station en worden omgeleid. Je hoort de politie van Leuven.
1: We hebben omstreeks 4 uur verschillende telefoontjes gekregen via het parket waar de oproepen zijn binnengekomen, dat er een bom zou ontploffen in het stationsgebouw. Verder was dat vaag, maar er zijn verschillende van die meldingen geweest. We hebben dat ernstig genomen. Treinverkeer is stilgelegd, de omgeving is ontruimd. Eerst het stationsgebouw zelf, daarna ook het plein voor het station.
0: Veel treinritten zijn ook geschrapt of hebben vertraging door het incident. De NMBS deelt water uit aan reizigers die gestrand zijn in Leuven door de hitte. Het aantal onthaalouders blijft sterk dalen in Vlaanderen. Nog maar 1 op de 5 kinderen kan er terecht. 10 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Meer ouders kiezen nu ook voor een crèche of kinderdagverblijf. Maar volgens de regeringspartij CD&V moet opvang bij onthaalouders blijven bestaan. De partij vraagt daarom maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, zegt dat er aan oplossingen gewerkt wordt, want elke opvangplek is nodig.
2: En vandaar dat we met voorstellen naar de regering trekken om onthaalouders eigenlijk te versterken. We willen hen een werknemersstatuut geven, willen hen betere loon- en arbeidsvoorwaarden geven, willen hen ook ondersteunen met expertise. We willen simuleren dat ze samenwerken. Dus op al die verschillende fronten willen we ingrijpen om de job van onthaalouder aantrekkelijker te maken.
0: Voormalig premier Guy Verhofstadt moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden omdat hij vorig jaar door een rood licht reed in Brugge. Eerder kreeg hij daarvoor geen straf van de politierechter. Volgens zijn advocaat was hij even verstrooid. De rechter hield ook rekening met zijn lange politieke carrière toen. Maar het parket gaat niet akkoord met de beslissing en tekent beroep aan. Daardoor komt er later dus een nieuw proces voor de correctionele rechtbank. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend. In Frankrijk wil de minister van Onderwijs een zwarte lijst invoeren voor schoolmedewerkers die ongepast gedrag hebben vertoond tegenover minderjarigen. Wie op die lijst terechtkomt, zou nooit meer in het onderwijs mogen werken. Dat kan zelfs zonder een veroordeling door een rechter. De minister wil zo vermijden dat scholen mensen aannemen die eerder al problemen veroorzaakten. Het voorstel komt er na een groot schandaal rond seksueel misbruik op verschillende scholen in Parijs. Oeganda heeft de grens met buurland Congo gesloten door een uitbraak van ebola. De maatregel blijft al zeker 4 weken gelden. In Congo zijn al meer dan 200 mensen overleden die vermoedelijk besmet waren met het virus. Daarnaast zijn er nog ongeveer zo'n 1000 verdachte gevallen. In Oeganda is voorlopig 1 persoon overleden en zijn 7 besmettingen bevestigd. Voor de variant van ebola die nu rondgaat daar bestaat nog geen vaccin. In de Giro d'Italia heeft de Deen Michael Valgren de 17e rit gewonnen. Hij zat in de vroege vlucht en sprintte naar de overwinning. Hij eindigde voor de Noor Andreas Leknessoens en de Italiaan Damiano Caruso. Jonas Vingegaard, nog een Deen, blijft leider in het algemene klassement. In Vlaanderen blijft het vanavond zonnig. Vannacht halen we temperaturen tot 16 graden. Morgen is er opnieuw veel zon met lokaal een 31 graden. Vrijdag nog altijd veel zon en even warm. Maar tegen de avond is er dan wel kans op onweer.
3: Het is nog 200 kilometer zweten in de file, Mirjam. Waar staan die files?
4: Dat kan je doen op de Antwerpse ring richting Nederland. Er komt 1 uur bij. Naar Gent is dat nog 20 minuten. Naar Antwerpen vertragingen tot een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost, vanaf parkeerterrein in Kruijbeke, vanaf Massenhoven en vanaf Antwerpenhaven. Voor de buitenring rond Brussel ook nog 1 uur tussen Zaventem en Zelk, maar daar is de weg ondertussen vrijgemaakt. Op de binnenring nog 20 minuten file golven tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Naar Brussel vertragen op de E40 tussen Oostkamp en Beernem door een ongeval en verder ook nog tussen Sindenijs, Westerum en Wetteren 20 minuten. E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Daar is een defecte vrachtwagen, een lading mazoet verloren. De weg moet daar schoongemaakt worden. Kan daar nog wel een tijdje duren. Je moet er omrijden via de A501. In de ruime omgeving gaat het daar erg moeizaam. Verder vooral nog kleinere vertragingen en het zat ook in het nieuws. In het station van Leuven is alle treinverkeer stil. Gelegd. Ook in de ruime omgeving is daar hinder voor het verkeer.
5: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: M&M. Alexandra Gazzina.
3: De avondzon op je huid en de onuitputbare energie van Ray in je boksen. Dat is een goed begin van de avond. Let's go!

welkom op alweer een wondermooie, zonnige, hete avond. Geniet ervan zolang het duurt, want met België weet je nooit. En besef, de hele koude winter hebben we zitten uitkijken naar deze dagen, naar dit weer. Dus pak het vast, want het is echt zalig buiten. En al zeker als Tom O'Dell daar zijn iconische piano-intro erbij speelt. Even terug naar 2012. Another Love.

Het is heet vandaag en ik vraag me af, hoe pak jij dat aan met je activiteiten die je normaal doet? Misschien ga je op woensdag altijd sporten. Ben je moedig genoeg om dat vandaag ook te doen? Of blijf je lekker in de meest coole plek van je huis met de rolluiken toe? Zou ook kunnen. Of heb je een hobby die niet echt beïnvloed wordt door de hitte? Dat kan ook. Of misschien ga je altijd zwemmen op woensdag. Dan is het echt wel your lucky day om dat vandaag ook te doen en af te koelen. Ik heb mijn loopje geskipt vandaag, wegens te warm. Maar laat gerust weten in de app van M&M hoe dat bij jou zit. Wat jouw hobby van deze warme dag is en of je die vandaag ook effectief gaat doen of niet.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.

Madonna en Justin Timberlake. Tick-tock. Met 4 Minutes. Geen heet weer dat Matthias uit Roeselare kan tegenhouden, want hij stuurt: ik heb vanavond repetitie met ons percussie-ensemble. Er komt een optreden aan, dus skippen is geen optie. En Annelies, 26 jaar, laat weten: ik ben deze ochtend zoals gewoonlijk voor het werk gaan zwemmen en het frisse water was zalig. Kan ik geloven.

0: Sabrina Carpenter met Man Child. En zometeen hoor je Camille, haar nieuwste song. Mirjam, waar staan files?
1: Nog op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra. Naar Gent komt er 1 kwartier bij. Ook 1 kwartier vanaf Waaslandhaven Oost en vanaf Massenhoven. 20 minuten nog vanaf Kruijbeke en 10 minuten vanaf Antwerpenhaven. Voor de buitenring rond Brussel nog 25 minuten file golven tussen Zaventem en Jette. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Oostkamp en Beernum door een ongeval. Verder ook nog 20 minuten tussen Sindenijs, Westrem en Wetteren. Nog altijd de problemen ook op de E42 van Bergen naar Luik. Die blijft bij Manage afgesloten door een lading stoco die op de weg is terechtgekomen. Je moet daar omrijden via de A501. Het gaat er erg moeizaam in die omgeving. Verder alleen nog kleine vertragingen. En in het station van Leuven is alle verkeer al een hele tijd, treinverkeer al een hele tijd stilgelegd. Ook in de omgeving is daar hinder voor het verkeer.

over exact 1 maand mag je weer je baldcap en pitbull zonnebril uit de kast halen, want dan komt Mr. Worldwide naar Werchter Boutique. 27 juni dus. Zie het als een mooi vooruitzicht om je door de drukte van deze komende maand te sleuren. Dit is hier met Kesha, Tim.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.

0: Hij heeft een nieuwe song nu.
1: MNM. Rate the song.
0: Goh ja, nu is eigenlijk ook niet volledig het juiste woord, want de song in kwestie kwam al uit in de nazomer van 2025, dus toch wel enkele maanden geleden. Daar dook hij al op in DJ-sets van best wel grote namen, zoals Calvin Harris en David Guetta. En wie weet het, sommige dingen hebben tijd nodig om te rijpen, zoals goede kaas bijvoorbeeld. Random vergelijking. Maar dit nummer heeft dus nu ook enkele maanden rijptijd gekregen. En ik ben zeer benieuwd wat je ervan vindt. Vooral met deze warme, toch wel bijna hete temperaturen, denk ik dat hij wel eens goed kan binnenkomen en bevallen. Dit is Jonas Blue met Edge of Desire. En jij mag mij vooral laten weten wat jij ervan vindt in de app van M&M, want jij beslist of we hem nog eens gaan draaien of niet. Dus laat maar weten. Jouw mening en jouw score op 10.
1: Rate

De plek ter wereld, ergens in Oceanië of zo. M&M. Read the song. Met deze Jonas Blue en Edge of Desire. Ja, je kan wel niet ontkennen dat dit de perfecte dag is voor zo'n nummer. Ik ben niet de enige die dat denkt. Bart de Bie uit Malle laat weten. Ik vind het echt heerlijk. 10 op 10. Keihard dansen. Tine uit Aalst stuurt een 9 op 10 door. Zegt Vincent uit Aalst een 7. Zomers nummer, laat Turk weten. Dieter uit Harelbeke stuurt 10 op 10. Er komen hier nog 9 op binnen. Nog een 7 van Charlotte. Nog een 8,5. Hoog tijd om een gemiddelde te nemen van jouw scores. Ik kom uit op. Gemiddeld een zeer mooie 8,5 op 10. Voor Jonas Blue met Edge of Desire. Dus morgenochtend hoor je hem sowieso opnieuw op M&M. En het wordt een zonnige, warme ochtend. Dus misschien gaat hij dan nog beter bevallen. Wie weet, you tell me morgenochtend.

Stay crazy van Mika. Dat is een motto om naar te leven op deze woensdagavond. Andere toepasbare voor Marine de Klerk, 22 jaar, die economie zit te blokken. Relax, stay crazy. Of voor Jacob Verscheuren uit Kruisum, die op weg is naar een avondshift. Ook relax, stay crazy. Alles komt goed. Dat relaxen, dat gaat nog beter lukken bij deze met de stem van Sienna Spyro. Afgelopen weekend weer klonk die stem in de AB in Brussel. Die AB zat stampvol. Ook Ticketswap ging volledig crazy omdat iedereen nog tickets wou scoren, maar dat ging niet meer. En de mensen zongen zo luid mee dat je Sienna Spyro zelf bijna niet meer kon horen tijdens Die on this Hill.

Sienna Spyro met Die on this Hill. Ja, jouw avond brengt nog veel leuke dingen. Lisa Bleumingen, de Arendonk, is bijvoorbeeld onderweg naar de K3 Originals. Oh, have fun daar! Klinkt mega leuk. Dan wordt er ook nog uitgebreid gebarbecued door Johan uit Temse, die barbecued al de tweede dag op rij moet kunnen in deze temperaturen. Zalig. Geniet ervan en Bear Bunny zorgt voor de zomerse tropische vibes uit Puerto Rico.

0: Dus... Knaldi!
1: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: M&M Live.

0: Y si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Nicky van Driessen.
4: Er rijden opnieuw treinen in Leuven. De bommelding in het station van Leuven is vals gebleken. Het station is een half uurtje geleden vrijgegeven. Rond 4 uur vanmiddag is het treinverkeer rond Leuven stilgelegd. De stationsomgeving werd ook ontruimd. Maar er is dus niets gevonden, zegt de politie.
5: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen. Maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden. Want ja, de stationsomgeving werd afgesloten. En dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm. Dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
4: Er was nationaal heel wat

0: hinder voor het treinverkeer en dat zal vanavond nog een tijd lang duren, zegt de NMBS. Na het ongeval met een schoolbus in Buggehout heeft één van de vijf gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag vanavond nog naar huis. Gisteren botste een schoolbus op een trein. De chauffeur, de begeleidster en twee leerlingen overleefden dat niet. Het proces over de verkoop van voetbalclub Anderlecht kan morgen niet starten. De advocaat van een van de hoofdbeklaagden wil dat de rechter vervangen wordt. Volgens hem is die niet onpartijdig. De zaak loopt nu mogelijk maanden vertraging op. In het proces staan verschillende mensen terecht voor mogelijke fraude, oplichting en witwassen bij de verkoop van Anderlecht in 2017. Ondernemer Mark Koeken betaalde toen mogelijk miljoenen euro te veel voor de club. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor een groot tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne. In een brief vraagt hij aan de Amerikaanse president Trump om Oekraïne te blijven steunen. Afgelopen weekend vuurde Rusland honderden drones en tientallen zware raketten af op de hoofdstad Kiev. Oekraïne kon niet alle raketten onderscheppen. De VS sturen nu ook meer luchtafweer naar het Midden-Oosten voor de oorlog daar. En in de Giro d'Italia heeft de Deen Mikkel Wallgren de 17e rit gewonnen. Hij zat in de vroege vlucht en sprintte naar de overwinning. Hij eindigde voor de Noor Andreas Leknessund en de Italiaan Damiano Caruso. Jonas Vingegaard blijft de leider in het algemene klassement. Vanavond blijft het zonnig in Vlaanderen. Vannacht halen we tot 16 graden. Morgen opnieuw zon en lokaal tot 31 graden. Vrijdag nog altijd veel zon en het wordt even warm dan. Maar tegen de avond is er dan kans op onweer. M&M.
1: Alexandra Gazzina. Altijd als ik DNCE hoor, herinner ik me opnieuw dat dat gewoon Joe Jonas is van de Jonas Brothers die hier zingt.

Rosa, 23 jaar uit Eeklo, vraagt in de app van M&M, is er deze week eigenlijk geen M&M Big Hit? Zeker wel. Meer nog, je hoort die M&M Big Hit zo meteen. En het is een bijzondere Big Hit in de zin dat die gebaseerd is op een andere song. Op Noah Kahan met Stick Season.

Maar pas op, het is geen cover, geen remake. Het is wel echt een originele song, onze M&M Big Hit. Maar toch hier en daar lichtelijk hoorbaar geïnspireerd door Noah Kahan. Daarom staat Noah Kahan ook vermeld in de credits. Hoe die M&M Big Hit klinkt, dat hoor je zo meteen na Destiny's Child met Say My Name.

0: Harry Styles in Londen.
1: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim heeft geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
6: Cool.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

Het wordt een zonnige popdate met een fris drankje en het laatste nieuws uit de muziekwereld. M&M. Popdate. Ariana Grande heeft ons vandaag een sneak peek gegeven van haar single die ze vrijdag gaat uitbrengen. Veel krijgen we nog niet. Ze blijft mysterieus, maar ja, dat is Ariana Grande. Maar je kan wel al de vibe, de intro van de song horen en wel geteld één woord dat Ariana gaat zingen. Klaar? Dat is de intro. Bijzondere sound. En nu komt het ene woord. Voilà, we krijgen voorlopig niet meer dan een I. Ik ben wel heel benieuwd. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande gaat deze vrijdag uitkomen. Als je meer houdt van iets hardere muziek en feestjes, hou dan zeker 5 september vrij. Want het is vandaag aangekondigd dat de Antwerpse DJ Amélie Lens, die toch al bij de wereldklasse DJ's behoort, een set van 3 uur gaat draaien voor het KMSKA in Antwerpen. Een thuismatchje dus voor haar. Je kan je inschrijven voor een pre-sale om deze week al tickets te kunnen kopen. En op 2 juni gaat dan de algemene ticketverkoop starten. En er zijn tegenwoordig zoveel goede artiesten die België overslaan. Dat is wel jammer eigenlijk. Dat is echt niet leuk als je favoriete artiest eindelijk op tour gaat en dan komt hij niet naar België. Want ja, zo transport betalen naar een andere stad, trein of vliegtuig, hotel, dat gaat gewoon niet altijd. Maar je hoort hier al een maar aankomen. Het is een positieve maar, want we got you hier bij M&M. Harry Styles die heeft ook België overgeslaan, helaas. Maar vanaf vandaag kan je je inschrijven om een concerttrip te winnen naar Londen voor het concert van Harry Styles met jouw Plus One. Inclusief vervoer, verblijf, tickets, wat je maar nodig hebt om daar te geraken. Dus schrijf je vanaf nu in op het M&M-kanaal op VRT Max. En wie weet, misschien zit jij binnenkort op de trein met Harry Styles tickets op zak. Hoe cool zou dat zijn? The surprise here. You know it's not the same as it was.

Cyril met Stumbling In. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 20 minuten extra tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Vetteren 10 minuten. De E42 van Bergen naar Luik blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501. En verder zijn er kleinere vertragingen. En het station van Leuven is vrijgegeven. Het trein- en busverkeer komt er opnieuw op gang, zoals je daarnet ook hoorde in het nieuws.

Zometeen wil ik samen met jou deze woensdag vieren. Het leven is kort, fragiel. Het is meer dan ooit belangrijk om stil te staan bij al jouw kleine en grote hoeraatjes en gelukjes van de dag. Dus denk er al eens over na. Wat heeft vandaag jouw dag gemaakt? Wat is jouw hoeraatje van de dag?

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Amai, die civiltje was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja. Tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: drop dead. Wat is jouw hoeraatje van de dag?
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
0: En hoera voor de zon vandaag. Komt binnen in de app van M&M van meerdere mensen. Ja, het is officieel nog lente. Het voelt als zomer. Ik zeg ook vol een bak hoera voor dit weer. Hoera ook voor de werkweek die in twee is gebroken. Want het weekend is nu dichterbij. Dat zijn wel hoeraatjes die aanwezig zullen zijn bij velen onder ons, denk ik. Maar wat is jouw hoeraatje van de dag? Wat is zo een groot moment in jouw dag dat jij wilt vieren? Of een klein momentje dat jou oprecht gelukkig en blijft gemaakt? Iets dat goed is gelukt vandaag. Een fijn moment in de zon. Alles kan een hoeraatje zijn, zolang het jou maar gelukkig heeft gemaakt. Dus laat mij vooral weten wat de jouwe is vandaag. En dan gaan we samen op een positieve noot de avond in. Dus drop jouw hoeraatje van deze mooie dag in de app van M&M.
1: Hoera!
2: Met Alexandra.
1: M&M.

0: Amy McDonald met This is the Life. Dat is het goede leven vandaag. Met de zon erbij. Love it.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Kurt uit Nazareth stuurt. Ik heb vandaag twee dingen gedaan die ik haat. En daarvoor wil ik hoera zeggen. Namelijk nummer 1, ik heb de auto gewassen. En 2, de belastingsbrief ingevuld. Ik ben super blij dat het gedaan is. Ah wel, ik ook voor jou, Kurt. Sam van Breda uit Ravels laat weten hoera voor mijn zusje Isa. Want zij heeft vandaag haar laatste stagedag gehad. Hoppa! Oké, goed. En dat is niet het enige stage-gerelateerde hoeraadje dat is binnengekomen in de app van M&M. Want ook van Jare van Steen, 21 jaar, uit Staanbroek is er een berichtje gekomen. Dag Jare.
2: Hallo.
0: Wat is jouw stage-gerelateerd hoeraadje?
2: Ik had vandaag mijn eindevaluatie en ik heb gekregen dat ik geslaagd ben.
0: Ja! Kijk, hoe proficiat. Hoe voelt het?
2: Heel goed, dankjewel.
0: Ik kwam het als een verrassing, of ja, was het wel zo'n goede stage dat je het wel wist dat het oké ging komen?
2: Nee. Ik had wel wat zenuwen, maar ik vond het wel echt een heel fijne stage, dus ik had er wel een goed gevoel bij.
0: En wat moest je allemaal doen tijdens de stage?
2: Ik stond in een dagcentrum voor volwassenen met een beperking en dat was daar zo'n beetje ingedeeld als een schooltje, dus ik had een vast klasje waar ik dan ook lesjes aan kon geven en zo.
0: Ah, klinkt fijn. Ik ben echt oprecht heel blij, Jaren, dat je ten eerste een fijne, leerrijke stage hebt gehad en ten tweede, ja, natuurlijk dat je geslaagd bent. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Hoe ga je het vieren vanavond?
2: Ja. Wij zijn nu net op de parking gereden van de AFAS-dome voor de K3 Originals.
0: Oh, maar hoe goed is dat? Allee, geniet ervan, Jaren. Zing maar lekker luid mee vandaag voor een geslaagde stage.
2: Dat komt zeker in orde.
0: Bye bye.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: And it's so easy to fall in love.
1: Het is Bolt in de Achtste met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
2: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. In mei staan heel wat Belgen op een ladder. Voor kleine klusjes of grote verbouwingen. En als je dan toch op die ladder staat, kan je net zo goed even checken of je rookmelders goed werken. Even afstoffen, één keer lang duwen om de batterij te testen en klaar. Wist je dat rookmelders in Brussel onder meer een ingebouwde batterij moeten hebben die 10 jaar meegaat? Heb je nog geen rookmelders in huis? Ze zijn verplicht. Je moet er minstens 1 per verdieping installeren, zeker in elke gang en overloop en liefst ook in elke kamer. Je hangt ze best aan het plafond, op minimaal 30 centimeter van de hoeken, zodat rookontwikkeling zo snel mogelijk opgemerkt wordt. Zo slaap je op beide oren in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
3: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven is de stationsomgeving na meer dan 2 uur vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
4: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen, maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
3: De reizigers van 1 trein in de buurt van Leuven zijn geëvacueerd. Er zal nog de hele avond hinder zijn voor het treinverkeer, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Sinds iets voor 6:30 kunnen er opnieuw treinen rijden van en naar Leuven. Nu, het treinverkeer is daar wel bijna 2,5 uur volledig onderbroken geweest. En dat in een van de belangrijkste stations van het land. Dus ook al rijden er nu opnieuw treinen, zal dat toch nog voor een groot deel van de avond voor de nodige hinder zorgen. Dus reizigers zullen zeker nog moeten rekening houden met geschrapte treinen en met vertragingen.
3: Na het ongeval van gisteren met een trein en een schoolbus in Buggenhout in Oost-Vlaanderen heeft 1 van de 5 gewonde jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Een tweede mag wellicht vanavond nog naar huis.

0: 3 andere slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Gisteren botste een schoolbus met een rijdende trein op een overweg. De chauffeur van die bus, een leerlingenbegeleidster en 2 leerlingen overleefden dat niet. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu het hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van de vluchtelingenkamp in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen en de eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. In Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal al zeker 4 weken gesloten blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. Er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola is er niet. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht helder en temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: M&M. Alexandra.
3: Zoek jezelf het dichtbijzijnde balkonnetje, terrasje of zelfs een raam dat open kan. Drankje daarbij en geniet ervan met Alex Warren.

Disco Lines. En Tina Shea met No Broke Boys. Ik heb een kleine quizvraag voor jou. Denk snel, wat is de hoofdstad van Jamaica? Daar is Kingston. Voilà, mini aardrijkskundeles. Helemaal in thema van het zomerse lied van Ugel, Jamaican.

Op deze beat van Peggy Goo met It Goes Like Na Na Na ga jij jouw avond in. Maar hoe ga jij jouw avond in? Dat is toch maar de vraag. Bijna 20 over 8 is zo'n tijdstip waarop er van alles zou kunnen gebeuren. Misschien ben je nog lekker laat aan het koken. Ja, zou kunnen. Misschien ben je nog een late night bloksessie aan het doen. Oh ja, nee, late night is ook niet het juiste woord. Het is eigenlijk echt nog volledig licht buiten. Gewoon een avond bloksessie. Of misschien ben je online een ventilator aan het bestellen omdat het zo heet is. Van alle opties die mogelijk zijn. Dus let me know hoe jij jouw woensdagavond aan het doorbrengen bent om 20 over 8 in de app van M&M.

zijn avondwandeling aan het maken is. Slimme keuze. Het is misschien al wat frisser. De lucht is fris, lenterig, love it. Lisa Korthals is ondertussen nog onderweg naar het werk. Ik wist dat er wel iemand aan het luisteren zou zijn die met de avondshift zat. Hopelijk kan ik zorgen voor de goede moed met Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and a Beat. Nicki Minaj. Terug helemaal hot na Coachella. Biebercella, eigenlijk.

en 12. Je bent aan het luisteren naar deze banger op jouw iPod Nano waarschijnlijk. Ik had een iPod Nano. Nu herinner ik mij dat plots als ik deze hoor. Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and a Beat. Hoe is het onderweg? Dat is een belangrijke vraag. De E42 van Bergen naar Luik die blijft bij Manage afgesloten. Je moet omrijden via de A501. En door werken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Rupeltunnel afgesloten. Je moet bovengronds omrijden en er is file. Richting Brussel zijn aan de Rupeltunnel twee rijstroken dicht.

One Direction. Met One Way or Another. Als je de afwas doet, dan is er altijd zo'n big boss. Zo'n vieze grote pan of zo. Daar is luisteraar Pascal nu mee bezig met die af te wassen. En daarna de zetel in, laat hij weten.

Clean Bandit en Anne-Marie. M&M. Het concertseizoen is delivering. We hebben de K3 Originals, we hebben Harry Styles met een lange reeks onder andere. Maar ook veel eenmalige concerten. Zometeen een kleine recap van wat er gisteren allemaal in Vorst Nationaal is gebeurd. Eerst Ed Sheeran, Azizam. Hey! M&M. Make life sing. M&M.

Florida, dus in Fort Nationaal. En hij heeft echt de concertexperience die je zou verwachten zwaar overstegen. Hij stond bijvoorbeeld bij mensen in de tribune. Hij liet fans volop meezingen in die tribune. Je kon hem echt aanraken als je daar stond. Ook heeft hij zo'n 20 mensen of zo op stage uitgenodigd. Ik ben slecht in inschatten, maar het leek echt wel veel fans. Ik zou zeggen, tussen de 10 à 20 mensen die mee op het podium stonden ineens. Er zijn dan ook echt filmpjes van Belgische fans van op het podium in Vorst. Die dan zo de POV geven van hoe het eruit zag op het podium met Florida. Dus het was echt geen concert, het was een feest. Dat werd meermaals bevestigd op socials. En jij kan dat feest herbeleven op het M&M-kanaal op VRT Max, want daar vind je de nieuwste M&M R&B's Deep Dive. Met de grootste hit van Florida aaneen, gemixt door DJ Magic en aaneen gebabbeld door DJ Esther Nwano. En Florida heeft echt heel veel hits, zoals Good Feeling. Ken je deze nog?

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten Aarde.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal. Dat begint op 11 juni in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van de tickets, mogelijk door het creëren van de valse schaarste, en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. Het Israëlische leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zowat 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van de rivier als een gevechtszone en wil daar de pro-Iraanse groepering Hezbollah aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tirus en van vluchtelingenkampen in de buurt al het bevel gekregen om te vertrekken. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Volgens de laatste berichten zijn de eerste luchtaanvallen al begonnen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. Oeganda in Oost-Afrika heeft zijn grens met Congo gesloten. Oeganda wil zo proberen om de uitbraak van de ebola-epidemie in te dijken. De grens zal zeker 4 weken dicht blijven. In Congo is er nu al sprake van 220 mensen die gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. En er zijn nog 1000 verdachte gevallen. Een vaccin of behandeling tegen deze variant van ebola bestaat niet. In Leuven is de stationsomgeving rond 6:30 vrijgegeven na de telefonische bommelding van vanmiddag. Rond 4:00 is al het treinverkeer in en rond Leuven stilgelegd. De hele stationsomgeving werd ontruimd, maar er is niets gevonden, zegt Lore Verschakelen van de politie.
1: Onze diensten waren hier massaal ter plaatse om de omgeving te sweepen,

0: maar natuurlijk ook om het verkeer in goede banen te leiden, want ja, de stationsomgeving werd afgesloten en dat zorgde natuurlijk voor de nodige verkeershinder en files. Het was voorlopig loos alarm, dus nu is het aan het parket om te bepalen wie de daders zijn en deze zo nodig te bestraffen.
1: En de hele avond zal er nog hinder zijn voor het treinverkeer in het hele land, want Leuven is een van de belangrijkste stations van België. Het weer koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. En morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje. Bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Bretagne en Frankrijk zijn de jongen van 16 en het meisje van 15... die zijn opgepakt na de dood van een jongen van 11... beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat meldt het Openbare Ministerie. Het lichaam van de jongen werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak... omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdkoerier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. Ja, Michael de Wert in Wenen, de man kent nu zijn straf.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassend dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht geen elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nooit meegemaakt.
0: Dank je, Michael. En morgen is daar al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. Het Israëlisch leger heeft alle inwoners van Zuid-Libanon opgeroepen om hun huis te verlaten en zich te verplaatsen naar een gebied ten noorden van de Zagrani-rivier. Die ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het leger beschouwt nu dat hele gebied ten zuiden van die rivier als een gevechtszone en wil de pro-Iraanse groepering Hezbollah daar hevig aanvallen. Eerder vandaag hadden de inwoners van de kuststad Tyrus en van vluchtelingenkampen daar in de buurt al het bevel gekregen om weg te gaan. Daar wonen zowat 200.000 mensen. Het is het eerste grootschalige evacuatiebevel sinds het staakt het vuren van midden april. De eerste luchtaanvallen zijn al begonnen. Er komt een onderzoek naar de tickets voor het WK voetbal dat van start gaat op 11 juni in de VS, Canada en Mexico. De procureurs-generaal van de Amerikaanse staten New York en New Jersey hebben de Wereldvoetbalbond FIFA gedagvaard. De aanleiding zijn berichten over de torenhoge prijzen van tickets, mogelijk door het creëren van valse schaarste.

berichten en over supporters die misleid zouden zijn over welke zitjes in het stadion zij hebben gekocht. En nog in de VS is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine toegediend bij Perry en hij is overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en ook de laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 dokters en een producer veroordeeld. Het weer nog, het koelt traag af vanavond met kans op een onweersbui in de Ardennen. Vannacht is het helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon met wat hoge wolken. Lokaal kans op een buitje en erg warm weer tot 31 graden. Vrijdag zoel tot 32 graden. Dan vanaf de namiddag kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit. On the train.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrees. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de probleem gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. Het vaart elke dag een paar keer naar dat eiland. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes, willekeurige voorbijgangers. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In de Verenigde Staten is de persoonlijke assistent van acteur Matthew Perry veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar en 5 maanden. De man had de drug ketamine regelmatig toegediend bij Perry. Hij is uiteindelijk overleden aan een overdosis. Matthew Perry was vooral gekend voor zijn rol als Chandler in de tv-serie Friends. Hij overleed 3 jaar geleden, toen was hij 54. Zijn lichaam werd gevonden in een jacuzzi in zijn tuin in Los Angeles. Het is al de 5e en laatste veroordeling in verband met zijn dood. Eerder werden al een drugsdealer, 2 artsen en een producer veroordeeld. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Voor Crystal Palace is het de 1e Europese trofee in de geschiedenis. Vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En het wordt bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, dreigt ermee om uit een Brusselse regering te stappen. Hij eist dat het Brussels parlement een onderzoekscommissie opricht naar de wantoestanden rond de sociale woningen in Anderlecht. Uit een reportage van ons magazine Pano blijkt dat de toekenning van die sociale woningen beïnvloed wordt door de schepen van huisvesting van Anderlecht en niet louter gebeurt op basis van de nood van gezinnen. De Gucht vindt dat een onderzoekscommissie een verplichting is. De PS, de partij van de betrokken schepen, verzet zich daartegen. Dat leidt tot spanningen binnen de regering. Op de Oosterschelde in Zeeland zijn 140 passagiers geëvacueerd van een schip. Het was in de problemen gekomen nadat een kabel in de schroef was terechtgekomen. Reddingsdiensten brachten de passagiers en bemanningsleden veilig aan wal. Het schip was op weg naar Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, waarop een informatiepark over de deltawerken ligt. In Oostenrijk is het proces afgelopen tegen een geradicaliseerde Syriër van 24. Vorig jaar heeft hij in het stadje Villach 6 mensen neergestoken met een mes. Een jongen van 14 is daarbij omgekomen. Een andere Syriër, een maaltijdcourier, reed de dader aan en zo kon hij opgepakt worden. En de man kent nu zijn straf, vertelt Michael de Wert in Wenen.
1: Ja, zoals kort geleden bekend is gemaakt, zou hij levenslang krijgen. Het kwam niet helemaal verrassend, omdat toch ook de manier waarop hij gereageerd heeft tijdens het proces opvallend was. Hij heeft weliswaar nauwelijks gesproken, maar heeft gezegd dat hij eigenlijk het doel had gehad om nog meer mensen te doden, dat hij het weer zou doen en dat hij echt geen enkele spijt heeft getoond. Wanneer hij dat niet had gezegd, was het misschien langer geduurd, maar het was daarom ook een verrassing dat al vandaag een vonnis gesproken werd. Bijzonder waren ook de omstandigheden van het proces. Het is nog nooit zo goed beveiligd geweest. Er mocht gewoon elektronische apparatuur naar binnen genomen worden, zelfs niet door de pers. En ja, zulke veiligheidsmaatregelen heb ik in Oostenrijk eigenlijk nog nooit meegemaakt.
0: En morgen is er al een nieuw groot proces in Oostenrijk tegen de man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift. In Bretagne zijn de jongen van 16 en dat meisje van 15 die opgepakt zijn na de dood van een jongen van 11, beschuldigd van doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Het lichaam van de jongen van 11 werd zondag gevonden bij een rivier in Rennes. De twee tieners hebben toegegeven dat ze hem hebben gewurgd uit wraak omdat hij vismateriaal zou hebben gestolen. Brazilië gaat voor het eerst in 10 jaar tijd opnieuw naar olie boren in het Amazonewoud. Dat hebben president Lula da Silva en oliemaatschappij Petrobras aangekondigd. De boringen zullen plaatsvinden in het belangrijkste olie- en gasveld op het land. Dat ligt in het hart van het grootste regenwoud ter wereld. President Lula is nochtans een voorstander van een uitstap uit fossiele brandstoffen om de klimaatcrisis tegen te gaan, maar zegt dat zijn land de opbrengsten van die fossiele brandstoffen nodig heeft om de overgang naar groene energie te financieren. Brazilië was vorig jaar de 9e grootste olieproducent ter wereld. De meeste velden liggen in zee. En in voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de 3e Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de geschiedenis. Het weer nog vannacht helder bij temperaturen tot 16 graden. Op morgen opnieuw veel zon met wat hoge wolken. In de Ardennen en aan de Franse grens kans op een buitje. En bijzonder warm opnieuw tot 31 graden. Zo woensdag 27 mei zit erop.

Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart naar een kinderopvang in Hoepertingen, deelgemeente van Tongeren-Borgloon. In de kinderopvang was een kind uit een hoogslaper gevallen. Daarbij liep het een ernstige hoofdwonde op. Het incident gebeurde op 12 mei en tot en met vandaag is de kinderopvang ook gesloten door het agentschap Opgroeien. Werkgevers zijn bezorgd over het gebruik van AI door sollicitanten. HR-dienstverlener Partena bevroeg 250 werkgevers over hun ervaringen met AI tijdens sollicitatieprocessen. Opvallende vaststelling, de werkgevers zeggen dat het sollicitatieproces veel langer duurt door AI en ook tot een hogere werklast leidt. Dat zou komen doordat sollicitaties veel harder op elkaar lijken en het moeilijker wordt om er de geschikte kandidaten uit te halen. Maar ook doordat AI het makkelijker maakt om te solliciteren, waardoor er vaak ook gewoon meer kandidaten deelnemen aan een sollicitatie. De Oekraïense president Zelensky kondigt nieuwe vergeldingsaanvallen aan op Rusland. Volgens Zelensky zijn die nodig om Moskou duidelijk te maken dat het met eigen verliezen moet betalen voor de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. De installaties van de Russische olieindustrie blijven een doelwit. Oekraïne wil zo de inkomsten die Rusland vergaart uit olie-export terugdringen. Rusland heeft ook al aanvallen aangekondigd op overheidsgebouwen in Kiev. Zelensky heeft daarom in een brief aan de Amerikaanse president Trump en aan het Amerikaanse congres ook nog gevraagd om meer luchtverdedigingsraketten. Loper Bashir Abdi heeft dan toch geen Belgisch record gelopen op het Belgisch kampioenschap halve marathon in Gent-Brugge. Die wedstrijd vond plaats op 8 maart en Abdi deed er toen 59 minuten en 28 seconden over. Beter dan zijn eerdere nationale record op die afstand. Maar het record telt toch niet, omdat de afstand van het parcours niet helemaal klopte. Bij een hercontrole bleek dat het parcours te kort was. Daardoor werd zijn tijd nu naar boven bijgesteld. Abdi reageerde op zijn sociale media dat hij het jammer vindt, maar de beslissing ook gewoon aanvaardt. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. Dat is de derde Europese beker. De Engelsen klopten in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Een doelpunt van Frans international Mateta. Voor Crystal Palace is het de eerste Europese trofee in de clubgeschiedenis. Het weer nog, vannacht minimaal rond 16 graden. Straks wordt het opnieuw zonnig en erg warm, maximaal tot 31 graden. En vrijdag doen we daar nog een graadje bij, 32 graden dan. En vanaf de namiddag ook kans op onweer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.